0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper J volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

was Pierre, het is Pierre, kan ik leuk eigenlijk zeggen natuurlijk. En Pierre Croscola laten we achter ons met zijn Lady Lay. Hey, goedemorgen. 6 over 6 inmiddels geworden al. Dit is Utrecht is wakker, je bent er vroeg bij. Nou, wij ook. Tom, Danny, zometeen is Kees er ook voor het nieuws. Kortom, de redactie is goed bevolkt en wat leuk dat jij er ook bent. Laten we er een mooi feestje van maken op deze laatste vrijdag van de maand. Cool in the Gang en nog veel meer lekkere muziek onderweg. De Beatles bijvoorbeeld. First Choice en As What, ik noem hem wat. Dit is Utrecht is wakker.

Ik heb nog niet te veel gezegd een minuutje of 10 geleden dat we er een feestje van gaan maken. Je hoorde al Cool and the Gang, Celebration en de Beatles heb je gehoord. Hard Day's Night en zojuist Simon Keizer. Ik heb gedanst. Ja, dansen is plezier voor, ik vind het niet voor alleen voor twee, hoor. Voor eigenlijk iedereen, denk ik toch. Wat schrijven de voorkanten van de kranten? Wat brengen ze op de volpagina op deze laatste vrijdag van de maand mei? Ik ga het je zo meteen vertellen. Voor die tijd nog even lekker genieten hier bij Radio Amateur van de muziek. Het is 6:15. Dit is First Choice.

luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker, het is 6:58 geworden. Ja, wat gaan we doen in dit uur, in het volgende uur en het uur daarna? Nou, ik ga het je zo meteen allemaal uit de doeken doen. We hebben veel aan je te vertellen. Wat schrijven de kranten vandaag? Dat wil ik je ook uit de doeken doen. Dus bij deze, de bonden op ramkoers, stakingen gaan door. Daarmee komt het Algemeen Dagblad op pagina 1. Overleg in het Katshuis levert geen akkoord op. Dus de OV-staking in de ochtend van 24 juni. Ze gaan door. De bonden willen niet meer met het kabinet praten voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. De krant Algemeen Dagblad, even aan de kant. Maar die brengt dat op pagina 1. Dan naar de Telegraaf, waar de stikstoflobby succes oogst als het kop naar voren komt. De Europese vrijstelling op de aanleg van de stroomnetten, hier gaat het om. Nederlandse diplomaten en Europarlementariërs proberen meer stikstofvrijstellingen in Europese regels ook te gieten. De lobby werpt zo zijn vruchten af. Hebben we het over Europa? Dan hebben we het hier over de Europese Unie en over China. Zij worden breed uitgemeten in een analyse over de handelsmaatregelen op de voorpagina van NRC vanmorgen. De Europese landen dringen steeds meer aan op tariefmuren en invoerquota tegen China. Het zijn de handelstarieven. Die waren toch verkeerd, zo schrijft de krant. Heel wat Brusselse diplomaten en ambtenaren hebben in korte tijd een bekering doorgemaakt. Steeds meer landen dringen openlijk aan op tariefmuren, invoerquota en handen grof geschud om de Europese industrie te beschermen tegen het land China. Brussel heeft het moeilijk, maar Brussel heeft de blues. Optimisme bij de Europese Unie lijkt in een jaar tijd verdampt. Trouw brengt dat nieuws op de voorpagina. Het gaat niet goed met de Europese Unie, want de economie loopt niet lekker, de prijzen stijgen, de werkloosheid daalt niet meer. Brussel werd in een jaar tijd een stuk somberder. Ja, de afgelopen jaren toonde de Europese Commissie zich optimistisch over de toekomst, maar dit jaar, 2026, lijkt alles anders. Pessimisme is troef. De sombere toon komt ook terug in de persberichten van de Europese instituten, waar Trouw de vinger achter heeft gekregen. En de Volkskrant opent met het nieuwe woord: hitte. Kracht, hittekracht, overal in Europa. En ook daarbuiten worden warmterecords gebroken. Volgens VN-klimaatchef Simon Stiel is dat een keiharde waarschuwing. Om de gevolgen van de klimaatcrisis voor de mens beter te meten, introduceert ons eigen KNMI in het beeld een nieuwe maat. Hittekracht dus. Meer over de hittekracht, meer over het weer. Natuurlijk in Utrecht is wakker. Rita Spannenburg de hele dag bij ons om ons te informeren over wat er allemaal gaat gebeuren. En er gaat veel gebeuren met het weer, kan ik je vertellen.

0: DJ's er nu terug te zwakker. En Jive Talking Back to the 70s was 1975 even op de radio. En over de radio gesproken, ik geef je zometeen verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A28. Eerst even kort het weer. En zometeen met Grita Spallenburg praat ik hier uitgebreid over. Want er staat wat te gebeuren vandaag in Midden-Nederland. Een warme dag komt eraan. Maar we worden min of meer ook een beetje afgestraft. Of een beetje bol afgestraft. Nou, je gaat het meemaken als je Utrecht is wakker blijft luisteren. Om 6:50 spreek ik Grita voor het eerst. Het wordt vandaag warm en broeierig. De wolkenvelden en perioden met zon die wisselen elkaar af. Maximaal 28 tot zelfs 30 graden bij ons in het deel van het land. Vanochtend valt zelfs ook nog lokaal een regenbuitje. Vanaf de late middag is er een kleine kans op een onweersbui. Nou, en hoe dat zich dus gaat verhouden en hoe dat uitpakt, hoor je zo meteen in Utrecht is wakker. Met uw verkeersinformatie van de ANWB. Die 28, daar gaat het om. Daar is een ongeluk gebeurd. Als je rijdt van Amersfoort naar Utrecht, heb je daar last van. Vanaf afrit Maren tot afrit Den Dolder. Dat is nummer 3. 5 kilometer lengte, daar doe je een kwartier langer over. En er zijn op dit moment 2 rijstroken dicht.
1: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl. Yes!
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.

Bluff en Gijke, Gijke Arnaert en Zoute Landen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:07, bijna 7:08, zie ik al. De tijd tikt door en dat geldt ook voor Robert-Jan Boy. We hebben er een tijd geleden lang over gesproken. Gaan we dat wel, gaan we het niet doen? Natuurlijk gaan we het doen, dachten wij. Natuurlijk, Robert-Jan Boy gaat komende week verslag doen van de Alpe d'Huez. Hij gaat ook de Alpe d'Huez beklimmen. Het Nederlands initiatief dat al voor de 20e keer wordt georganiseerd in Frankrijk start volgende week. En donderdag dan is de dag, die day. Dan zullen heel wat, ook Utrechters, de hoogte ingaan. Voor het goede doel, geld inzamelen voor KWF kankerbestrijding. Robert-Jan die vertrekt zo, ik denk vanmiddag of misschien morgenochtend. Vandaag gaan we alvast even horen, als voorbode van de Alpe d'Huez, hoe het is om met een oud deelnemer aan zeker ook de Tour de France die berg te beklimmen in Frankrijk. Robert-Jan, die horen we na 7:00 in Utrecht is wakker uitgebreid. Want volgende week donderdag start de Alpe d'Huez. En ook dit jaar zetten wij de schouders eronder. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Sailor en La Cumbia. Ja, we zien het nog steeds zonnig in qua muziek. En dat geldt ook voor de mooie muziek van Dr. Hoek. Zoals deze bijvoorbeeld.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Crazy om en een Dido. Nou, gelukkig wij wel. En jij ook natuurlijk. Het is 7:09 geworden. Ja, ik heb het al een paar keer over gehad, over het weer vandaag. Ik denk dat het woord dynamisch misschien ook wel een beetje van toepassing is. Grieta Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob. Ja, dynamisch, complex.
0: Ja?
1: Je ziet eigenlijk dat we langzaam de komende dagen naar een ander weertype overgaan. Terwijl we eerst juist in de hitte terechtkomen vandaag, in de broeierigheid.
0: Ja?
1: Zie je daarna de komende 3-4 dagen dat het weer, ja, de atmosfeer zich eigenlijk ombouwt naar wisselvalligheid. En dat geeft altijd complexiteit ook. Dus
0: dan
1: weet je dat.
0: Ik was een beetje verrast en ook weer niet, hè, want ik dacht, regent het nou vanmorgen vroeg?
1: Ja.
0: 4:15 dacht ik, hè, maar het lijkt wel een beetje nat buiten, maar het was
1: niet.
0: Ook een beetje, heel klein beetje.
1: Ja.
0: En onderweg met de auto hier naartoe moest ik heel even de ruitenwissers aanzetten. Ik zeg ook maar heel even, langer dan een halve minuut is het niet geweest. Maar de drijven wat, of beter gezegd misschien verleden, dreven wat buitjes over. Hoe is dat nu?
1: Ja, je ziet dat er nog steeds een paar buitjes overdrijven. De meeste zijn nu even geweest. Maar ik zie ook nog wat neerslag-echo's boven de Noordzee. Dus voor later vanochtend kan ook nog uit die bewolking, die tamelijk hoog hangt, maar toch kan toch wat lichte regen vallen, een buitje. Een beetje, ja, ik vind het echt heel zomers aandoen. Het is ook niet koud
0: dat
1: natuurlijk.
0: Wel, ja.
1: En ja, het is nu op veel plekken al 18 graden. Dus dat gaat heel rap. En het is eigenlijk de binnenkomst van de warmere lucht. Het is eigenlijk een soort warmtefront wat je nu ziet overtrekken aan die wolkenvelden. Er zit wat neerslag op. Dat valt vooral uit, uit bewolking die op zo'n 3-4 kilometer hoogte hangt. Dus de neerslagbeelden, de echo's zijn wat steviger dan dat het op de grond naar beneden komt. Maar het is er wel degelijk inderdaad. Vanochtend vroeg zijn er her en der spatten gemeld. En later vanochtend kan er ook nog af en toe zo'n spatje vallen op zo'n front. Terwijl ondertussen de temperatuur steeds hoger en hoger komt.
0: En die hoogte, die bereikt een ongekende hoogte. Deze vrijdag, de laatste vrijdag van de maand.
1: Ja.
0: Op welke temperatuur gaan we uitkomen?
1: Ja, ik heb 28 tot 30 graden staan. Ik denk dat we voor lunchtijd al op de zomerse 25 graden zitten. En daarna 28 tot 30 graden. Met zon, maar ook met wolkenvelden. Die zien we nu voorbij drijven. En dus een enkel lokaal spattenbuitje. En dan zie je dat in de late middag en vroege avond de kans op een onweersbui toeneemt. Ja, de kans is eigenlijk het grootst boven het zuiden en oosten van het land. Ik heb hem voor ons in Midden-Nederland wel even nog genoemd. Het zou kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat het zo dynamisch en complex is, kun je niet helemaal zeggen van wij blijven zeker weten aan het eind van de middag droog. Dat durf ik niet.
0: Nee.
1: Dus een enkele onweersbui zou kunnen, maar de kans erop is voor ons klein.
0: En toch denk ik bij mezelf, wordt het dan heel extreem? Ik bedoel, in de avond dan? Of misschien
1: qua temperatuur of qua bui?
0: Maar buien, wind en zo? Of valt dat wel mee?
1: Nee, dat valt op zich wel mee. Het is dan, als er een bui valt, is het gewoon zo'n standaard onweersbui. Maar als je die een tijdje niet hebt gehad, is het toch altijd handig om daar weer voor te waarschuwen.
0: Het is even wennen. Oh ja, de waarschuwing.
1: Ja, het is eventjes wennen. Onweer is altijd eigenlijk een gevaarlijk fenomeen. En als het dan eventjes echt plens regent, kan dat ook hinder veroorzaken. Dus het is even een klein aandachtspuntje in het achterhoofd. Ik denk dat voor ons in Midden-Nederland het grootste aandachtspunt is dat het best wel klam is en broeierig. Maar voor sommige mensen is dit misschien ook heerlijk zomerweer met die hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen.
0: Ik zeg lekker hoor. En hoe het weekend er dan uit gaat zien, dat wil je dat uit de doeken doen? Straks in het volgende uur vanaf 10 voor 8?
1: Best goed. Dat is schot voor de boeg.
0: Ook best goed. Kijk eens aan. Dat was ook goed om dat even te horen en jou uitgebreid. Hey, dankjewel. Tot zometeen weer, Grieta.
1: Tot zometeen. Joep.
0: Don't take away the music. Dit is The Ferris. En inderdaad, we hebben veel meer muziek in het volgende uur. Utrecht is wakker. En we gaan lopen alvast in de richting van de Utrecht Marathon. Die wordt zondag aanstaande gehouden.

0: fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
0: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelini.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. Iran heeft de berichten nog niet bevestigd en ook president Trump moet er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
6: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
5: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste verhoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
7: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
5: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer is nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt warm met 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Nou, nieuws uit binnen- en buitenland. Natuurlijk het regionale nieuws. Het nieuws van Radio M Utrecht. En de hele ochtend gaan we dat horen. En nu als eerste Marije Drent, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Goed dat jij er bent. Vertel ons, praat ons even bij.
9: In Hoogland zijn gisteravond 4 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde vlak voor 9 uur op de Bunschoterstraat. Volgens een persfotograaf zijn 2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. De politie kan dat nog niet bevestigen. Tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen is een taakstraf van 240 uur geëist. Ook wil het OM dat de man een rijontzegging van 1 jaar krijgt, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteren aan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. De rechter doet op 11 juni uitspraak. En oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen, onder meer door zware vrachtwagens te weren uit de binnenstad. Dat zou deze maand in moeten gaan, maar is uitgesteld naar volgend jaar. De partij Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar en de VVD noemt het zelfs een grote mislukking.
8: Dan weten we dit alvast. Oké. Okay. Marije, dankjewel. Tot zometeen. Een klein half uurtje weer.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Lou en de Hollywood Bananas. En Lou de Prijk is de man die hier achter zat. Uit België vandaan, Kingston, ook bij ons in Nederland. Een best groot succes eigenlijk. Leuk om dat weer te horen. Sowieso veel muziek onderweg in de tweede uur van Utrecht is Wakker. En we gaan echt wel op de sportieve tour. Bijvoorbeeld komende zondag. En het zijn toch zo'n misschien wel meer dan 20.000 mensen die zich opmaken voor de Utrecht Marathon. Zondag aanstaande. Ik ga zo meteen bellen met Bert. Bert Knol uit Houten. Weet je hoeveel keer die al de Utrecht Marathon heeft gelopen? Of marathons in totaal? Ik weet niet of het allemaal de Utrecht Marathon zijn. Het zijn er 60. 60? We krijgen ongetwijfeld gouden tips zo meteen van Bert Knol. Ik ga hem zo bellen in Utrecht is Wakker. Over de Utrecht Marathon hoor je meer. En ja, sportief zei ik al, want volgende week start de Alpe d'Huez. Robert-Jan Mooi doet verslag en volgt onder andere heel veel Utrechters. Heel veel Utrechtse mensen die zich inzetten voor KWF-kankerbestrijding. En het is al voor de 20e keer dat deze beklimming gedaan wordt voor het goede doel. Zometeen horen we meer van Robert-Jan Mooi, die zometeen ook onderweg gaat naar Frankrijk om zich alvast voor te bereiden. Want elke dag doet hij volgende week verslag in Utrecht is Wakker. En donderdag is dus de dag dat heel veel Nederlanders de bocht en de bocht en de bocht, de 21 haarspelbochten zullen gaan nemen. Op naar de top voor het goede doel. Je gaat er meer over horen vanmorgen in Utrecht is Wakker.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Los vast van de 3 J's.

0: Jesse Green, Nice and Slow. Ja, dat gaat niet als je een Utrecht Marathon wil gaan lopen, bijvoorbeeld. We gaan het erover hebben de komende minuten hier bij Radio M Utrecht. Het zijn ook meer dan 20.000 mensen die zich aan het opmaken zijn voor de Utrecht Marathon. Zondag aanstaande wordt die weer gehouden. Ik kan me voorstellen dat je een hele goede voorbereiding moet hebben op al die kilometers. En goed begin is het halve werk, maar die voorbereiding is superbelangrijk. Hoe kun je dat dan beter leren? De komende minuten worden duidelijk van iemand die het al tientallen keren heeft gedaan. Zijn naam is Bert Knol en dan komt het houten. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent al op het werk, je houdt van vroeg opstaan, of je moet vroeg opstaan, hè, volgens mij.
1: Ja, ik moet vroeg opstaan voor mijn werk. Word ik vroeg wakker, want ik ben een ochtendmens.
0: Oh, dat is lekker. Nou, ik ook, dus we zijn niet chagrijnig toch, Bert, hoor ik, hè? Nee.
1: Oké, dat was wel.
0: Bert, ik zeg het, ben jij het bouwjaars 65 of 66 trouwens?
1: Ik ben 66. Ik kom uit het bouwjaar 66.
0: Ja, ik ook. Dus we hebben gelijke leeftijd. Jij bent 60 of wordt 60 en ik ben 60. Maar volgens mij heb jij al veel meer dan ik gedaan. Jij hebt 60 marathons gelopen intussen. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Jongen zeg. Hey. 60. En sinds wanneer ben je dat gaan doen trouwens?
1: In 2002 was mijn eerste marathon.
0: En ja, de spirit om dit te blijven doen, sowieso om aan marathon deel te nemen. Waar komt dat vandaan?
1: Het is. Als je de eerste hebt gedaan, dan denk je van nou nooit weer. Dat zie je ook aan de gezichten als je over de finish komt. En dan denk je, wat heb ik nou weer gedaan? Weet je wel? Ja. Mensen helemaal stuk, ik was ook helemaal stuk. En dan die week daarna denk je van ja, maar. Als ik mijn training zo doe, of als ik dit doe, nou weet je, en dan begint het te draaien, want dan ga je over een half jaar weer eens een keer. En dan, dus het is een soort avontuur wat je aangaat met jezelf, met je lijf, met je levensstijl.
0: Mm-hmm. En hoe begin je eraan? Laten we zeggen dat mensen die misschien wel voor het eerst een marathon willen gaan lopen, nou, die zitten al waarschijnlijk al in een loopgroep of die trainen heel veel. Maar wat is heel belangrijk om te gaan doen als je aan een marathon wil gaan deelnemen, Bert?
1: Kijk, sowieso is het goed om op te bouwen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende theorieën, maar het meeste wat ik hoor en wat ik zelf ook gedaan heb, is eigenlijk dat je, als je begint, als je ervaring hebt met 5 kilometer, dan bouw je uit naar 10. Je oefent regelmatig met 15, 20 kilometer. En in 3 maanden naartoe, dan loop je één keer of twee keer 30 tot 36 kilometer. En dan voel je aan je lijf wel dat je, dat je er klaar voor bent. En dat heeft ook voor je geloof, dat je erin gelooft. Dat je denkt, oh, ik ben er klaar voor. Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, ja. Een marathon, voor de duidelijkheid, 42 kilometer toch, hè? Daar hebben we het over.
1: Ja, helemaal. Ja.
0: Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik heb nog nooit. Ik heb wel eens de avond vierdaagse meegelopen. En de vierdaagse van Nijmegen moet ik ook niet aan denken. Maar dat is lopen, dat is wandelen. Dit is toch wel up tempo. Hoe lang doe je over zo'n marathon? Ja, ik neem aan dat je misschien dat ook wel opbouwt. Dat je er sneller in wordt in de loop der jaren, of niet?
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Hoe lang loop je over een marathon? Hoe lang, hoeveel uur?
1: Nou, als je mee 4 uur loopt, is het heel netjes. Maar ik heb respect voor iedereen die hem uitloopt, hè. Echt, iedereen die de uitdaging met zijn eigen lijf en leefstijl aangaat. Want het is veel meer dan lopen natuurlijk, hè. Je bereidt je daar, voor de eerste keer bereid je daar minder een half jaar op voor. Nu doe ik er, zeg maar, bereid me er 3 maanden op voor. Dus het is. Wat was je vraag alweer?
0: Ja, de vraag is hoe lang je erover doet. Of je daar sneller in wordt in de loop der jaren.
1: Ja, zeker.
0: En ik vraag me ook af, Bert. Op een gegeven moment krijg je misschien spierpijn of zo. Wat voel je, wat zijn de eerste tekenen die je krijgt dat je zwaar begint te krijgen tijdens een marathon?
1: Ja, nou dat ligt dus eigenlijk aan je voorbereiding.
0: Toch ook weer, ja.
1: Ja, als je goed bent voorbereid en. Dan zijn de eerste tekenen dat je spierpijn zou je kunnen voelen, dat je gewricht wat. Dan ben je dus inmiddels wel de halve marathon bij je gepasseerd.
0: Precies, je bent al.
1: Dat je gewricht wat. Kijk, maar dat, dan praat ik dus wel, dan ben je dus inmiddels wel de halve marathon bij je gepasseerd.
0: Precies, je bent al best gevorderd, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Althans,

0: ik adviseer sowieso mensen altijd van joh, ga vlak voordat je in het startvak inloopt naar de wc en gooi alles eruit wat eruit kan.
1: Ja.
0: Dus,
1: en niet, maar je wilt toch ook drinken? Of doe je dat ook helemaal niet? Want je moet toch tijdens de marathon ook een beetje fit blijven en je lichaam van vocht voorzien?
0: Niet de drankborst pakken.
1: Ja, toch? Ja. Ja.
0: En er zijn ook toiletten die staan bij de drankborst voor mensen met hoge nood.
1: Ja, dat moet je dan gewoon doen. Dat kost je eventjes, maar dat is wel handig om dat te doen. Ja. Zeg, zondag is die, de Utrecht Marathon. Nou, daar doen altijd tienduizenden mensen mee. Zo'n meer dan 20.000 mensen volgens mij voor deze editie. Waarom doe jij niet mee, Bert?
0: Nou, eind maart heb ik de 60 van Texel gelopen.
1: Oh, ja.
0: En toen werd ik 60. En ja. Het was 60e marathon, dus drie dingen kwamen samen. Dus toen heb ik een sponsorloop gedaan en ik heb dat grote aangepakt. Ik ben nu daar een beetje van herstellende. Dus ik ben nu wel bezig met kortere afstanden.
1: Ja, dus je loopt niet mee? Ga je mensen aanmoedigen zondag?
0: Is wel het plan, zeker. Ja.
1: Ik heb al even bij Grietel Spallenburg, onze meteorologen, geïnformeerd. Het is mooi weer aanstaande zondag. Dus het moet alweer niet te warm gaan worden natuurlijk, kan ik me voorstellen.
0: Nee, goed drinken. Goed drinken.
1: Precies, daar hebben we er weer, ja. Okay.
0: Ja.
1: Bert, leuk gehoord te hebben. 60 ben je. Je hebt 60 keer marathon gelopen. En die van Utrecht ook meerdere keren. Dus,
0: zeker. Heel leuk.
1: Dank voor de tips en het verhaal. Om je goed voor te bereiden. Want dat is heel belangrijk dus.
0: Ja, zeker.
1: Goed herstel dan voor jou, Bert. En leuk je gesproken te hebben in Utrecht is Wakker.
0: Okay, dankjewel.
1: Dag. Hoi. Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Bert Knol dus uit Houten. En dit is Walk of Life. Dit zijn Dire Straits.

0: De Do Run Run, mooie ter ondersteuning qua tempo. Voor zo'n marathon, zondag aanstaande, de Utrecht Marathon. Bert Knol uit Houten, die sprak ik, die heeft er al 60 op zitten. 60 marathons heeft hij gelopen. En in maart van dit jaar, vertelde hij in de uitzending, werd hij 60. Dus een mooi streven. Ik had ook een vraag, als je 70 wordt, of je er al 70 op de teller hebt staan. Maar dat is er niet van gekomen. Ik vind het wel leuk om jouw verhaal even te horen. Grensverleggend afstand afleggen. Heb je dat ook wel eens gedaan? Meegedaan aan een lange tocht, of misschien inderdaad wel die Utrecht Marathon of een andere marathon. We praten er graag met je over door in de radio-uitzendingen vandaag. Zeker ook bij Aard. Vanmiddag in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. Je zegt, je kun je doen. Heel makkelijk via Facebook van Radio M Utrecht. Of via de RTV Utrecht-app. Dus we zijn benieuwd of je je grenzen ooit hebt verlegd. Heb je wel eens meegedaan aan een marathon? Zometeen het nieuws uit Midden-Nederland met Marije.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Radio M Utrecht, en luister je naar het nieuws uit de regio. Nu het is 7:30, door Marije Drent. En dan begint het nieuws uit onze regio met een ongeluk tussen meerdere auto's in Hoogland gisteravond.
6: Ja, op de Bunschoterstraat botsten rond 7:00 4 auto's op elkaar. 2 voertuigen liepen daarbij flinke schade op. Volgens een persfotograaf zijn 2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. De politie kan dat nog niet bevestigen. Het Openbaar Ministerie eist een 240 uur taakstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteren aan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. Kort voor het ongeluk was een ander ongeluk gebeurd. Volgens de verdachte was hij afgeleid door de brandende auto die op de vluchtstrook stond. De officier van justitie toonde begrip voor de noodlottige omstandigheden rond het fatale ongeluk, maar vindt wel dat de man een straf moet krijgen omdat hij te hard en onoplettend reed. Naast een taakstraf eist de officier een rijontzegging van 1 jaar, waarvan 1/2 jaar voorwaardelijk. De rechter doet op 18 juni uitspraak. Oppositiepartijen in de gemeente Utrecht hebben felle kritiek geuit op de nieuwe regels voor vrachtverkeer in de binnenstad. Het college maakt er volgens hen een puinhoop van. Wethouder Oosters wil vrachtverkeer aan banden leggen. Zware vrachtwagens moeten worden geweerd uit de binnenstad, met uitzondering van een paar plekken aan de rand. Ook moeten de tijden waarop bedrijven worden bevoorraad worden ingeperkt. Oosters wilde de regels deze maand invoeren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is uitgesteld naar volgend jaar. Het CDA in de stad vindt dat de wethouder elke realiteitszin uit het oog is verloren. Voor ondernemers is de onzekerheid vreselijk, zegt de partij. De VVD noemt het een grote mislukking en Utrecht Nu noemt de plannen onuitvoerbaar. En in natuurgebied Botshol zijn dammen geplaatst door waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die dammen moeten helpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Botshol, tussen Abcoude en Waverveen, is een Natura 2000 gebied. Dat betekent dat het een beschermd natuurreservaat is waar ook bedreigde planten en dieren leven en behouden moeten blijven. Ook moet het water er schoon en gezond zijn. De nieuwe dammen zorgen ervoor dat in de winter water het ene meer uit kan en het andere gebied juist in. Daardoor kan de hoeveelheid van de stof fosfaat, dat uit regen, bodem en akkers komt, gecontroleerd worden. Fosfaat zorgt namelijk voor troebel water waarin weinig zuurstof zit. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, we hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag kan er een onweersbui vallen.
5: Oké, we zijn alvast met deze mededeling een beetje gewaarschuwd. Dus, oké. Marije, dankjewel. Tot zometeen weer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy stapt op de fiets volgende week donderdag voor de Alpe d'Huez. Ja, de Alpe d'Huez wordt beklommen door heel veel midden-Nederlanders. Je hoort er zo meteen al meer over. En als ik zeg de naam Henny Kuiper, ik noem hem even, dan denk je Tour de France. Klopt. Robert-Jan Boy gaat bij hem op bezoek in het Wielenmuseum in Denenkamp. Zo meteen daar meer over. En muziek onderweg van de George Baker Selection.
7: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beet.

0: Ah, lekker weer meezingen met de grote hits. Ja, lekker makkelijk toch? Maar heerlijk. Little Green Bag van de George Baker Selection. Hans Bouwens en de rest van het team, zeg ik erbij. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 9:30 inmiddels geworden. Ik heb het al een paar keer gezegd. Komende donderdag, dat is dus volgende week donderdag, nog even voor alle duidelijkheid, gaan ruim 5000 fietsers en lopers de strijd aan met de Alpe d'Huez. De brug dus, tijdens Col in Frankrijk, met zijn 21 haarspeldbochten. Al 20 jaar wordt op deze manier geld ingezameld voor de bestrijding van kanker. In totaal staat de teller inmiddels op een bedrag van 245 miljoen euro. Volgende week zijn we erbij. Verslaggever Robert Jamoy volgt onder andere deelnemers en vrijwilligers uit de provincie Utrecht. Maar laten we vandaag ook alvast een beetje in de stemming komen. En een bezoek brengen aan het Henny Kuiper Wielenmuseum in Denenkamp. Want de legendarische wielrenner, Henny Kuiper dus, die kent de Alpe d'Huez als geen ander. En die won er ook twee keer. De Tour van 1977. En de Tour van 1978. Zijn naam, Henny Kuiper, is vereeuwigd in bocht 18 en 19. Daar zit dus een verhaal achter. En dat ga je horen vanmorgen in Utrecht is wakker. Bij monden van Robert-Jan Boy.
1: Het Henny Kuiper Wielermuseum begint eigenlijk al met de plek waar hij is opgegroeid. De boerderij in het Twentse landschap. Als je het erf opkomt, zie je meteen twee grote foto's. Ah, daar.
2: Dat is de douche van Parijs-Roubaix, hebben we daar uitvergroot.
1: Ik zie hem. Ik zie die betonnen douchecabine daar.
2: Ja, ja.
1: En ik zie daar een enorme foto van je vader en moeder. Op klompen.
2: Ja.
1: Melk uitschenkend.
2: Ja, ja, en dat gaat nog in bussen van 30 liter. En als je daar dan met een zeef erbovenop. En dan werd die hier die koeien. Hier was een hectare, daar was een hectare. En dan moest die melk in een klein karretje hier de dijk opgebracht worden. Want daar kwam de melkboer met paard en wagen. En ja, die nam dan die melk mee naar de melkfabriek.
1: Ja.
2: Ja, en dan dat werd dat dagelijks gedaan. En ja, zo zijn ze begonnen. En het was een gemengd bedrijf met koeien, varkens en kippen. En ja, ik was een van de jongsten. Er moest gewerkt worden, meegeholpen worden hier. Er was altijd wel werk, maar ik heb een prachtige jeugd gehad. Want als het werk klaar was, dan waren we vrij, mochten we doen wat we wilden. En het frappant is eigenlijk, als je jong bent, realiseer je dat niet zo goed. Maar mijn ouders hebben nooit gezegd, dat ga je niet doen of dat kun je niet doen of zou je dat wel doen. Ze lieten ons gewoon begaan. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.
1: Maar wat mooi dat we hier echt letterlijk op de geboortegrond staan van Henny Kuiper.
2: Ja,
1: we zien daar lage stallen.
2: Ja.
1: We zien daar een boerderij met een puntdak. Ja. Oranje pannendaakjes. Daar is een voormalige stal met die enorme foto van de ouders van Henny Kuiper. Toen was Henny Kuiper nog een heel klein jongetje. Verlangend naar de fiets.
3: Die brengt ook Roger de Vlaming mee, zijn ploegman. Henny Kuiper.
1: Als je hier rondwaalt in het museum, dan kom je werkelijk ogen tekort. We zijn hier in een soort nisje met een televisiescherm. Je kunt een horentje pakken met het commentaar van Jan Nedersen. En dan zie je Henny Kuiper bezig in de Ronde van Vlaanderen 1981. Die wint in zo'n rally shirt.
3: Want we zijn als enige ploeg met
1: zonder helm. Andere tijden.
2: Met toeclips, met remkabels. Met een 6-7 pionnetje. Wat er nu 12 jaar. Stalen frame. Maar de benen moesten van staal zijn.
1: Nou, die benen die gaan als een razende de keer. Dit is de afdeling monumenten natuurlijk. We kunnen even naar het volgend monument gaan. De Ronde van Vlaanderen gewonnen.
2: Okay.
1: Wat hebben we hier? Parijs-Roubaix moet er ook nog ergens bij zijn volgens mij.
3: Dat betekent dat de achtervolgende renners zich neergelegd hebben bij de overmacht van Kuiper.
1: Kijk, we zien hier daar rijden op de piste. Van Roubaix, fantastisch.
2: Na 270 kilometer, waarvan 60 kilometer kazeien. Maar als je dat mag winnen, dan ben je heel gelukkig die dag.
1: Met die beroemde strook in hem.
2: Ja,
1: het misging.
2: En dan mag je dan met een kazerne van 16 kilo staan zwaaien, dat de fotografen een mooie foto kunnen maken.
1: En die kei staat hier natuurlijk ook ergens, hè?
2: Uiteraard.
1: De carrière van Henny Kuiper is natuurlijk, dat is niet in een paar zinnetjes te vatten. Want ik zie trui hangen, wordt weer gewezen. Wat hebben we hier?
2: Alpe d'Huez.
1: Alpe d'Huez, kijk.
2: Ja.
1: Daar komen wij met name voor natuurlijk.
2: Uiteraard.
1: Wat horen wij?
4: Straks.
1: Jean Nedes horen wij en daar zien we je rijden op de Alpe d'Huez. Nee, dit is Tevenet.
2: Ja, dat is heel spannend. Tevenet, Geel, Joop was erbij.
1: Joop Zoetemelk is hier
2: Ja, en Van Impe zat voorop, maar die wordt nu net gepasseerd. Die was helemaal kapot. En hier kom ik alleen binnen. En dat was een heroïsche dag. En die Merckx kwam op 12 minuten. Het eerste wat hij zei, volgend jaar kom ik terug naar Alpe d'Huez. Dat iedereen toch zo graag wil winnen op Alpe d'Huez. De eerste 10 renners kwamen allemaal één voor één binnen. Het was 30 graden warm. En de klassieke Alpen-etappe, of die zwaarste etappe in de Tour. De Madeleine Glandon Alpe d'Huez. De koningin de klassieke.
5: Drie minuten over vier, we gaan onmiddellijk naar Frankrijk. Hier is Theo Kommer.
1: Toen jij in 77 omhoog ging met Theo Kommer achter je aan, die helemaal, die had het werkelijk niet meer met zijn commentaar.
2: Ja,
1: hoorde jij dat?
2: Nee, daar hoorde ik niks van. Je bent zo helemaal in jezelf en de wereld om je heen. Je moet zo snel mogelijk de berg op en je moet rustig blijven. Je moet geconcentreerd blijven. Je lichaam wordt heel moe. En toch moet je dan overeind blijven, ook in je hoofd.
1: Ja.
2: Dat je nog. Dat is ook de vorm en de conditie die je hebt. Dat lichaam en geest nog hetzelfde gaan doen.
1: Wat voor verzet reed je?
2: Wij reden toen 23, 42 nog van voren. En 23, dat was toen gangbaar. En
1: 42, 23? Ja. Als liefste.
2: Ja, Waans liep die ketting niet goed. De technieken en zo. Dat was allemaal zo veranderd. Met een stalen frame. Een fiets van 9 tot 10 kilo.
1: Wat weet je tijd? Ik reed
2: voor mij 44 minuten, wat ik zo weet.
1: 44 minuten?
2: Ja. Dat het weer verbeteren, maar je moet het ook rekenen. Dat was dan na 2,5 week Tour de France. En de zwaarste bergetappe de Tour. Ja. Dat telt natuurlijk wel heel zwaar mee.
1: Ja. En toen je over de finish kwam, weet je nog wat je dacht?
2: Ja, ik denk het was al niet. Want je zat vol met emotie. Een blije emotie. Je hebt gewonnen. En het stomme was eigenlijk, als je dan achteraf... Iedereen was blij... En achteraf realiseer je dat je 8 seconden tekort komt voor de gele trui.
1: 8 seconden?
2: En ik heb 12 keer gereden. Maar ik mag me... Ja, ik moet tevreden zijn, want Raymond Poulidor...
1: Eeuwige tweede wordt dan
2: de
1: gezegd.
2: De eeuwige tweede, maar die heeft 8 keer op het podium gestaan in Parijs. Dus bij de eerste 3. Maar ook 12 Tour de France gereden, net als ik. Maar het nooit het geel gaat. Dus dat is voor mij een beetje...
1: Je bent er overheen.
2: Ja, dat helpt me er overheen te komen. Nee, maar Alpe d'Huez winnen is fantastisch. En ik heb een prachtige carrière gehad. Dat ik het allemaal heb mogen meemaken. Ik kan dat zeggen.
4: Daar komt Johan

0: Numidia.
1: Ik geloof in alles en boven dat het goed kon gaan.
0: Ze kreeg van Radio M Utrecht de extra boost als nationale nieuwe een paar weken geleden. En nu was ze dan weer bij ons op de zender. Op eigen benen, op eigen krachten, dat kan ze. Numidia bij Radio M Utrecht. Brengt ons bij Grieta Spallenburg natuurlijk. Goedemorgen, Grieta.
2: Goedemorgen, Bob.
0: Ongetwijfeld is er wat veranderd. Een uur geleden sprak ik je ook. Ongetwijfeld is de temperatuur wat gaan stijgen, denk ik dan. Heel voorzichtig zeg ik dat, hè, want dat hoeft natuurlijk niet.
2: Oh, goed zo. Nee, hoeft niet. Nee, maar is wel gebeurd. Ja. Vorige uur was het een graad of 17. We zitten nu op, nou, eens even kijken, 18, 19 graden ongeveer al. Mm-hmm. Dus dat gaat best wel snel. Ja. Er is lokaal een beetje spatteregen gevallen, maar het front zelf is oostwaarts getrokken. En we zitten toch onder behoorlijke opklaringen. Dus de zon is er meer bij. Er is wat vocht bijgekomen door die paar lichte buitjes die gepasseerd zijn. Mm-hmm. En het voelt al wat broeierig aan bij die 18 graden. Waarbij het zo is dat er voor de westkust, voor de kust van Zuid-Holland, ook nog wat wolkenvelden liggen met een paar kleine buitjes. Die komen onze kant op. Ik heb wel het idee dat dat door de zon deels ook weer oplost. Dus het beeld zal zijn de rest van de ochtend en ook vanmiddag. Periode met zon, ook wolkenvelden. Een spetterbui, lokaal, maar op de meeste plekken droog. En we koersen af naar 28 tot 30 graden.
0: Flink oplopende temperaturen. Dat is dus eigenlijk wel korte broekjes weer. Broekjes. Dus, korte broeken weer, moet ik zeggen. En jurkjes, slippers, rokjes, slippers. Toch eigenlijk wel, hè, vandaag.
2: Zeker, ja. Het is echt een. Het voelt ook echt als hoog zomers. Ja. Zeker ook met die wolkenvelden die vanochtend voorbij dreven. Daar heb je in de zomer vaker. Dan komt er nog eens zo'n front langs met een beetje wazige bewolking. Vanmiddag dan ook wat wolkenvelden. En dan is het even afwachten of wij ook in Midden-Nederland een enkele regen- of onweersbui krijgen over ons heen. Dat zal dan, als dat gebeurt, is dat ergens in de loop van de middag of vroege avond. De lucht is op zich onstabiel genoeg voor. Het wordt natuurlijk ook warm genoeg ervoor. Mm-hmm. En gisteren hadden we droge lucht. Lekker zat het in de schaduw. Het was prima. En vandaag is de lucht vochtig. Dus in wezen zijn alle ingrediënten aanwezig om een later op de dag een stevige onweersbui te laten ontstaan. Toch zijn de meeste modelberekeningen die gaan ervan uit dat dat vooral in het oosten en zuiden van het land gebeurt en niet bij ons. Dus de kans is klein, maar dus zeker niet afwezig.
0: Oké, ik proef een soort waarschuwing in je stem.
2: Ja, een kleine waarschuwing voor later vanmiddag. Hou de lucht in de gaten. Die onweersbui, die zie je wel aankomen. Maar zou even pittig kunnen uitpakken, omdat die best wel geladen is met flink wat regenwater.
0: Ja. Nou, vandaag is het misschien ook wel een soort met van overgangsdag naar het weekend. Maar het weekend, zei je voorgaand uur, het ziet er helemaal niet zo gek uit, denk ik.
2: Nee, je ziet eigenlijk, we koersen af op een wisselvallige week, de volgende week. Maar dat gaat echt best wel in gemoedelijke, langzame stappen. Dus we denderen niet de koelte en de wisselvalligheid in. Het gaat echt best wel geleidelijk. En ik denk dat het weekend eigenlijk best wel fraai is. Zeker de dag van morgen. Mm-hmm. Het front wat dan een onweersbui zou kunnen veroorzaken ligt meer boven België en Zuid-Limburg. Dus daar is het wat onstabieler. Bij ons morgen droog. Mm-hmm. Flink wat zon. 5, 26 graden en weinig wind. Oh. Voorwaar een hele mooie zomerdag. En zondag dan 3, 24 graden. Weer wat meer bewolking. Maar zeker ook ruimte voor zon. En dan neemt de kans op een bui weer wat toe.
0: Ja.
2: Maar over het algemeen is dit weekend gewoon eigenlijk prachtig mei weer.
0: Goed dat je dat zegt, want in mijn hoofd zat echt van, het is weer voorbij die mooie zomer. Terwijl de zomer aanstaande maandag op 1 juni, meteorologisch gezien, ook gaat beginnen. Maar daar is dan geen sprake van. Tenminste, niet van het zomerweer zoals het nu gaat.
2: Nee, dan zie je dat het gaat echt zo richting de maandag. Maar maandag zal ook nog best wel eens mee kunnen vallen. En dan zie je maandagavond waarschijnlijk dat de eerste fronten beginnen over te komen. En dan krijg je toch een periode met geregeld buien, flink wat neerslag. Mm-hmm. Terwijl dat het komend weekend nog is gewoon eigenlijk heel fraai.
0: Kijk eens aan. Nou, daar gaan we het gewoon mee doen voor dit moment. Uitgebreid gesproken over het weer vandaag, morgen en overmorgen, dus het weekend erbij. Heb je nog een weerspreuk? Volgende uur gaan we weer verder over.
2: Zeker. Ja? Broeierige zomerdagen worden vaak gevolgd door donderslagen.
0: Huh? Ja, dat is waar. Dat is waar. Deze weerspreuk kan ik bevestigen, die klopt.
2: Dit is eentje die klopt, ja.
0: Nog een keertje graag.
2: De broeierige zomerdagen worden vaak gevolgd door donderslagen.
0: Tot zometeen weer, Grieta. Dankjewel. In delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte, laat het Hoogheemraadschap Stichtster Rijnlanden weten. Oh,

0: David Essex. Out the 70s, Gonna Make You a Star. Ik zei het al straks al even, in delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. We praten er zo meteen over. We gaan bellen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: kippensoep.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.

0: uitsloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
4: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
3: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
5: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
3: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden.
6: Nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur bij Radio M Utrecht. En dan hoogtijd nu, ook in dit uur van Utrecht is wakker, voor het nieuws uit de regio door Marije Drent. Marije, wat hebben we in het nieuws?
7: De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. De verantwoordelijk wethouder, Eva Oosters, zegt er vertrouwen in te hebben en exploitant te vinden voor de PS-kamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart te maken met de plannen. Sinds de ramen op het Zandpad en de Harde Bollestraat in 2013 verdwenen en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, zijn de circa 400 Utrechtse sekwerkers aangewezen op een tweetal clubs in de stad. Tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen is een taakstraf van 240 uur geëist. Ook wil het OM dat de man een rijontzegging van een jaar krijgt, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteraan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. De rechter doet op 18 juni uitspraak. In delen van de Utrechtse Heuvelrug geldt sinds middernacht een onttrekkingsverbod. Dat betekent dat mensen geen water meer mogen halen uit sloten en singels. Bijvoorbeeld voor het besproeien van landbouwgrond en tuinen. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. Het heeft te maken met de aanhoudende droogte. Tot wanneer het verbod geldt, is nog niet bekend. En meer hierover zo op jou, toch Bob?
6: Zeker, ik ga even bellen met Hoogheemraad, zo heet dat, Bert de Groot van het Hoogheemraadschap Stichtse Eilanden. Dus gaan we nog meer duidelijkheid krijgen. En misschien kan hij al zeggen hoe lang dat dan gaat duren, ja. Want dat is nu nog niet bekend. Maar hey, dankjewel voor het nieuws. En in aanvulling dus zometeen het gesprek met Bert de Groot van het Hoogheemraadschap. Tot zo.
7: Tot straks.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl. De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

was dat Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. Robert-Jan Boy bevindt zich vanmorgen in Utrecht is wakker, is hij te horen al geweest, in het Henny Kuiper Museum in Denenkamp. De aanleiding is dat Henny Kuiper meerdere keren meegedaan bij de Tour de France natuurlijk in de jaren 70, beklom hij ook de Alpe d'Huez. En, niet onverdienstelijk, twee keer won die. 2 jaren achter elkaar. We zijn daar vanmorgen omdat Robert-Jan Boy komende week elke ochtend in Utrecht is wakker te horen is vanuit Frankrijk. Vanaf en onderaan de voet tot aan de top van de Alpe d'Huez. Wat volgende week alles in het teken staat van de Alpe d'Huez. De beklimming door heel veel, ook midden-Nederlanders, van deze col in Frankrijk. Voor het goede doel, KWF-kankerbestrijding. Robert-Jan horen we na 8:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. En niet te vergeten, we hebben voorgaand uur nog even gesproken. Of het uur daarvoor was het al. Ik moet even denken, 7:15, dus een klein uurtje geleden. Ja, toch een uur geleden. Met Bert, die 60 is en uit Houten komt, 60 keer mee heeft gedaan aan de marathon. En dat is ook een beetje de vraag vandaag. Want lopen, en met name hardlopen, dat doen heel veel mensen. En hoe sta jij erin? Heb je wel eens een marathon gelopen? Nou, dat willen we ook graag van je weten. Ik zal zo eens even kijken naar wat reacties die al binnengekomen zijn via WhatsApp, via de RTV Utrecht-app gebeurd had, en zeker ook via Facebook van Radio M Utrecht. Daar kun je reactie kwijt, sowieso dus op deze twee manieren. Over het lopen en hardlopen in dit geval. Dus geef maar door. WhatsApp, RTV Utrecht-app, en natuurlijk via de Facebook van Radio M Utrecht. En ja, dan zometeen gaan we doorpraten over het feit dat je niet meer mag beregenen. Dat wil zeggen, in delen van de Utrechtse heuvelrug mag je sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. We gaan erover bellen met het Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden, want die gaan daarover. Zometeen in Utrecht is wakker. Met u de zonnige muziek op een dag waarin we de 8, 29 of misschien wel 30 graden tegemoet gaan zien. Dit is Ricky Martin en Living a La Vida Loca.

0: Utrecht. Het is Wakker Radio M Utrecht. Luister je naar op deze laatste vrijdag van de maand mei. Aanstaande maandag begint de zomer. Maar nu al, in delen van de Utrechtse Heuvelrug, mogen we sinds middernacht geen water meer halen uit sloten en singels. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Zo laat het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ons weten. Het zogeheten onttrekkingsverbod. Dat geldt voor delen van de gemeente De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Alleen voor drinkwater, voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. Ik ga erover doorpraten met Bert de Groot. Hij is Hoogheemraad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik zei het al, het is de laatste vrijdag van de maand. Mei, meteorologisch gezien, begint de zomer. Maar het is toch al nodig om deze maatregel te nemen, neem ik aan.
1: Ja, dat is zeker nodig. En nou ja, ik denk dat de mensen ook afgelopen weken wel gevoeld hebben dat het warm is. En dan verdampt er heel veel. Maar dat het nodig is, zit ook eigenlijk een beetje in de vorige jaar. Want in 2025 was een droog jaar. Is de grondwater in de Utrechtse Heuvelrug best al een stuk gezakt. En normaal komt het in de winter weer op hoogte. Alleen afgelopen winter is er ook niet heel veel water gevallen. Dus we begonnen dit voorjaar al met een hele lage grondwaterstand. En ja, dat met een droog voorjaar erop wordt die nog lager. En dan op een gegeven moment zijn een aantal watergangen van ons, die zijn volledig afhankelijk van het grondwater. Ja, daar wordt het heel krap. En dan zeggen we, ja, nu is het niet slim meer om daar nog extra water uit te onttrekken. Vandaar het onttrekkingsverbod.
0: En dat heeft gevolgen voor de mensen die dat normaal gesproken wel doen. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, het is niet helemaal nieuw. Want vorig jaar of het jaar ervoor hadden we ook al een onttrekkingsverbod. Dus we weten het wel. En het is natuurlijk ook zo, als het water er niet is, kan je het ook niet onttrekken. Want dit zijn gebieden waar wij geen water vanuit de rivier kunnen aanvoeren. Dus volledig grondwater gestuurd eigenlijk. Dus de mensen die er wonen en werken, ja, weten dat dit gewoon kan gebeuren. Alleen we stellen hem net iets eerder in dan dat het op is. Want ja, als het op is, hebt de natuur nog veel meer schade. En ja, het is zo dat mensen er echt last van hebben. Maar goed, dit is wel de natuur. En het is ook wel heel goed als mensen er proberen rekening mee te houden.
0: Ja. Is dit echt nu, want we zagen het aankomen. Het komt niet uit de lucht vallen, dit Hoogheemraad, Bert de Groot. Wat je eraan moet doen, je moet minder water gebruiken. Je mag bepaalde dingen niet meer. Hadden we dit kunnen voorkomen dan?
1: Voorkomen, dat denk ik niet. Je kan natuurlijk wel proberen het zo lang mogelijk uit te stellen. Mm-hmm. Excuus. Wij zijn bezig met een grondwatervisie waarin we proberen al het water wat er valt zoveel mogelijk vast te houden dat het in de grond zakt. Nou, dat moet het waterschap doen, kunnen agrariërs wat aan doen en kunnen ook burgers wat aan doen. Dat is natuurlijk één ding. Hoe meer water er in de grond in de Utrechtse Heuvelrug wordt vastgehouden, hoe minder snel je een onttrekkingsverbod voor het oppervlaktewater op de Utrechtse Heuvelrug moet doen. En het tweede ding wat je kan doen, ja, kunnen we ook onze tuinen en gewassen zo maken dat ze ook wat, ja, minder droogtegevoelig zijn.
0: En hoe doe je dat dan? Is dat even simpel uit te leggen?
1: Nou, hoe doe je dat? Ik ben geen hovenier, maar ik weet wel dat sommige planten gewoon gevoelig zijn voor droogte en andere veel minder. Ja. Bijvoorbeeld gras. Als je gras in je tuin hebt, gras gaat niet gauw dood. Het gaat wel geel worden, maar ja, dan kan je zeggen, ja, ik wil het besproeien. Maar dat hoeft niet per se. Het duurt heel lang voor het dood, dus dat is een goeie. Maar sommige andere planten gaan heel snel dood als er te weinig water
0: is. Ja, gras is een steekgewas, zeg maar. Hè. Dat kan er goed tegen. Maar geel gras wil niemand natuurlijk. Maar ja, dus
1: nee,
0: wil je
1: dat
0: dan eventjes
1: is mooi, maar goed, dat
0: moet je even voor lief nemen.
1: Ja.
0: Maar u als oud-agrariër toch? Je moet toch begrijpen dat mensen misschien toch wel een beetje groen gras willen hebben. Maar serieuzer natuurlijk. Bedrijven, agrariërs, die water nodig hebben voor gewassen, kwekerijen, boomtelers. Waar halen ze dat dan nu vandaan?
1: Kijk, ik denk, en dat zijn we nog aan het inventariseren, er zijn een aantal agrariërs, maar ook burgers die ook een grondwaterbron hebben. Maar goed, dat is eigenlijk hetzelfde water. Dus dat is niet gunstig voor de grondwaterbel. Maar dat is een mogelijkheid. Alleen daar proberen we ook te kijken van, ja, is dat noodzakelijk? Moet dat? Want ja, ook het grondwater is juist schaars. Dat is de oorzaak dat het grondwater te ver zakt. Dus het is een enorm dilemma. Mensen op de Utrechtse Heuvelrug kijken van, ja, is dat noodzakelijk? Moet dat? Want ja, ook het grondwater is juist schaars. Dat is de oorzaak dat het grondwater te ver zakt. Het is een enorm dilemma. Mensen op de Utrechtse Heuvelrug, zowel agrariërs als burgers, weten het is soms heel droog. Alleen we zien nu wel...

0: agrariërs zijn wel het project aan het draaien. Ga nou in die watergangen die u heeft wat stuwen zetten, zodat er meer water vastgehouden kan worden en meer water in de grond kan zakken en niet afgevoerd wordt.
1: En dat is goed mogelijk? Dat is goed mogelijk om dat wel te gaan doen?
0: Wij merken dat dat op de flanken goed mogelijk is. Maar ja, of het voldoende helpt, dat weten we niet. Want wij verwachten toch wel dat die droogte ook een heel groot probleem op de langere termijn wordt. Dus we zullen alle zeilen moeten bijzetten om de consequenties zo klein mogelijk te maken. Maar dat we ons moeten aanpassen, dat is denk ik wel duidelijk.
1: Ja, en hoe lang dat verbod om water te onttrekken van kracht blijft, is daar nu al enigszins iets over te zeggen? Is dat een kwestie van een paar weken of misschien een paar maanden? Moeten we de hele zomer op een houtje bijten?
0: Nou, dat is best moeilijk te voorspellen. Maar het is zeer goed mogelijk dat de hele zomer dit verbod wel in stand blijft. Want het verbod is vooral ingesteld omdat de grondwaterstand te laag is. Nou, een grondwaterstand aanvullen, dat duurt best heel lang. Dus het kan zijn dat het bovenin best overal nat is en dat verbod daar nog steeds van kracht is omdat het grondwater nog niet aangevuld is. Dus ik verwacht echt niet dat het op korte termijn weer opgeheven wordt. Als het over een week flink regent, blijft dit gewoon in stand.
1: Ja, toch wel. Oké, dan weten we dat alvast. En als laatste nog eventjes, komt er een tekort aan drinkwater? Moeten Utrechters zich daar druk om maken?
0: Vitens, de grootste drinkwaterbedrijf in onze provincie, die heeft ons al gewaarschuwd dat ook het drinkwater beperkt wordt. Zij hebben bepaalde vergunningen om te onttrekken. Kijk, dat is nog niet op. Alleen je ziet wel dat dat ook invloed heeft op de grondwaterstand. Dus ik op de lange termijn moeten we ons zeker zorgen maken. En voor de korte termijn, voor nieuwe aansluitingen, heb Vitens al gewaarschuwd dat er toch echt beperkt capaciteit is.
1: Ja. Heldere woorden, we moeten voorzichtig omgaan hiermee. Hoogheemraad Bert de Groot, dank voor de toelichting.
0: Graag gedaan.
1: Fijne dag. Dag. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Wil je nog allemaal een keertje nalezen? Dat kan nu al op onze site en de RTV Utrecht app. Dit is Utrecht is wakker. Running in the family. Dit is

0: 2 en Running in the Family op Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws uit de regio om 8:30. Steven de Wijl op een exact tijdstip van 8:30 zometeen. Marije Drent, wat hebben we in het regio nieuws?
1: In het nieuws heb ik het zo over sekswerk in Utrecht, een ongeluk in Hoogland en een taakstraf voor een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte.
2: Donderdag 4 juni, de Alpe du 6.
3: Eindelijk bij het dorpje Alpe du 6.
4: Voor het goede doel, voor het KWF.
2: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
5: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
2: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
5: en de persoonlijke verhalen.
6: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
2: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
5: Bij Radio M Utrecht.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: En het is exact 8:30, Radio M Utrecht, te luisteren naar het regionieuws door Marije Drent. Dat begint met een taakstraf. Een taakstraf voor een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A27 bij Vianen.
1: Ja, het Openbaar Ministerie heeft 240 uur taakstraf geëist. De man reed in november met hoge snelheid een auto van achteraan. De 25-jarige bestuurder daarvan overleed kort daarna. Kort voor het ongeluk was een ander ongeluk gebeurd. Volgens de verdachte was hij afgeleid door de brandende auto die op de vluchtstrook stond. De officier van justitie toonde begrip voor de noodlottige omstandigheden rond het fatale ongeluk, maar vindt wel dat de man een straf moet krijgen omdat hij te hard en onoplettend reed. Naast een taakstraf eist de officier een rijontzegging van een jaar, maar van een half jaar voorwaardelijk. De rechter doet op 18 juni uitspraak. Een ongeluk tussen meerdere auto's in Hoogland gisteravond. Op de Bunschoterstraat botsten rond 7:00 4 auto's op elkaar. 2 voertuigen liepen daarbij flinke schade op. Volgens een persfotograaf zijn 2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 1 met spoed. De politie kan dat nog niet bevestigen. De komst van sekswerkers naar parkeergarage Paardenveld in Utrecht komt steeds dichterbij. Wethouder Eva Oosters zegt er vertrouwen in te hebben een exploitant te vinden voor de peeskamers. Sinds de ramen op de Zandpad en de Hardebollenstraat in 2013 werden gesloten en de tippelzone op de Europalaan in 2021 werd opgeheven, worstelt de stad met het vinden van een geschikte plek waar sekswerkers klanten kunnen ontvangen. Initiatieven om een nieuwe zone bij het Zandpad te openen stranden stuk voor stuk. De gemeente heeft nu parkeergarage Paardenveld op het oog. Die moet over 10 jaar worden gesloopt. Tot die tijd moet er een culturele broedplaats komen en komt er plek voor ruim 20 peeskamers. Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad vinden dat het niet opschiet en roepen de wethouder op om vaart met de plannen te maken. In de delen van de Utrechtse Heuvelrug mogen mensen sinds middernacht geen water meer uit sloten en singels halen. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte, zegt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het zogeheten onttrekkingsverbod geldt voor delen van de gemeente De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Alleen voor drinkwater voor vee en voor de brandweer geldt een uitzondering. In alle andere gevallen geldt dus een verbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om het besproeien van landbouwgrond, het besproeien van tuinen en het bijvullen van vijf. Tot wanneer het verbod geldt is nog niet bekend. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, we hebben een warme, broeierige dag voor de boeg. Afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 28 tot 30 graden. Eerst vanmorgen lokaal nog een bui. En vanaf de late middag zou er een onweersbui kunnen vallen.
0: Kijk eens aan, dat weten we alvast. En zometeen meer over het weer van Greta Spallenburg. En jou horen we natuurlijk heel graag ook weer om 9:30. Hè?
1: Tot dan.
0: Voor het volgende bulletin op de radio. Marije Drent, dank. Het is 8:55 inmiddels voor de verkeersinformatie van de ANWB. Dat heeft te maken met de A12. Waar een ongeluk is gebeurd. Nee, een kapotte vrachtwagen. Dat is ook vervelend. Vrachtwagen met pech. Van Den Haag naar Utrecht heb je er last van. De vertraging begint bij Woerden, loopt door tot knooppunt Oude Rijn. 5 minuten extra reistijd en de rechter rijstrook is dicht. De reden, dat heb ik je net gegeven. Wat ik jou ook ga geven is zometeen weer een bijdrage van verslaggever Robert-Jan Boy. Hij is op bezoek bij Henny Kuiper in het Henny Kuiper Museum. De oud-wielredder natuurlijk. We praten over de Tour de France en over de Alpe d'Huez. En lekkere muziek onderweg. Een zomers karakter krijg je ongetwijfeld mee van Inner Circle Sweat. Alalalalalang.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Utrecht is wakker met

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En zo is het maar net. Meer over het zomerse weer gaan we horen van Gieter Spannenburg in Utrecht is wakker. Minuutje of 10, zeker nog even geduld. En wij gaan terug naar verslaggever Robert-Jan Boy, die door de voormalig topwielrenner Henny Kuiper wordt rondgeleid in zijn eigen museum. Het Henny Kuiper Wielenmuseum in Denenkamp. De aanleiding is natuurlijk de Alpe d'Huez, de inzamelingsactie voor kankerbestrijding, die volgende week voor de 20e keer wordt gehouden op donderdag op de flanken van de beroemde col, de Alpe d'Huez. Henny Kuiper, hij won er in 1977 en 1978. Hoewel die laatste overwinning mede tot stand kwam door de disqualificatie van de Belg Pollentier vanwege doping. Henny Kuiper won heel veel in zijn indrukwekkende wielercarrière. Maar ja, wat is nou zijn mooiste overwinning?
1: Dit was toch wel de mooiste overwinning uit mijn carrière. Olympisch goud. We gaan hier weer een nestje door. Hupsakee. En dan zien we weer een blauwe fiets met nummer 195.
2: Ja, met nog de namen van Kees Priem, Aad van Hoek, die daar ook waren in München die meereden.
1: De mooiste overwinning?
2: Ja, vind ik, als ik hier zo naar buiten kijk, dan moet ik aan mijn ouders denken en hoe ik hier opgegroeid ben, wat ik hier beleefd heb. Sport was voor mij de mooiste sportdag. Op school was voor mij de mooiste dag van het jaar.
1: Zicht op de boerderij daar?
2: Ik was een buitenmens. En ja, ik wist studeren wel belangrijk, maar sport vond ik veel mooier. En ik heb de kans gekregen om dat te doen. Dat ik de vrijheid kreeg van mijn ouders. Hier moest hard gewerkt worden. De koeien melken. Dat heb ik ook gedaan nog met hand. Er staan mooie foto's buiten van mijn vader en moeder. En nog het hooi binnenhalen. Met koud in de wind in het najaar. De knollen moesten getrokken worden, de bieten. Alle werk wat er voor kwam. Het erf moest schoonmaken elke zaterdag. Maar als we klaar waren met werken, dan mocht je sporten of doen wat je wilde of wat anders. En dat was voor mij sporten. En dat was voetballen, hardlopen, van alles. En toen kwam er een wielerwedstrijd in Denenkamp. De meeste ronde van Denenkamp. En toen was ik gegrepen. Die massage, lucht, die lucht van die olie. Die mannen op die fietsen met een sjaaltje om de nek. En dat geraten van die kettingen. En dat met vijf rijen dik door een bocht gekomen. En toen ben ik zo is het gekomen eigenlijk. En als je dan 10 jaar later met een gouden medaille staat op de Olympische Spelen, dan is de cirkel rond eigenlijk.
1: Mooier nog dan Alpe d'Huez 1977?
2: Ja, ik was toen nog puur amateur ook. Het was zoveel anders. En later word je prof.
1: Ja.
2: Ja, 72 Olympische Spelen, 75 wereldkampioen. En weer 2 jaar later win ik bijna de Tour, win ik Alpe d'Huez. Wie had dat kunnen voorspellen? En er zijn zoveel mooie dingen gebeurd. Maar tussendoor zijn er ook wel de dieptepunten uiteraard. Maar daar moet je doorheen vechten.
1: Maar die spelen waren natuurlijk wel met die aanslagen en zo.
2: Ja, dat was er ook bij. Maar dat kun je in 2 minuten voor de radio niet uitleggen. En je was helemaal geobsedeerd van die wedstrijd.
1: Ja.
2: En die dag had ik ook zoveel energie, ongelooflijk. Maar wat er omheen gebeurde, dat zei ik dat net als op Alpe d'Huez, je bent zo met jezelf bezig. Ja. Alles gaat aan je voorbij om dat ene doel te bereiken wat je voor ogen hebt.
1: Het is niet voor niks dat deze afdeling van het uitgebreide museum uitkijkt hier, grote glazen pui, op de boerderij.
2: Zou zomaar kunnen, ja.
1: Ik denk het. Het kan niet voor niks zijn. Ja. En je hoort de boerengeluiden, terwijl je daar je oranje jasje nog ziet van de Olympische Spelen.
2: Ja.
1: De fiets staat hier, met het stalen frame, blauw frame, ketting staat erop.
2: Ja.
1: En hier onder een stolp, een glazen stolp, de glimmende Olympische medaille. Wat zijn nou de belangrijkste tips voor de deelnemers van jou?
2: Goed voorbereiden en een plan maken hoe je die dag wilt doorkomen. Met name de eerste 3 bochten met de eerste beklimming. Kijk goed wat je daar doet en ga niet over je kookwater, zeg ik altijd.
1: Maar dat is ook het stijlste gedeelte, hè?
2: Dat is het stijlste deel. Als je daar te gek doet en te enthousiast. Het is gewoon bekend dat je naar bepaalde meer dan 80% van je inspanning ga je de melkzuren geweldig opfokken in je spieren.
1: Dus doe daar rustig aan.
2: Nou ja, beheerst. En rustig hoeft niet, maar wel beheerst. En denk erover na. Want die melkzuren die je daar erin jakkert, dan de hele dag last van. Want die hoge melkzuren die iedereen rijdt, dat duurt een paar dagen voor die. Ja. Die krijgen op één dag met masseren ook niet uit. En daar kun je wel veel last van krijgen.
1: Ja, ja.
2: Goede versnellingen, bandenspanning moet goed zijn. Ook nog wel een goede aanrader. Als je met de fiets naar beneden gaat, doe niet te gek. Je hebt de banden niet te hard. Met veel remmen. Er zijn nu wel schijfremmen, goddank. De meeste wel, maar lang niet iedereen. Maar lucht zet uit. Als je gewone remmen hebt op de velg, wordt het de velgen warm.
1: Ja.
2: De lucht in de banden zet uit. Er zijn al meerdere klapbanden geweest door dit fenomeen, hoor. En dat is niet zo leuk dan.
1: En wat maakt al het wis mooi in het kader van het goede doel? Die gaat naar de top, je hebt de fiets.
2: Kijk, als je overvallen wordt door kanker, dat is nogal wat. En de eerste berichtgeving is dan, je bent helemaal eventjes KO. En je moet je dat toch herpakken. En als er dan ook je omgeving meehelpt en je ondersteunt in het feit dat ze voor jou die rit maken, dat ze mee willen leiden in jouw probleem en er daarvoor zijn, dat is wel bijzonder, denk ik.
1: De symbolische werking van de steile berg.
2: Ja.
1: En de fiets.
2: Ja, en het is niet alleen op de dag zelf, maar dat heeft een begin en een einde. En dat is al ver voor de beklimming. En daarna eilt dat ook nog na, natuurlijk. En dan is het wel fijn dat er tegenwoordig, als je de televisie aanzet, is alleen maar onrust en oorlog en gekkigheid. En dat je dan eens een keer voor een ander dat bent. Het is wel lovenswaardig eigenlijk. Mooi. Ja.
1: Het bord Hennie Kuiper staat in de bocht.
2: Ja, daar moeten ze wel even naar kijken. Dan, ja, die krijgen ze natuurlijk energie van, Robert-Jan.
1: Dat kan niet missen.
2: Nee, ik zal ze op afstand instralen. Goed, spreken we dat af.
3: Quand on ira sur les chemins, la bicyclette.
4: De Alpe d'Huez. Op de Alpe d'Huez. We zijn er volgende week bij Elke Dag in Utrecht. Dus wat horen we Robert-Jan vanuit Frankrijk. En maandag beklimt hij zelf met zijn stalen roos de Hoge Berg. Voor de Alpe d'Huez. Oh, en voor de liefhebbers. Vrijdag 24 juni is er in het Hennie Kuiper Wielenmuseum in Denenkamp een speciale Tour de France dag. Onder meer kun je dan kijken naar de etappe Gap Alpe d'Huez. Met commentaar van. Met commentaar van. Inderdaad, Hennie Kuiper zelf.
5: Utrecht is wakker.

0: Swift. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nog zo'n 10 minuten verwijderd van de hits uit Holland. In de Nederlandse en in de Engelse. En misschien ook in geen andere taal. Met Edwin Meerman vanaf 9 uur tot 12 uur gaat hij je vermaken bij Radio M Utrecht. En nu, over vermaken gesproken. Ja, we gaan het weer opzoeken. Het mooie weer vandaag, Gita.
1: Zeker, ja. Het broeierige weer, het klamme weer. Het wordt een klamme dag. Het is ook al warm buiten. Hè. Het is op de meeste plekken al 21 graden. Mm-hmm. Ik zie zelfs in Zeeuws-Vlaanderen, oké, buiten de regio, maar is het al 24 graden. Ja, vanuit die hoek stoomt de warmte onze kant op. We gaan naar 28 tot 30 graden. Met zon en ook met wolkenvelden. We hebben vanochtend wolkenvelden gehad met een lokale lichte bui. En je ziet dat er nu vanuit Zuid-Holland ook nog een band met wolkenvelden aankomt. Daar zal de zon ook wel een beetje aan knabbelen. Maar toch, bewolking is echt wel prominent vandaag. Daar kan ook nog een lichte bui uitvallen. Stelt weinig voor. Soms zie je zo'n bui ook op de neerslagbeelden. Maar bereikt de neerslag zelf de grond niet, omdat het al verdampt voordat het op de grond is. Dus de neerslag stelt weinig voor. Ik denk wel dat vanaf een uurtje of 3, 4 vanmiddag, dat we even de lucht in de gaten moeten houden. Er kan een enkele pittige bui ontstaan. Het lijkt erop dat het vooral boven Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel gaat gebeuren. Maar het is zeker niet uit te sluiten dat ook wij net een enkele bui, zo'n onweersbui, meepakken later vandaag.
0: Precies, dus min of meer een beetje waarschuwing voor houd de lucht in de gaten.
1: Want ja, houd de lucht in de gaten. Ja. Verder geen problemen of gekkigheid, maar ja, je zult net zo'n bui over je heen krijgen. Dat is dan toch pittig, maar die zie je wel aankomen, want dan wordt de lucht echt heel donker. Maar zoals gezegd, ja, de diverse rekenmodellen komen er ook niet uit. De atmosfeer is er op zich klaar voor, met warmte, met broeierigheid, met onstabiliteit. Ja. Maar het lijkt het meest te worden aangesproken ten oosten en zuiden van ons.
0: En dat is dan van korte duur, zeg maar, zo'n bui die dan overtrekt? Of is dat uren?
1: Dat is redelijk van korte duur. Ja. Er zit nog wel wat gang in. Aan de grond staat heel weinig wind, het zuid-zuidwesten. Maar iets hoger staat er wel een westelijk windje, waardoor die bui wel van west naar oost gewoon doortrekt.
0: Oké, nou is vandaag. Dan ligt nog een heel lekker weekend voor ons waarschijnlijk.
1: Jazeker. Ja, want we gaan wel naar de wisselvalligheid volgende week. Maar dat gaat echt stapsgewijs. Morgen is het ook nog warm. 5, 26 graden kan het denk ik wel worden. Veel zon. Meer zon morgen dan vandaag. Geen licht windje uit het zuidwesten, maar een licht windje uit het noordwesten. Vandaar dat het ook ietsjes frisser is. Het is droog. Een mooie zomerdag. Een mooie zomeravond. En ook zondag nog echt wel oké, met 3, 24 graden. Denk wel zondag wat meer wolkenvelden. Een beetje vanuit België komt er toch wat bewolking onze kant op. Zou ook een enkele bui kunnen vallen op de zondag. Maar dat is dus niet het geval op de dag van morgen.
0: Nou, kijk eens aan. Het weekend gaan we wel doorkomen, denk ik dan. Sowieso.
1: Ja, denk het ook wel.
0: Op welke manier dan ook.
1: Ja, op welke manier. We zijn ook al een beetje in de lazy mood gekomen door deze week misschien. Een beetje relaxed. En dat doet het altijd goed in het weekend.
0: Precies. Maandag begint de meteorologische zomer. Ja. Maar die pakt, heel kort even, die pakt niet heel erg zomers uit, denk ik. De zomer
1: ergens moet er ook
0: dan
1: een einde aan zo'n hete zonnige episode komen. Maandag zou nog best eens een aardige dag kunnen zijn. Maar maandagavond en de dagen daarna, ja, wisselvalligheid, troef, neerslag, buien. Maar ook zeker momenten met zon.
0: Goed. Dankjewel, Grita. En we horen je vanmiddag graag weer na 12 uur, moet ik zeggen. En bij Aard natuurlijk in Utrecht.
1: Zeker.
0: Komt thuis. Oké, dan.
1: De hele dag.
0: Dank ik je en wens ik je een leuk weekend namens onze hele
1: club,
0: zeg maar. Dankjewel.
1: Joe.
0: Doeg. Dan nog eventjes terug naar het lopen. Bert Knol uit Houten. Met hem sprak ik om 7:15 in Utrecht is wakker. Hij heeft op zijn 60ste levensjaar dat hij nu heeft bereikt al 60 marathons gelopen. De vragen waren: op welke sportieve prestatie ben jij trots? En heb je dan ook wel eens een marathon gelopen? Of valt dat allemaal wel mee? Ben je niet zo'n hardloper? Heel veel reacties. Ik zou er een paar melden bij deze. Bob, luister, mijn sportieve prestaties die zijn nihil. Het sportieve dat doen mijn postduiven hier, zegt Jan Verstegen. Dankjewel, Jan. Ik puzzel sport veel, zegt Gerard Sterkenburg. Ook een leuke sport. Ik doe veel aan transport, staat hier. Helma Heikamp, die zegt geen marathon voor mij, hoor. Wandel wel regelmatig met de hond. Nou, kijk eens aan. En nog een Gerard, dat is Gerard Scheppingen. Bob, en voor vanmiddag ook Aard. Onder diensttijd in de Blerik en Harskamp heb ik 2 marathons gelopen. Niet officieel, beste tijd 3:46. Wauw, dat is volgens mij hartstikke goed. Had ik mee doorgemoeten. En dan nog 3 Elfstedentochten. Snelste tijd 8:16. En mijn minste was fietsen Bastenaken Luik. En na de derde keer kwam ik de La Redoute in één keer boven. En nam me hiervoor om het nooit meer te gaan doen. Als je er nog een plaatje bij zoekt, misschien voor uit vanmiddag, I'm Walking van Fats Domino. Hartstikke leuk. Tot zover de reacties en tot zover deze Utrecht is wakker. Er zit een heel weekend tussen, maar maandag dan melden we ons weer vanaf 6 uur... met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland. Van maandag tot en met vrijdag natuurlijk. Dan houden we u weer op de hoogte. Hebben we weer fijne muziek voor je, Facebook-vragen, kortom van alles en nog wat. En ik zei het eerder al in de uitzending van alles en nog wat. Zometeen het Nederlandse lied met van alles en nog wat bij Edwin Meerman. Nou ja, dat is een feestje op de radio natuurlijk. Van 9 tot 12 een extra lange aflevering van de hits uit Holland. Ik ga je een lekker weekend wensen en voor vandaag sterkte maar met de hitte. Met zo'n 28, 29 of 30 graden Celsius.

0: ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Radio M Utrecht. In midden in...
9: Dit is Eemland 1.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
11: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
10: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
10: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten...
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim. Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
15: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
16: Het is vrijdag 29 mei. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met in deze uitzending.
17: In Hooglanderveen gaat morgen de 49ste tandemtocht
4: Keistad van start, waarbij iemand met en iemand zonder een visuele beperking samen op de tandem stappen. We blijven sporten, want zondag is het de beurt aan de marathon van Amersfoort. En uiteraard ontbreekt Klaas Bijker niet met het weer. En hoe kunnen ouderen vitaal en gelukkig worden, ouder worden, met aandacht voor de gezondheid? Contact, in contact blijven en actief meedoen. We beginnen in Soesterberg, waar militairen van de 43 gemechaniseerde brigade zich straks aan de inwoners gaan presenteren. En dat gebeurt meestal met open dagen demonstraties en infobijeenkomsten, zodat duidelijk wordt wat ze doen in de regio. Ik ben Gideon Hofland.
16: En ik ben Arjon Klaver. Muzika!
17: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 Actueel.

0: Lady Writer van de Dire Straits, 1979.
1: Wat een mooie binnenkomer toch. Militairen van de 43e gemechaniseerde brigade verhuizen binnenkort van de Johannes Postkazerne in Darp naar de Dumoulin-kazerne in Soesterberg. En om kennis te maken met de inwoners is een bijeenkomst op het Den Bergplein in Soesterberg op de stafkaart ingetekend. Overste Sander Donker, net klaar met zijn appel, heeft voldoende ammunitie om over dit onderwerp te vertellen. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sergeant-majoor, hè?
2: Nee, ik ben luitenant-kolonel.
1: Luitenant-kolonel, toe maar. Dat zijn een heleboel vlaggetjes op je pet, in ieder geval. Ja. Volgens Stratego, in dit geval.
2: Ja, u speelt Stratego, dat is leuk.
1: Ja, exact. De bijeenkomst, waarom is dat ingepland?
2: Nou, wij vinden het heel belangrijk om als nieuwe buren met jullie kennis te maken. Dus daarom komen wij graag naar jullie toe. Laten wij graag zien wat voor mooi materieel we hebben, wie we zijn. Zodat mensen met ons in gesprek kunnen en eigenlijk de nieuwe buren kunnen leren kennen.
1: Ja, is dat een gebruikelijke procedure bij elke verhuizing?
2: Nou, niet per se hoor. Want zo vaak verhuist een grote eenheid zoals die van mij niet. Dus dit is echt een moment om even kennis te maken, speciaal door onszelf georganiseerd. Omdat wij het nogmaals heel belangrijk vinden dat wij, als wij naar jullie regio komen, dat wij even laten zien wie we zijn. Dus dat is niet per se gebruikelijk. Nee.
1: Goed zo. Wie we zijn, wie zijn jullie? De 43e gemechaniseerde brigade. Wat voor materieel is dat?
2: Ja, wij zijn zoals we dat een beetje in de volksmond noemen, de zware brigade. Wij beschikken over hele grote panzervoertuigen. En ik ben met het 45e panzerinfanteriebataillon, het woord zegt het al, een eenheid waarbij infanterie samenwerkt met hele grote panzervoertuigen.
1: Mm-hmm. En wat moet ik dan denken? Dat zijn geen tanks, geloof ik, hè?
2: Ja, die fout wordt vaak gemaakt.
1: Ja, daarom. Wel.
2: Maar het verschil met een tank is dat een tank is eigenlijk nog groter en nog gepanzerder. Maar bij een tank passen er geen mensen achterin. En bij ons is het verschil dat in de panzervoertuigen ook 7 infanteristen achterin zitten.
1: Okay.
2: En de combinatie van mens en machine, dat is een beetje mijn eenheid.
1: Het wordt weer een beetje lawaaierig, geloof ik, in en rondom Soesterberg als jullie daar zijn gelegerd, of niet?
2: Nou, dat valt wel mee hoor. Oh. Volgens mij zijn jullie in Soesterberg wel wat gewend, hè, als ik kijk naar jullie garnizoensverleden. En wij trainen eigenlijk op dit moment al in de omgeving. Hè, want de Leusterheide, de Vlasakkers, Amersfoortkazerne. Ja, daar zitten al veel eenheden, veel opleidingen. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat Nederland is voor onze panzervoertuigen een klein beetje te klein. He, dus wij kunnen daar wel kleinschalig trainen. Maar als we echt grote schietoefeningen en zo willen doen, ja, dan gaan we vaak naar Duitsland toe. Want daar hebben we meer ruimte en grotere oefentreinen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik verwacht niet dat er maar panzervoertuigen door de straten zullen rollen, hoor. Dat is alleen volgende week om het aan jullie te laten zien. Maar voor de rest is het eigenlijk business as usual.
0: Dus we gaan er verder niks van merken in het dorp.
2: Ja, wel, u gaat waarschijnlijk ons zien. Hè. Ik zal waarschijnlijk meer groene uniformen misschien in het dorp
1: zien. Ja, het wordt groen op straat, hè? Niet blauw, maar groen.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Hè. Ik ben natuurlijk onderdeel van de landmacht, hè. Dus groen is mijn kleur inderdaad.
1: Ja.
2: Dus, maar wij zijn gewone mensen, hoor, zoals net als u. Dus ga gewoon met ons in gesprek. En waarschijnlijk staan er jongens van mij bij de viskraam. Of die doen boodschappen in de plaatselijke supermarkt. De plaatselijke horeca zal ongetwijfeld bezocht worden.
1: Ja, de economie krijgt natuurlijk wel een boost zo, hè? Want om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die straks verhuizen?
2: Ja, bijna 700 mensen.
1: Ja, en dat betekent dus dat ze niet alleen maar, zeg maar, op en af rijden van Darp naar Soesterberg, maar ze gaan ook in Soesterberg wonen waarschijnlijk?
2: Nou, wij komen bewust eigenlijk naar die regio om mensen aan te trekken die daar wonen. Dus Soesterberg is voor ons, zoals jullie misschien weten, moet de krijgsmacht enorm groeien. En in Soesterberg is een prachtige locatie, want het ligt centraal in Nederland. Dus ik denk dat we ook veel mensen, nieuwe mensen gaan werven, juist uit die regio. En dat zijn eigenlijk al jullie buren.
1: Kijk aan.
2: Ja. Dus ik denk niet dat we met een hele grote invasie van Drenthe naar jullie toe komen, hoor. Het is juist de bedoeling dat we daar gaan wonen, gaan werken. En dus jullie krijgen niet alleen maar militair erbij, maar ook onze families, onze vrienden. Ja, en waarschijnlijk zijn het ook al mensen die in de regio wonen.
0: En uw brigade heeft nog een aantal vacatures openstaan, dus?
2: Oh ja, zeker. Ja. Kijk, we gaan enorm groeien met Defensie. Dat is heel belangrijk. Hè.
0: Dus wat voor mensen zoekt u precies?
2: Van alles. Eigenlijk kun je in het leger eigenlijk wel alles doen. Maar specifiek voor mijn bataljon Kun je chauffeur worden op een soort groot panzervoertuig of schutter. Of je kan infanterist lopen en dan loop je met een grote mitrailleur buiten. Maar ik heb ook drone-specialisten nodig. Hè, die tegenwoordig doen we ook veel optreden met drones en tegen drones. Dus die mensen heb ik ook nodig. Dus het is een heel breed palet van mensen die wij zoeken.
1: Nou, ik zou zeggen, Gideon, pak de pen.
0: Ik ga eens even kijken wat er bij Defensie.nl allemaal open staat.
1: Pak je drone en hup.
0: Daar gaan we.
1: Ja, daar gaan we. Maar wat valt er allemaal te beleven zo als er een contact wordt gezocht met de inwoners van Soesterberg en de regio op woensdag 3 juni is het alweer. Ja,
2: ja zeker ja. Nou, wij gaan daar, komen daar met het bataljon naar jullie toe. Dus dan kunnen jullie zien hoe groot wij zijn. Wij nemen onze voertuigen mee. Hè, dus er staat een CV90 panzervoertuig. Er staat een Fennec panzervoertuig, een Boxer panzervoertuig. Die kunnen jullie ook allemaal bezoeken en zien, opklimmen, bekijken. Met de soldaten praten die apparaten bedienen. Dus dat is hartstikke leuk. En we houden een toespraak zoals dat gaat. En wat ik heel erg leuk vind, ik neem een... voor ons bataljon is het vaandel heel erg belangrijk. Hè? Dat is iets wat vroeger was. Ja. Maar dat vaandel, daar staat de historie op van ons bataljon. Waaronder de slag om de Grebbeberg. Dat is onderdeel van ons regiment.
1: Okay.
2: En ik neem een miniatuurvaandel mee en die ga ik symbolisch aan de burgemeester overhandigen.
1: Ja, die kan hij dan in zijn kamer zetten dan? Of is dat niet de bedoeling?
2: Dat hoop ik wel, ja. Dit is een heel mooi vaandeltje. En het is een beetje symbolisch dat ons vaandel is neergestreken in Soesterberg. Dus ik vond het een hartstikke leuk cadeau om dat aan de burgemeester te geven.
1: Ja, kan er dan van het materieel allemaal foto's worden gemaakt? Of worden we Russen zo, worden die geweerd? Maar je moet wel een paspoortje meenemen.
2: Je kunt gerust met die voertuigen op de foto's. Hartstikke leuk. En de soldaten die eromheen staan, die zullen wel vertellen wat wel en wat niet mag. Hè. Ja. Uiteraard hebben we ook soms te maken met een stukje veiligheid. Hè, dat moeten we, dat is ook belangrijk. Maar jullie zijn van harte welkom. Ga gerust, maak selfies, ga ermee op de foto. Pak een wapen vast, laat je uitleggen hoe het allemaal werkt. En wordt hartstikke gezellig.
1: Pak een wapen vast en wordt hartstikke gezellig. Nou ja, dat wordt heel gezellig, denk ik. Goed zo, datum woensdag 3 juni 2026. Tijdstip van 1 tot 4. Locatie het Den Bergplein Soesterberg. Toegang gratis, vrij toegankelijk voor het publiek. En je mag je cameraatje meenemen. Zo is dat toch?
2: Ja, van harte welkom.
1: Overste, je bent overste. Hè? Sander Donker, mag ik jou danken?
2: Ja, dank u wel. Fijne dag.

0: Dat was Player en in 1977 zongen ze de wereldhit Baby Come Back.
1: Morgen rijden minstens 67 tandems weer de jaarlijkse ronde van 40 kilometer van en naar Hooglanderveen. De rijders zijn mensen met en zonder een visuele beperking. En deze 49ste editie van de tandemtocht Keistad vindt plaats onder de leiding van voorzitter Martin Wubben. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Meneer Wubben, deze tocht, ja. Dat is echt een Amersfoortse evenement, hè?
2: Ja, Keistad, ja.
1: Ja, en dat begon in 1976 volgens mij.
2: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen, van onder een andere naam. Maar de opzet was hetzelfde. Dus een club die heeft het zelfs 40 jaar georganiseerd. Ja. In de tijd ging het elke keer vanuit het kantoor van DAV, tegenwoordig als koning DAV.
1: Ja.
2: En na 40 jaar zijn ze mee opgehouden. En toen zeiden ze van we kunnen geen het is toch, komt wel kijken, dus we stoppen ermee. Maar ik heb een paar keer meegedaan. Toen zeiden wij van nou, dat kan je die mensen niet aandoen, want het is een prachtig evenement. Dus toen heb ik met een aantal mensen hebben wij het voortgezet.
1: Ja, want dat is ontstaan een beetje ook uit de wens van de gemeente. En andere mensen die wilden er in die tijd dat er meer bewogen werd. Wilden ook mensen met een visuele beperking daarbij betrekken. Maar inmiddels is het een beetje een landelijk evenement. Want ze komen echt overal vandaan, uw deelnemers, volgens mij.
2: Ja. Ze komen uit het hele land. Soms zelfs een paar uit België. En het is ook een programma voor de hele dag. Dus ze worden 's ochtends opgehaald op het Centraal Station met een speciale bus. En dan worden ze dus vertrekt tegenwoordig vanuit het dorpshuis De Dissel in Hooglanderveen, dat zei je al. En dan krijgen ze koffie en koek. En om een uurtje of 10:30, 11 vertrekt de meute, want het is toch een heel gezelschap. Iedereen individueel, ze krijgen ook een route aangeboden. En elk jaar een ander traject.
1: Ja.
2: En dit keer in noordoostelijke richting.
1: Precies. Ook ergens in Nijkerk wordt er nog gestopt bij Strand Nulde. De meeste deelnemers hebben dus een voorrijder natuurlijk. Iemand zonder beperkingen in het gezichtsveld. Dat heet een voorrijder bij u. Maar niet iedereen kan het regelen, een eigen voorrijder. Hoe regelt u dat dan voor hen?
2: We hebben gewoon een in de loop der tijden een netwerk ontwikkeld. Dus we schrijven alle mensen die ons in bestand zitten, die schrijven we aan van jongens, volgend jaar, bijvoorbeeld in 2027 op 29 mei, vindt er weer een tandemtocht plaats. Dus we schrijven alle mensen die ons in bestand zitten, die schrijven we aan van jongens, volgend jaar, bijvoorbeeld in 2027 op 29 mei, vindt er weer een tandemtocht plaats en wil je meedoen, schrijf je dan in als voorrijder.

0: slechtzien of een blinde.
1: Ja, dan...
0: dat is toch heel speciaal. Je leert er heel hoop van.
1: En ja, maar wat kan je leren dan? Want...
0: nou ja, kijk, mensen kunnen het ook niet zien. Dus ze zijn veel meer afhankelijk van de andere zintuigen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb wel eens gefietst. En toen zei diegene achterop die voorkomen blind was, die zei van, hé, ik ruik varkens. Ik zie helemaal geen varkens. Nou, nee. Dan moet je maar eens goed ruiken. En inderdaad, we gingen langs een stal. En daar zaten varkens in.
1: Ja.
0: En ook als je door een bosgebied rijdt en zo, van de mensen zijn veel gevoeliger voor het soort bomen dat daar groeit. Lariks, loofbomen. Alles heeft zijn eigen geur.
1: Zij ruiken het verschil tussen de bomen. En dat samen fietsen, dat gaat ook niet helemaal vanzelf. Hè? Er horen ook wat goede afspraken bij.
0: Ja. Het is belangrijk dat je van tevoren goede afspraken maakt hoe je bijvoorbeeld opstapt. En soms moet je plotseling remmen. En naar welke kant je dan overhelt met het remmen.
1: Mm-hmm.
0: En je moet je achterrijder ook goed op de hoogte stellen. Als je door een bospaadje rijdt en er zit ergens een kuil in de weg. En dan moet je wel eventjes waarschuwen van tevoren. Als je een bocht neemt, dat je overhelt, dat soort zaken. En dus dat is al wat betreft het fietsen. Maar je vergezelt je achterrijder ook tijdens de pauzes en de lunch, naar het toilet gaan enzovoort. Dus dan, dat is wel de bedoeling dat je hem of haar begeleidt.
1: Ja.
0: Dan moet je ook al bepaalde regels in acht nemen. Dus wat dat betreft geven we de mensen ook tips en trucs.
1: Mm-hmm.
0: Hoe je daar het handigste mee omgaat. En in ieder geval communiceren met elkaar is heel belangrijk.
1: Ja, en dat zorgt ook voor vriendschappen.
0: Precies, ja. We hebben mensen die al voor de zoveelste keer samen met elkaar gaan fietsen. En dit evenement is maar eens per jaar. Maar die zoeken elkaar op en die maken ook andere fietstochten met elkaar. Want er zijn wel meer van dit soort trips. En nou, mensen hebben zelf hun eigen tandem, dus daar kan je ook prachtige tochten maken.
1: Ja, zo verbreedt u de horizon voor al deze mensen die op de tandem stappen. Dan heeft u er wel een stuk of 70 van nodig. Dan. Hoe kom je in Nederland even zo aan 70 tandems?
0: Ja, nou, er zijn een aantal firma's die hebben aardig wat van die tandems. Kijk, ik moet zeggen, als we dus 70 deelnemers hebben, dan is ongeveer een derde heeft zijn eigen tandem. En die nemen die ook mee. Dus dan hebben we nog een stuk of 50 tandems nodig. En er zit een, op de Veluwe, zit er een hele grote tandemzaak, een heel rijwielzaak, die tandems heeft. En morgenochtend komen ze dus met de vrachtwagen. Komen ze al die tandems brengen.
1: Ja.
0: En die worden netjes uitgestald bij de Dissel daar zo. En s'avonds komen ze weer ophalen. En daar betalen we natuurlijk wel een aardige prijs voor. Maar die zijn gewoon beschikbaar. En zo zijn er in Nederland een paar van die bedrijven die dingen hebben. En soms waren er zoveel deelnemers dat we zelfs twee bedrijven moesten aanschrijven.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen genomen komen we daar wel uit.
1: En het wordt wel pittig warm, 26 graden. Op de fiets is dat misschien nog net te doen. Neemt u extra maatregelen voor de deelnemers?
0: Ja, nou, in ieder geval kopen we extra water in. En we hebben dus onderweg hebben we drie pauzeplekken. Dus daar hebben we ook extra water. Bovendien er rijden ook altijd mensen van de EHBO rijden mee. Er rijden ook twee busjes onderweg mee. Om het een beetje te begeleiden.
1: Ja.
0: Daar hebben we ook allemaal watervoorraden bij ons. En ik moet zeggen van, dit jaar de heenweg, die gaat dus, u zei het al, in noordoostelijke richting Strand Mulde. Dus dat gaat mooi langs het Veluwemeer.
1: Ja.
0: Dus dat geeft mooie verkoeling.
1: Ja, langs het.
0: Dus dat is ook wel een mooie bijkomstigheid.
1: Het koele water en dan de bezemwagen erachteraan. Mocht er dan echt nog iets zijn, dan kan iedereen...
0: Ja, precies, die hebben we ook nog een keer bezemwagen.
1: Weer veilig thuiskomen. Nou ja, we wensen u een hele mooie tocht morgen, meneer Wubbe van Tandem Tocht Keistad. Bedankt voor uw info.
0: Ja. Ik heb nog wel een primeur.
1: Oh.
0: Mag ik dat nog vertellen?
1: Nou, daar komen we naar buiten de uitzending wel even op terug.
0: Oh, ja. De voelbare kaarten. Oké, okay,
1: ja,
0: dan komen we daar terug.
1: Komen we nog op terug. Goed. Meneer Wubbe, dank u wel.
0: Ja.

0: Moet er wel om lachen. Nooit meer regen van Suzanne en Freek.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, nooit meer regen. Prima aanloop natuurlijk om Klaas Bijker even aan de tand te voelen. Ja. Maar komt er nooit meer regen, Klaas?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, bij nooit meer regen, dat wordt dan verschroeide aarde, hè?
0: Ja.
2: En het wordt dorst. En een kraan waar geen druppel meer uitvalt.
0: Ah, joh.
2: Nee, dit is onzin. Maar vandaag... er zou een kleine teleurstelling kunnen zijn voor jou. Oh. Maar het is de vraag of het 30 graden wordt.
0: Ja.
2: Want in de middag ontstaan overal stapelwolken en die schermen de zon een beetje af. En ook al regent het niet, dan zal het toch een paar graden koeler blijven, denk ik. Of minder warm zijn dan 30 graden.
0: Nou, dat vind ik toch wel een zware teleurstelling.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar goed, ik geef je even tijd om het te verwerken.
0: Ja, nee, zeker wel. Ik tel tot 10.
2: Maar de buien, dat wordt lastig. Dat zijn warmtebuien die vandaag ontstaan. En ze zijn klein van omvang. En je moet dan net geluk of pech hebben. Want ze kunnen je maar vast wel in het hele Eemgebied zullen een paar kleine buitjes flink wat regen kunnen veroorzaken.
0: Nou, dus het is wel lekker.
2: Ja, maar in korte tijd kan het 10 tot 20 millimeter zijn. En ze schieten als paddenstoelen uit de lucht.
0: Wauw, hier. Dus, ja, singing in the rain dan, hè?
2: Ja, maar je hebt kans dat je, terwijl je niks ziet, in een binnen uur plotseling razendsnel zich een bui ontwikkelt.
0: Ja, en dat is de klimaatverandering, denk ik, hè?
2: Ja, klimaat... Nee, hoor. Dit hoort bij een heel onweerachtige dag.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nee, je mag daar niet alles op schuiven.
0: Nee.
2: En daarna is het morgen is het een graad of 5 koeler, dus een graad of 25, misschien nog net een zomerse dag. En dan heb ik slecht bericht voor je, want we gaan een hele koele periode tegemoet, de temperaturen dik onder de 20 graden. En zelfs de 15 graden grens komt in zicht voor sommige dagen.
0: De winterjas longt.
2: De winterjas longt en misschien als je een koud klim bent, moet je de verwarming zelfs even aandoen.
0: Heel fijn. Goede vooruitzichten.
2: Ja, fijn, hè?
0: Ah,
2: en ik zie dagen bij dat het tussen de 10 en de 20 millimeter valt. En niet één dag, maar dagen achter elkaar.
0: Nou, ik vind het af en toe wel eens lekker, hoor. En het is ook goed voor de natuur. Maar ja, goed, maar, kortom.
2: Jawel, maar het is niet af en toe niet is lekker, dat is een hele week niet lekker.
0: Daar word ik even stil van. Maar goed, maakt niet uit. Jij bent de baas van het weer.
2: Op lange termijn. En als die data dichterbij komen, dan valt het misschien nog wel mee.
0: Precies. Kortom.
2: Kortom. Vandaag broeierig weer. De vraag is of het 30 graden wordt. In verband met al die wolken om ons heen. En sommige van die wolken, en dat zie je nu al. Ik zie nu eigenlijk een verdacht wolkje. Ik denk, dat kan ook al een buitje worden.
0: Ja, ja.
2: Dus er kunnen vanaf nu, maar vooral in de middag, kunnen er lokale buien vallen. Maar er zijn plekken die helemaal droog blijven. En er zijn plekken die kletsnat worden. En na die buien daalt de temperatuur al een graad of 5, dus van bijna 30 naar 25 graden. En dan vanaf zondag gaan de regensluizen wijd open met veel lagere temperaturen.
0: Goed zo. Singing in the rain dan. Klaas Bijker, mag ik jou danken. Prettig weekend en tot maandag.
2: Tot maandag.

0: Dick Perry, saxofonist van Pink Floyd, overleed deze week. En dit was Money van
1: Pink Floyd. Hoe oud is hij geworden?
0: 83.
1: 83, oei. Mooie leeftijd. Ouderorganisatie AMBO PCOB heeft onderwijswijzer of onder ouderenwijzer.nl gelanceerd. Een nieuwe online plek voor krachtig en gelukkig ouder worden. Het platform biedt inspiratie, betrouwbare informatie en mogelijkheden om actief mee te doen. Bezoekers vinden er een brede mix van onderwerpen zoals financiën, gezondheid, digitalisering en wonen. En degene die er alles vanaf weet is Simon van Herpen. Hij is woordvoerder van het AMBO PCOB. Simon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de ouderenwijzer. Dat is een nieuwe online plek voor krachtig en gelukkig ouder worden. Dus je kan eigenlijk niet meer zonder die ouderenwijzer. Want ik wil ook gelukkig ouder worden.
2: Ja, dat klopt. Dat kunt inderdaad niet zonder. Het is een oudere wijzer, maar eigenlijk zeggen wij altijd ouder en wijzer. Ja. Want dat is ook de naam van ons tijdschrift. En voor een deel is dat ook dus nu ook online allemaal te vinden. Dus je vindt er allerlei... Het biedt light entertainment, hè, dus je ziet leuke interviews. Maar het zit ook informatieve dingen bij. We hebben bijvoorbeeld recent een groot onderzoek naar mensen die mantelzorg of zorg voor hun ouders verlenen gepresenteerd. En dat staat ook helemaal te lezen. Dus alle informatie die daarvoor interessant is, kan je daar vinden. Er zijn inderdaad, zoals je al zei, podcasts te vinden die je kan luisteren. Het is vrij divers. Je kan inderdaad niet zonder. Iedereen zou eigenlijk gewoon even moeten kijken.
1: Ja, en hoe kunnen de mensen het allemaal bekijken? Want het is allemaal gratis, hè? Ik bedoel...
2: Het is een gratis website. Het gewoon te vinden ouderenwijzer.nl of ouderenwijzer.nl.
1: Ik vind het een beetje ongelukkig gesteld, dat ouderenwijzer. Het is net dat cursiefje. Waarom zouden er geen streepjes tussen moeten staan? Ouder en wijzer, want dat is juist de grap.
2: Ja, dat kan ook. Nou ja, wij vinden het eigenlijk wel fijn dat het zowel ouderenwijzer als ouder en wijzer is.
1: Oh, okay.
2: Het bekende is natuurlijk, het gezegd is dat mensen natuurlijk worden die ouder en wijzer. Hè? Dat ervaren wij allebei denk ik ook elke dag. Maar het is ook een beetje een wijzer die je als ouder kan helpen.
1: Ja. Het is waardevol om alles over goed ouder worden op één plek te bundelen. En dat is ook ouder en wijzer. En nu heb ik het goed gezegd.
2: Ja, helemaal goed, ja. Ja, nee, absoluut. Nee, en nou goed, ik zou iedereen zeggen, ga dus naartoe. Er zijn ook leuke quizzen te doen. Je zei het al zelf bij de intro, het is interactief. Mensen kunnen reageren op bijvoorbeeld artikelen. Er wordt wel even gecheckt, maar gewoon leuke informatieve reacties kan je erop geven. Er komt ook op termijn nog een echte soort chat mogelijkheid. We gaan straks naar het WK toe. Dan hebben we een heel leuk interview met bijvoorbeeld Hans van Breukelen, de oud-keeper van het Nederlands elftal uit 1988. Daar gaat het ook weer een beetje over voetbal, dus het speelt af en toe ook in op de actualiteit. Momenteel zijn er bijvoorbeeld artikelen te lezen ook over de hitte. Dus mensen die denken, nou, hoe kan ik het hoofd koel houden? Nou, dan kun je er ook even naartoe. Het is heel divers.
1: Ja, en dat is ook gewoon ook geschikt voor je telefoontje, want al die ouderen hebben natuurlijk een telefoontje bij de hand of een... Dat kan allemaal.
2: Het kan allemaal.
1: Maar goed, het is niet allemaal luchtig en inspirerend. Er is ook aandacht voor zwaardere thema's, hè?
2: Ja, zeker. Dus ik noemde net al even natuurlijk het onderzoek naar zorg voor je ouders.
1: De mantelzorger natuurlijk. Die kan af en toe ook eventjes hier opkijken.
2: Zeker. We hebben ik noemde al dat onderzoek, hè, naar zorg voor je ouders. Daar blijkt bijvoorbeeld dat mensen die zorgen voor hun ouders in meer of mindere mate... Die ervaren daar soms best wel wat stress van. Hè, omdat sommige mensen hebben nog een gezin of hebben nog werk. En dan komt dat er allemaal bij. Dus daar is ook een tipgids voor hoe je daar misschien wat meer lucht in zou kunnen krijgen. Of om je daarbij te helpen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, er staat ook nu een artikel over de onrust op de beurs. Wat dat betekent voor mensen hun pensioen. Er wordt informatie gegeven bijvoorbeeld over wonen, als mensen willen gaan verhuizen of willen weten wat allemaal hoe je nou dat het beste kan regelen. Dat is ook allemaal te vinden. Dus het gaat over heel veel thema's die bij ouderen spelen.
1: Ja, bij de ontwikkeling van ouderenwijzen hebben jullie natuurlijk wel gekeken naar A, de behoefte, B, naar gebruiksgemak.
2: Ja, dat hopen we wel. Maar dat moet zich ook natuurlijk nog ontwikkelen. Het is een nieuwe website. We zien nu wel dat mensen het allemaal best wel goed kunnen vinden.
1: Hoeveel zijn het er nu? Hoeveel staat de teller?
2: Hoeveel mensen...
1: Ja, op hoeveel staat de teller nu?
2: Oh, Dat moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dat even hier niet paraat heb.
1: Oh, okay.
2: Maar dat gaat wel. Ja, we hebben veel meer dan 100.000 leden, 120.000 leden. Een groot deel die bezoekt niet dagelijks deze website, maar het loopt wel in de duizenden. In ieder geval. Mm-hmm.
1: Mochten de mensen niet uitkomen, kunnen ze altijd naar de helpdesk?
2: Er staan gewoon contactinformatie op de website, dus daar dat kan altijd, zeker.
1: Ja, is er al veel gebeld?
2: Nee, er is niet veel gebeld. Nee, want het is heel overzichtelijk.
1: Heel overzichtelijk, goed zo. We kunnen eigenlijk niet meer zonder, hè, die ouder en wijzer.
2: Nee, ik zou het in ieder geval niemand adviseren om zonder ouder en wijzer verder te gaan.
1: Ja, zijn er soortgelijke websites?
2: Er zijn natuurlijk een aantal tijdschriften die zich ook op ouderen richten. Plus Magazine is zoiets. Maar dit wisselt natuurlijk in zoverre dat wij zijn een belangenorganisatie voor ouderen. Dus er zit wel bij ons, dat maakt het wel verschillend. Mm-hmm. Maar er zijn we zijn niet de enige die helemaal dit doen, maar in de breedte denk ik wel dat het uniek is.
1: Precies, uniek. Simon van Herpen, woordvoerder van ANBO PCOB. Hij vertelde over de nieuwe online plek voor krachtig en gelukkig ouder worden. En we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Ik ga snel kijken. Simon, prettig weekend.
2: Dankjewel. Dankjewel, jij ook. Dag.

0: America met Ventura Highway. Prachtig nummer. En het is een beetje een zomers gevoel altijd. Hè?
1: Nou, ik voel de temperatuur hier binnen in de studio al doorkomen.
0: Geproduceerd door George Martin. En
1: heerlijk.
0: Het is ook opgenomen in de Apple Studio in...
1: Abbey Road Studio. Abbey Road, precies. Yes, ja.
0: BLTC en Alta die starten Eredivisie gemengd dubbel. Of gemengd met dubbel programma. De competitie in de Eredivisie gemengd gaat dit weekend van start. Met direct een druk programma. Zowel BLTC als Alta werken 2 wedstrijden af in het openingsweekend. Voor BLTC begint het inmiddels aan een 5e opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau. En dan heb ik het over de Barendse ploeg. Die speelt beide ontmoetingen op beide banen. Zaterdag is de tegenstander Bosheim. Terwijl zondag de ontmoeting met Zandvoort op het programma staat. Coach Misha Dimitropoulos beschikt over een selectie met een mix van ervaring en talent. Opvallende naam is Abel Forger uit Soest. Die zondag zijn eerste ITF-titel veroverde in het Spaanse Alcala. De Hernandez. In de finale versloeg hij Cyril van der Meers. Dat is een Fransman. Verder rekent BLTC onder meer op Daniel de Jonge, Elgin Kubal. Dat is natuurlijk publiekslieveling. En Demi Tran. Alta begint het seizoen. En dan heb ik het over de Amersfoortse tennissers met 2 uitwedstrijden. Zaterdag wacht een ontmoeting met Naaldwijk. Waarna zondag titelverdediger Leimonidas op het programma staat. En de Amersfoortse club kiest dit seizoen bewust voor een herkenbare selectie met veel Nederlandse spelers. Niels Visker en Dax Donders keren terug. Terwijl Ole Brandsteiner en Timo de Bakker de mannenselectie versterken. Timo de Bakker die kennen we natuurlijk ook van de Dutch Open. En natuurlijk ook van Roland Garros. En daar is hij ook nog toegetreden tot de kwartfinale. Dat was nog eens een keer de toptijd. Bij de vrouwen rekent Alta onder andere op Nina Kruijer, Britt Dupré en Joël Steur. In de Eredivisie gemengd strijden 8 clubs om het landskampioenschap. Na 7 speelronden plaatsen de 4 beste teams zich voor de play-offs. Die op 13 en 14 juni aanstaande worden gespeeld op Leimonidas en dat is de huidige landskampioen. Ja, we wachten nog even op het opnemen van de telefoon door Mick Borsten, want we gaan het hebben over zweetbandjes, hardloopschoenen en bidons, want overmorgen is het tijd voor de 15e editie van de Marathon Amersfoort en dit jaar doen er 9000 mensen mee. Het wordt niet zo warm als vandaag, maar het is in ieder geval 23 graden op zondag en er zijn veel deelnemers. En hoe gaat het dan met de veiligheid van de deelnemers? Dat gaan we zo dadelijk even horen na het muziek. Thank you.

0: Barge. Volgens mij neef van Michael Jackson met The Rhythm of the Night. We hebben het geprobeerd. We hebben nog een sprintje getrokken. Onze technicus zit hier met zwetend voorhoofd. Maar helaas konden we Mick Borst niet meer bereiken voor een overzicht voor de marathon van Amersfoort aanstaande zondag.
1: Ja, jammer. Doe jij mee?
0: Ik doe niet mee.
1: Nee, Martijn heeft wel de halve marathon gelopen. Dat is onze techniker. Hoe was dat? Nou, hij heeft geen microfoon natuurlijk. Het was zwaar.
0: Ja,
1: hij zweet nog. Nou, kan je nagaan.
0: Ja.
1: Hey, we hebben nog een heel kort bericht over parkeeuvel in het Leuzenkwartier in Amersfoort.
0: Ja, ondanks de winst van Keihard voor Amersfoort, die heel expliciet tegen betaald parkeren hebben campagne hebben gevoerd in Amersfoort, wordt er toch betaald parkeer in het Soesterkwartier ingevoerd vanaf mei volgend jaar.
1: Is dat sneaky?
0: Dat is niet sneaky. Oh. 22 van de 36 aanwezige raadsleden hebben hiervoor gestemd. En dat betekent, dat heeft eigenlijk alles te maken met woningbouw. Dat heeft te maken met de parkeerdruk die daar bij nieuwbouwwoningen, die veel lager mag zijn dan bij bestaande woningen. En dat moet een bepaalde straal om die woningen, die nieuwbouwprojecten die veel rondom het Soesterkwartier liggen. Daar moet het betaald parkeren ingevoerd worden.
1: Ja, nu weet ik waarom ik Borst niet heeft opgenomen. Nou, is natuurlijk falikant tegen.
0: Hij is natuurlijk
1: keihard Amersfoort.
0: Ook raadslid keihard voor Amersfoort. En dat is natuurlijk een interessante kwestie. Nu de meerderheid van de raad hiervoor heeft gestemd. En de coalitieonderhandelingen nog gaande zijn.
1: Precies.
0: Dus welke invloed heeft dit? Dat gaan we zien. Ik denk dat het heel erg van afhangt wat ze met andere wijken willen gaan doen met betaald parkeren. Want het vorige coalitie wil natuurlijk gewoon in de hele stad betaald parkeren invoeren.
1: Wat gaat dat worden? Allemaal betaald parkeren?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ja. Ik denk niet dat ze met een concessie, met dit als concessie eruit kunnen komen, eerlijk gezegd.
1: Oké, nou, je wordt gered door de gong. Hoor je op de achtergrond.
0: Nou, dat valt wel mee. Kan jij even ruim parkeren bij jou in de buurt?
1: Absoluut, ja. Dubbel parkeren ook nog.
0: Kijk eens.
1: En de fiets ernaast, alles.
0: Bakfiets.
1: Gratis en voor niets.
0: Prachtig.
1: Je moet gewoon in het dorp wonen, heb je er helemaal geen last van.
0: Dat moet, dat kan, of je wil het niet.
1: Precies.
0: Ja,
1: fijn dat je afgezet bent op Eemland Actueel, een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de zender of wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons ook op de socials, Instagram, Eemland, Nieuwsplein33, TikTok. Alles kan en alles is mogelijk. Wat een wilde eigenlijk.
0: Dit is geweldig. Al deze middelen waarin we de mensen kunnen bedienen van het laatste nieuws.
1: Ja, je hebt een Hawaii shirtje aan.
0: Nee, dat is Curaçao.
1: Curaçao.
0: Ik ben al in WK-sferen.
1: Ja, geweldig. Staat je erg goed.
0: Dankjewel.
1: Ja. En wat ga je dit weekend doen met dat shirt?
0: Dit heb ik dit weekend niet meer aan. Nee? Maar dan heb ik waarschijnlijk een ander shirt aan. Dankjewel,
1: Arjan. Goed zo. Tot morgen. Oh nee, tot maandag.
0: Tot maandag.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Sophie Tucker en Summer in New York. Ook Nick Kamen en I Promised Myself.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Papa, koffie?
1: Ja. Cappuccinoetje graag. Tot een uur of 12 sleep ik je mee door de werkochtend heen. En ook als je andere bezigheden hebt hedenochtend, neem ik je bij de hand en vergezel ik je met muzikaliteiten. Is dat een woord? Hoor dan ook op de gastenlijst John Denver, ook The Eagles, The Feeling, Source featuring Candy Staten. Ja, de 90s liefhebber. De mensen die echt opgegroeid zijn in de 90s, daar hun jeugd hebben beleefd, die zullen dit wel herkennen, denk ik. Ja, en daar val ik dan ook onder. Hè. Daar kom je op dat fenomeen jeugdsentiment. Ja, dat. Hey, over 3 dagen begint de meteorologische zomer. Maar ja goed, we zitten er al middenin. Dus wat dat betreft, prima, helemaal goed. Op de radio. Muziek, dat lijkt me het beste voor nu. 1997. Dit is Will Smith met Man in Black. Woo!

0: Fun Boy Tree en Bananarama. It ain't what you do, it's the way that you do it.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, behalve dat je dit in principe gewoon op een tegeltje zou kunnen zetten, zegt het nummer wel wat. Succes zit niet alleen in wat je doet, maar vooral in hoe, wanneer en waar je het doet. Nou ja, dat klinkt vrij luchtig, maar bijna... Ja, het is eigenlijk een vrolijke spreuk, hè? Zo'n soort spreuk op een dansvloer, zou je kunnen denken, bij dit liedje dan. Terwijl dat misschien nergens op slaat. Maar er zit een levensles in dit liedje. Iemand denkt eerst dat hij het allemaal wel snapt, maar ontdekt dat het leven meer op een schaakspel lijkt. Timing, houding en gevoel, dat maken het verschil. En de versie van Fun Boy Tree en Bananarama uit 1982 geeft hiermee een oude jazzklassieker een nieuw jasje. Met ska, pop en een droogkomische Britse energie. Liedje stamt al uit, let op, 1939 van Cy Oliver en Trummy Young. En krijgt ook al bekendheid via onder meer Jimmy Lunsford en Ella Fitzgerald. In de Britse hitlijst bereikt deze versie de vierde plaats. En voor Bananarama vormt het ook meteen een opvallende doorbraak. Ja, speels, eigenwijs en precies op het juiste moment dus. En ook in Nederland doet de single het uitstekend. Fun Boy Tree en Bananarama halen er in 1982 de derde plaats mee in de top 40. Een lekker vrolijk liedje. The Feeling onderweg met Fill My Little World naar Luna. Dit is pauze

0: Speel My Little World van The Feeling.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en drukkend warm bij 28 tot 33 graden. Vooral in het oosten kans op een zware onweersbui.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks de Eagles met Take It Easy. Ja, goed plan. Ook gaan we tijdreis maken. En we gaan ver terug, hoor. We gaan terug naar 1969. Maar eerst The Source featuring Candy Staten met You Got The

0: De Eagles, met Take It Easy.
1: Drie hits uit één jaar.
0: De tijdreis die gaat naar 1969 en in dat jaar krijgt Nederland aan de kassa te maken met, voor het eerst, de BTW. En die vervangt dan de oude omzetbelasting. Ja, dan vraag je je af, hoe zit dat dan? Dat was het toch al een soort BTW? Ja, die zat eerder in de handelsketen, dus niet zozeer bij de consument. Het nieuwe systeem maakt de belasting zichtbaarder voor de consument. 12% als normaal tarief en 4% voor het lage tarief. Ik zeg herinvoeren weer. In Amsterdam klimmen studenten het Maagdenhuis binnen. Ze eisen inspraak op de universiteit en de bezetting groeit uit tot een symbool van studentenprotest. John Lennon en Yoko Ono maken van hun huwelijksreis een vredesactie. In het Amsterdamse Hilton blijven ze dagenlang in bed liggen met de wereldpers erbij. NTS en NRU gaan samen verder als de NOS. Via televisie kijkt Nederland mee naar de maanlanding van Apollo 11. Dolomina komt op als feministische actiegroep en zet vrouwenrechten scherp op de kaart. 1969 voelt als een jaar waarin Nederland moderner, mondiger en ook brutaler wordt. Drie platen uit dat jaar. Here Comes the Sun van de Beatles. De Eagles hebben we al gehad. Leaving on a Jet Plane van John Denver. En ook Peter Sarstedt. And Where Do You Go To My Lovely? You talk-

Drie keer 1969 in de tijdreis. We draaiden The Beatles. En die zetten met Here Comes the Sun op Abbey Road een zonnige albumtrack neer. John Denver neemt Leaving on a Jet Plane in datzelfde jaar op voor zijn album Rhymes and Reasons. En met Peter Starr's set zitten we recht in de top 40 van 1969 met Where Do You Go To My Lovely. 9 weken top 40 en kwam tot nummer 4. 1969 in de tijdreis. Verzoekjes, ja, je mag ze mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl. Dat is het e-mailadres. larry.koelewijn@eemland1.nl. Straks The War on Drugs met I Don't Live Here Anymore. Prachtig liedje. Na Shakira samen met Burna Boy. Dit is de nieuwe Die Die.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Boston van Stella, Lefty en ook The Dire Straits met The Walk of Life.
2: Goedemorgen.
1: Ja, morgen.
2: Papa, koffie?
1: Ja, zeker. Doe mij maar een... doe maar weer een cappuccinootje. Ja, prima. Ja. Hey, tot een uur of 12 ben ik nog bij je. Ja, dit is het tweede uur. Het tweede uur van Spakenburg is goed. Op jouw streekomroep Eemland 1 voor 29 mei 2026. Met dit uur op de gastenlijst Dario G, ook Emma Heestes. En Emma Heestes doet mee in Doubleplay, maar is niet de hoofdartiest van Doubleplay. Nee, ja, verder vertel ik je nog even een beetje een verrassingseffect. Wat ook, ja, nog een beetje. Hè. We hebben ook De Plaat is Verhaal met dank aan Bart van Leeuwen. Alanis Morissette zometeen na Elton John samen met Dua Lipa. Bij 2021 is dit Cold Heart in de Pnau remix.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is al laat en de nacht valt. Langzaam maar zeker wordt het daglicht bedekt door de sluier van de duisternis. Ergens in de verte zie ik de donkere schaduwen van de wolken aan de hemel. Ik kan nu niet meer stoppen, ik moet wel verder gaan. Op weg naar mijn vrouw en naar mijn kind. Op weg naar huis dus. Het wordt steeds donkerder. Ik begin me ongerust te maken of ik het wel op tijd zal halen. De lange weg die voor me ligt lijkt me helemaal op te vreten. Ik ga wat sneller rijden om op tijd thuis te zijn. Er is geen tijd om achterom te kijken of terug te blikken op alles wat er gebeurd is. Mijn bestemming is namelijk daar. Maar die is nog veel te ver weg. Terwijl ik door de nacht rijd, pakken de donkere wolken zich boven me samen. Het lijkt alsof ze elkaar te lijf gaan in een gevecht dat uiteindelijk zal uitmonden in een hevig onweer. Het doet me denken aan ons. Ik stel me voor dat wij die wolken zijn, in een hevig gevecht gewikkeld dat uiteindelijk leidt tot een knallende ruzie. En door die gedachte ga ik nog harder rijden. Ik wil namelijk op tijd bij jou zijn, bij mijn vrouw, die thuis op me zit te wachten. Weet je, ik zou er heel wat voor over hebben om dit bestaan te veranderen, zodat ik wat vaker thuis kan zijn. Tja, maar zover is het nog niet. Ik moet nog heel wat mijlen afleggen door die donkere nacht. En dan pas ben ik eindelijk weer thuis, bij mijn vrouw en mijn zoontje.

0: Golden Earring en een andere 45 miles.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, maar niet voordat ik nog Bart van Leeuwen heb bedankt voor de plaat en zijn verhaal natuurlijk. Ja, die heeft je beschikbaar gesteld. Het historisch feitje. We gaan terug naar woensdagavond 29 mei 1985. Europa kijkt naar Brussel. In het Heyselstadion speelt Juventus tegen Liverpool in de finale van de Europa Cup 1. Maar nog voor de aftrap gaat het gruwelijk mis door een 85. Europa kijkt naar Brussel. In het Heyselstadion speelt Juventus tegen Liverpool in de finale van de Europa Cup 1. Maar nog voor de aftrap gaat het gruwelijk mis. Door een slechte organisatie en gebrekkige scheiding van supporters zit er iets.

en raken honderden mensen gewond. Toch wordt de wedstrijd later die avond alsnog gespeeld, uit angst voor nog meer onrust. Juventus wint met 1-0, maar niemand denkt nog aan het voetbal. In het huidige Koning Boudewijnstadion hangt een herdenkingssteen voor de slachtoffers van het Heizeldrama, zoals het is gaan heten. Shabba Ranks zometeen. Uit 1992 hoor je Mr. Loverman. Maar eerst What I Want. Hier is Morgan Wallen en Tate McRae. She's

0: Mr. Loverman, Shabba Ranks.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Zeker.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en drukkend warm bij 28 tot 33 graden. Vooral in het oosten kans op een zware onweersbui.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Onderweg double play met vandaag... Rolf Sanchez, ja. We hebben ook Dario G. En we gaan terug naar 1984 nu met Talk Talk. Dit is, was trouwens geen kip. Nee, Talk Talk is een band. Dit is Such a Shame.

0: Gary O.G. met Carnaval de Paris uit 1998, toen het themalied voor het WK. In, Frankrijk, inderdaad.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Rolf Sanchez groeit op met een Nederlandse vader en een Dominicaanse moeder. Hij pakt in 2011 de spotlights bij X-Factor en bouwt daarna serieus aan een Latin carrière. In Amerika scoort hij zelfs nummer 1 hits in de Billboard Tropical Airplay lijst. In Nederland valt alles op zijn plek door beste zangers. En ja, daarmee samen met Emma Heesters zat hij daar. Ja, in deze double play hoor je Van Van, maar dat moet je eigenlijk uitspreken als Ben Ben. Ja, de V is de B, hè? Ja, dat is het niet, maar zo spreek je het uit. Dat klinkt natuurlijk vrolijk en zomers. Het gaat over iemand die midden in een break-up zit en nog 1 kans wil. En dan Contigo, opnieuw met Emma Heesters. En ja, daar draait alles om dat ene gevoel. Bij jou wil ik zijn en met jou, ja, klopt het. Zomerse Latin pop, Rolf Sanchez in Double Play.

Go to go van Emma Heesters samen met Rolf Sanchez. En diezelfde Rolf Sanchez hoorde je met Ben Ben. In double play dus inderdaad vandaag centraal Rolf Sanchez. Verzoekjes voor double play, je mag ze mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl. Ja, hey, ik ga afscheid van je nemen. Ik heb nog wel 3 platen voor je. Ja, dat wel. En dat zijn Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety. Ook Will and the People met The Lion in the Morning Sun. En Jennifer Lopez samen met David Guetta met Safe Tonight nu. Ik wens je een heel fijn weekend. Graag tot volgende week donderdag. Bye.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Het is vrijdag 29 mei. Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met in deze uitzending.
3: In Hooglanderveen gaat morgen de 49ste tandemtocht Keistad van start, waarbij iemand met en iemand zonder een visuele beperking samen op de tandem stappen. We blijven sporten, want zondag is het de beurt aan de marathon van Amersfoort. En uiteraard ontbreekt Klaas Bijker niet met het weer. En hoe kunnen ouderen vitaal en gelukkig worden? Ouder worden? Met aandacht voor de gezondheid. Contact, in contact blijven en actief meedoen. We beginnen in Soesterberg, waar militairen van de 43 gemechaniseerde brigade zich straks aan de inwoners gaan presenteren. En dat gebeurt meestal met open dagen demonstraties en infobijeenkomsten, zodat duidelijk wordt wat ze doen in de regio. Ik ben Gideon Hofland.
2: En ik ben Arjon Klaver. Muzika!
4: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 Actueel.

0: Lady Writer van de Dire Straits, 1979.
1: Wat een mooie binnenkomer toch. Militairen van de 43e gemechaniseerde brigade verhuizen binnenkort van de Johannes Postkazerne in Dorp naar de Dumoulin-kazerne in Soesterberg. En om kennis te maken met de inwoners is een bijeenkomst op het Den Bergplein in Soesterberg op de stafkaart ingetekend. Overste Sander Donker, net klaar met zijn appel, heeft voldoende ammunitie om over dit onderwerp te vertellen. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sergeant-majoor, hè?
2: Nee, ik ben luitenant-kolonel.
1: Luitenant-kolonel, toe maar. Dat zijn een heleboel vlaggetjes op je pet, in ieder geval. Ja. Volgens Stratego, in dit geval.
2: Ja, u speelt Stratego, dat is leuk.
1: Ja, exact. De bijeenkomst, waarom is dat ingepland?
2: Nou, wij vinden het heel belangrijk om als nieuwe buren met jullie kennis te maken. Dus daarom komen wij graag naar jullie toe. Laten wij graag zien wat voor mooi materieel we hebben, wie we zijn. Zodat mensen met ons in gesprek kunnen en eigenlijk de nieuwe buren kunnen leren kennen.
1: Ja, is dat een gebruikelijke procedure bij elke verhuizing?
2: Nou, niet per se hoor. Want zo vaak verhuist een grote eenheid zoals die van mij niet. Dus dit is echt een moment om even kennis te maken, speciaal door onszelf georganiseerd. Omdat wij het nogmaals heel belangrijk vinden dat wij, als wij naar jullie regio komen, dat wij even laten zien wie we zijn. Dus dat is niet per se gebruikelijk. Nee.
1: Goed zo. Wie we zijn, wie zijn jullie? De 43e gemechaniseerde brigade. Wat voor materieel is dat?
2: Ja, wij zijn zoals we dat een beetje in de volksmond noemen, de zware brigade. Wij beschikken over hele grote panzervoertuigen. En ik ben met het 45e panzerinfanteriebataljon, het woord zegt het al, een eenheid waarbij infanterie samenwerkt met hele grote panzervoertuigen.
1: Mm-hmm. En wat moet ik dan denken? Dat zijn geen tanks, geloof ik, hè?
2: Ja, die fout wordt vaak gemaakt.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: Maar het verschil met een tank is dat een tank is eigenlijk nog groter en nog gepanzerder. Maar bij een tank passen er geen mensen achterin. En bij ons is het verschil dat in de panzervoertuigen ook 7 infanteristen achterin zitten.
1: Okay.
2: En de combinatie van mens en machine, dat is een beetje mijn eenheid.
1: Het wordt weer een beetje lawaaierig, geloof ik, in en rondom Soesterberg als jullie daar zijn gelegerd, of niet?
2: Nou, dat valt wel mee hoor. Oh. Volgens mij zijn jullie in Soesterberg wel wat gewend, hè, als ik kijk naar jullie garnizoensverleden. En wij trainen eigenlijk op dit moment al in de omgeving. Hè? Want de Leusterheide, de Vlasakkers, Amersfoortkazerne. Ja, daar zitten al veel eenheden, veel opleidingen. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat Nederland is voor onze panzervoertuigen een klein beetje te klein. Hè? Dus wij kunnen daar wel kleinschalig trainen. Maar als we echt grote schietoefeningen en zo willen doen, ja, dan gaan we vaak naar Duitsland toe. Want daar hebben we meer ruimte en grotere oefentreinen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik verwacht niet dat er maar panzervoertuigen door de straten zullen rollen, hoor. Dat is alleen volgende week om het aan jullie te laten zien. Maar voor de rest is het eigenlijk business as usual.
0: Dus we gaan er verder niks van merken in het dorp.
2: Ja, wel, u gaat waarschijnlijk ons zien. Hè. Ik zal waarschijnlijk meer groene uniformen misschien in het dorp zien.
1: Ja, het wordt groen op straat, hè? Niet blauw, maar groen.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Hè. Ik ben natuurlijk onderdeel van de landmacht, hè. Dus groen is mijn kleur inderdaad.
1: Ja.
2: Dus, maar wij zijn gewone mensen, hoor, zoals net als u. Dus ga gewoon met ons in gesprek. En waarschijnlijk staan er jongens van mij bij de viskraam. Of die doen boodschappen in de plaatselijke supermarkt. De plaatselijke horeca zal ongetwijfeld bezocht worden.
1: Ja, de economie krijgt natuurlijk wel een boost zo, hè? Want om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die straks verhuizen?
2: Ja, bijna 700 mensen.
1: Ja, en dat betekent dus dat ze niet alleen maar, zeg maar, op en af rijden van Dorp naar Soesterberg, maar ze gaan ook in Soesterberg wonen waarschijnlijk?
2: Nou, wij komen bewust eigenlijk naar die regio om mensen aan te trekken die daar wonen. Dus Soesterberg is voor ons, zoals jullie misschien weten, moet de krijgsmacht enorm groeien. En in Soesterberg is een prachtige locatie, want dat ligt centraal in Nederland. Dus ik denk dat we ook veel mensen, nieuwe mensen gaan werven, juist uit die regio. En dat zijn eigenlijk al jullie buren.
1: Kijk aan.
2: Ja. Dus ik denk niet dat we met een hele grote invasie van Drenthe naar jullie toe komen, hoor. Het is juist de bedoeling dat we daar gaan wonen, gaan werken. En dus jullie krijgen niet alleen maar militair erbij, maar ook onze families, onze vrienden. Ja, en waarschijnlijk zijn het ook al mensen die in de regio wonen.
0: En uw brigade heeft nog een aantal vacatures openstaan dus?
2: Oh ja, zeker ja. Kijk, we gaan enorm groeien met Defensie. Dat is heel belangrijk. Hè.
0: Dus wat voor mensen zoekt u precies?
2: Van alles. Eigenlijk kun je in het leger eigenlijk wel alles doen. Maar specifiek voor mijn bataljon kun je chauffeur worden op een soort groot panzervoertuig of schutter. Of je kan infanterist lopen en dan loop je met een grote mitrailleur buiten. Maar ik heb ook drone-specialisten nodig. Hè, die tegenwoordig doen we ook veel optreden met drones en tegen drones. En dus die mensen heb ik ook nodig. Dus het is een heel breed palet van mensen die wij zoeken.
1: Nou, ik zou zeggen, Gideon, pak de pen.
0: Ik ga eens even kijken wat er bij defensie.nl allemaal open staat.
1: Pak je drone en hup.
0: Daar gaan we.
1: Ja, daar gaan we. Maar wat valt er allemaal te beleven zo als er een contact wordt gezocht met de inwoners van Soesterberg en de regio op woensdag 3 juni is het alweer. Ja,
2: ja zeker ja. Nou, wij komen daar met het bataljon naar jullie toe. Dus dan kunnen jullie zien hoe groot wij zijn. Wij nemen onze voertuigen mee. Hè, dus er staat een CV90 panzervoertuig. Er staat een Fennec panzervoertuig, een Boxer panzervoertuig. Die kunnen jullie ook allemaal bezoeken en zien, opklimmen, bekijken. Met de soldaten praten die apparaten bedienen. Dus dat is hartstikke leuk. En we houden een toespraak zoals dat gaat. En wat ik heel erg leuk vind, ik neem een... voor ons bataljon is het vaandel heel erg belangrijk. Hè? Dat is iets van wat vroeger was. Ja. Maar dat vaandel, daar staat de historie op van ons bataljon. Waaronder de slag om de Grebbeberg. Dat is onderdeel van ons regiment.
1: Okay.
2: En ik neem een miniatuurvaandel mee en die ga ik symbolisch aan de burgemeester overhandigen.
1: Ja, die kan hij dan in zijn kamer zetten dan? Of is dat niet de bedoeling?
2: Dat hoop ik wel, ja. Dit is een heel mooi vaandeltje. En het is een beetje symbolisch dat ons vaandel is neergestreken in Soesterberg. Dus ik vond het een hartstikke leuk cadeau om dat aan de burgemeester te geven.
1: Ja, kan er dan van het materieel allemaal foto's worden gemaakt? Of worden we Russen, worden die geweerd? Maar je moet wel een paspoortje meenemen.
2: Je kunt gerust met die voertuigen op de foto's. Hartstikke leuk. En de soldaten die eromheen staan, die zullen wel vertellen wat wel en wat niet mag. Hè. Ja. Uiteraard hebben we ook soms te maken met een stukje veiligheid. Hè, dat moeten we, dat is ook belangrijk. Maar jullie zijn van harte welkom. Ga gerust, maak selfies, ga ermee op de foto. Pak een wapen vast, laat je uitleggen hoe het allemaal werkt. En wordt hartstikke gezellig.
1: Pak een wapen vast en wordt hartstikke gezellig. Nou ja, dat wordt heel gezellig, denk ik. Goed zo, datum woensdag 3 juni 2026. Tijdstip van 1 tot 4. Locatie Den Bergplein, Soesterberg. Toegang gratis, vrij toegankelijk voor het publiek. En je mag je cameraatje meenemen. Zo is dat toch?
2: Ja, van harte welkom.
1: Overste, je bent overste. Hè? Sander Donker, mag ik jou danken?
2: Ja, dank u wel. Fijne dag.

0: Dat was Player en in 1977 zongen ze de wereldhit Baby Come Back.
1: Morgen rijden minstens 67 tandems weer de jaarlijkse ronde van 40 kilometer van en naar Hooglanderveen. De rijders zijn mensen met en zonder een visuele beperking. En deze 49ste editie van de tandemtocht Keistad vindt plaats onder de leiding van voorzitter Martin Wubben. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Meneer Wubben, deze tocht, ja. Dat is echt een Amersfoortse evenement, hè?
2: Ja, Keistad, ja.
1: Ja, en dat begon in 1976, volgens mij.
2: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen, van onder een andere naam. Maar de opzet was hetzelfde. Dus een club die heeft het zelfs 40 jaar georganiseerd. Ja. In de tijd ging het elke keer vanuit het kantoor van DAV, tegenwoordig als Koning DAV.
1: Ja.
2: En na 40 jaar zijn ze mee opgehouden. En toen zeiden ze van, we kunnen geen, het is toch, het komt wel kijken, dus we stoppen ermee. Maar ik heb een paar keer meegedaan. Toen zeiden wij van, nou, dat kan je die mensen niet aandoen, want het is een prachtig evenement. Dus toen heb ik met een aantal mensen hebben wij het voortgezet.
1: Ja, want dat is ontstaan een beetje ook uit de wens van de gemeente. En andere mensen die wilden er in die tijd dat er meer bewogen werd. Wilden ook mensen met een visuele beperking daarbij betrekken. Maar inmiddels is het een beetje een landelijk evenement. Want ze komen echt overal vandaan, uw deelnemers, volgens mij.
2: Ja. Ze komen uit het hele land. Soms zelfs een paar uit België. En het is ook een programma voor de hele dag. Dus ze worden 's ochtends opgehaald op het Centraal Station met een speciale bus. En dan worden ze dus vertrekt tegenwoordig vanuit het dorpshuis De Dissel in Hooglanderveen, dat zei je al. En dan krijgen ze koffie en koek. En om een uurtje of 10:30 vertrekt de meute, want het is toch een heel gezelschap. Iedereen individueel, ze krijgen ook een route aangeboden. En elk jaar een ander traject.
1: Ja.
2: En dit keer in noordoostelijke richting.
1: Precies. Ook ergens in Nijkerk wordt er nog gestopt bij Strand Nulde. De meeste deelnemers hebben dus een voorrijder natuurlijk. Iemand zonder beperkingen in het gezichtsveld. Dat heet een voorrijder bij u. Maar niet iedereen kan het regelen, een eigen voorrijder. Hoe regelt u dat dan voor hen?
2: We hebben gewoon in de loop der tijden een netwerk ontwikkeld. Dus we schrijven alle mensen die ons in bestand zit, die schrijven we aan van jongens, volgend jaar, bijvoorbeeld in 2027 op 29 mei, vindt er weer een tandemtocht plaats. En wil je meedoen, schrijf je dan in als voorrijder. En dat vinden we heel mooi. En ik moet zeggen, de mensen die een keer meefietsen, ja, het is niet alleen fietsers een dagje, maar je vergezelt dus ook een slechtziende.
1: Ja.
2: En je leert eigenlijk de wereld een beetje bekijken door de ogen van een slechtziende of een blinde.
1: Ja,
2: dat is toch heel speciaal. Je leert er heel hoop van.
1: En ja, maar wat kan je leren dan? Want
2: nou ja, kijk, mensen kunnen het ook niet zien. Dus ze zijn veel meer afhankelijk van de andere zintuigen.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb wel eens gefietst. En toen zei diegene achterop die voorkomen blind was, die zei van, hé, ik ruik varkens. Ik zeg, ik zie helemaal geen varkens. Nou, dan moet je maar eens goed ruiken. En inderdaad, we gingen langs een stal. En daar zaten varkens in.
1: Ja.
2: En ook als je door een bosgebied rijdt en zo, van de mensen zijn veel gevoeliger voor het soort bomen dat daar groeit. Larix, loofbomen. Alles heeft zijn eigen geur.
1: Zij ruiken het verschil tussen de bomen. En dat samen fietsen, dat gaat ook niet helemaal vanzelf. Hè? Daar horen ook wat de goede afspraken bij.
2: Ja. Het is belangrijk dat je van tevoren goede afspraken maakt hoe je bijvoorbeeld opstapt. En soms moet je plotseling remmen. En naar welke kant je dan overhelt met het remmen.
1: Mm-hmm.
2: En je moet je achterrijder ook goed op de hoogte stellen. Als je door een bospaadje rijdt en er zit ergens een kuil in de weg, en dan moet je wel eventjes waarschuwen van tevoren. Als je een bocht neemt, dat je overhelpt, dat soort zaken. Dat is al wat betreft het fietsen. Maar je vergezelt je achterrijder ook tijdens de pauzes en de lunch, naar het toilet gaan enzovoort. Dus dan is wel de bedoeling dat je hem of haar begeleidt. Ja. Dan moet je ook al bepaalde regels in acht nemen. Dus wat dat betreft geven we de mensen ook tips en trucs. Mm-hmm. Hoe je daar het handigst mee omgaat. En in ieder geval communiceren met elkaar is heel belangrijk.
1: Ja, en dat zorgt ook voor vriendschappen.
2: Precies, ja, ja. We hebben mensen die al voor de zoveelste keer geven de mensen ook tips en trucs. Mm-hmm. Hoe je daar het handigst mee omgaat. En in ieder geval communiceren met elkaar is heel belangrijk.
1: Ja, en dat zorgt ook voor vriendschappen.
2: Precies, ja, ja. We hebben mensen die al voor de zoveelste keer samen met elkaar gaan fietsen. En ja, dit evenement.

0: tappen. Dan heeft u er wel een stuk of 70 van nodig. Dan. Hoe kom je in Nederland even zo aan 70 tandems?
1: Ja, nou, er zijn een aantal firma's die hebben aardig wat van die tandems. Kijk, ik moet zeggen, als we dus 70 deelnemers hebben, dan is ongeveer een derde heeft zijn eigen tandem. En die nemen die ook mee. Dus dan hebben we nog een stuk of 50 tandems nodig. En er zit een heel grote tandemzaak, een heel rijwielzaak, die tandems heeft. En morgenochtend komen ze dus met de vrachtwagen. Komen ze al die tandems brengen.
0: Ja.
1: En die worden netjes uitgestald bij de dissel daar zo. En s'avonds komen ze ze weer ophalen. En daar betalen we natuurlijk wel een aardige prijs voor. Maar die zijn gewoon beschikbaar. En zo zijn er in Nederland een paar van die bedrijven die dingen hebben. En soms waren er zoveel deelnemers dat we zelfs twee bedrijven moesten aanschrijven. Ja. Maar over het algemeen genomen komen we daar wel uit.
0: En het wordt wel pittig warm. 26 graden. Op de fiets is dat misschien nog net te doen. Neemt u extra maatregelen voor de deelnemers?
1: Ja, nou, in ieder geval kopen we extra water in. En we hebben dus onderweg hebben we drie pauzeplekken, dus daar hebben we ook extra water. Bovendien er rijden ook altijd mensen van de EHBO rijden er mee. Er rijden ook twee busjes rijden er onderweg mee om het een beetje te begeleiden.
0: Ja.
1: Daar hebben we ook allemaal watervoorraden bij ons. En ik moet zeggen van dit jaar de heenweg die gaat dus, u zei het al, in noordoostelijke richting strand Mulde. Dus dat gaat mooi langs het Veluwemeer.
0: Ja.
1: Dus dat geeft mooie verkoeling.
0: Ja, langs het.
1: Dus dat is ook wel een mooie bijkomstigheid.
0: Het koele water. En dan de bezemwagen erachteraan. Mocht er dan echt nog iets zijn, dan kan iedereen.
1: Ja, precies. Die hebben ook nog eens een keer een bezemwagen.
0: Weer veilig thuiskomen. Nou ja, we wensen u een hele mooie tocht morgen, meneer Wubbe van Tandem Tocht Keistad. Bedankt voor uw info.
1: Ja. Ja. Ik heb nog wel een primeur.
0: Oh.
1: Mag ik dat nog vertellen?
0: Nou, daar komen we na de buiten de uitzending wel even op terug.
1: Oh, de voelbare kaarten. Oké,
0: precies.
1: Komen we daar terug.
0: Komen we nog op terug. Goed. Meneer Wubbe, dank u wel.
1: Ja.

0: Moet er wel om lachen. Nooit meer regen van Suzanne en Freek.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, nooit meer regen. Prima aanloop natuurlijk om Klaas Bijker even aan de tand te voelen. Ja. Maar komt er nooit meer regen, Klaas?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, bij nooit meer regen, dat wordt dan verschroeide aarde, hè?
0: Ja.
2: En het wordt dorst. En een kraan waar geen druppel meer uitvalt.
0: Ah, joh.
2: Nee, dit is onzin, maar vandaag, er zou een kleine teleurstelling kunnen zijn voor jou. Oh. Want het is de vraag of het 30 graden wordt.
0: Ja.
2: Want in de middag ontstaan overal stapelwolken en die schermen de zon een beetje af. En ook al regent het niet, dan zal het toch een paar graden koeler blijven, denk ik. Of minder warm zijn als 30 graden.
0: Nou, dat vind ik toch wel een zware teleurstelling.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar goed, ik geef je even tijd om het te verwerken.
0: Ja, nee, zeker wel. Ik tel tot 10.
2: Maar de buien, dat wordt lastig. Het zijn warmtebuien die vandaag ontstaan. En ze zijn klein van omvang. En je moet dan net geluk of pech hebben. Want ze kunnen je. Maar vast wel in het hele Eemgebied zullen een paar kleine buitjes flink wat regen kunnen veroorzaken.
0: Nou, dus het is wel lekker.
2: Ja, maar in korte tijd kan het 10 tot 20 millimeter zijn. En ze schieten als paddenstoelen uit de lucht.
0: Oh, hier. Dus, ja, singing in the rain dan, hè?
2: Ja, maar je hebt kans dat je, terwijl je niks ziet, in een binnen uur plotseling razendsnel zich een bui ontwikkelt.
0: Ja, en dat is de klimaatverandering, denk ik, hè?
2: Ja. Nee hoor, dit hoort bij een heel onweerachtige dag.
0: Oké.
2: Okay. Ja, nee, je mag daar niet alles op schuiven.
0: Nee.
2: En daarna is het morgen is het een graad of 5 koeler, dus een graad of 25, misschien nog net een zomerse dag. En dan heb ik slecht bericht voor je, want we gaan een hele koele periode tegemoet, de temperaturen dik onder de 20 graden. En zelfs de 15 graden grens komt in zicht voor sommige dagen.
0: De winterjas lonkt.
2: De winterjas lont en misschien, als je een koud klim bent, moet je de verwarming zelfs even aandoen.
0: Heel fijn. Goede vooruitzicht,
2: Klaas. Ja, fijn, hè?
0: Ah,
2: en ik zie dagen bij dat het tussen de 10 en de 20 millimeter valt. En niet één dag, maar dagen achter elkaar.
0: Nou, ik vind het af en toe wel eens lekker, hoor. En het is ook goed voor de natuur. Maar ja, goed, maar, kortom.
2: Jawel, maar het is niet af en toe niet is lekker, dat is een hele week niet lekker.
0: Daar word ik even stil van. Maar goed, maakt niet uit. Jij bent de baas van het weer.
2: Op lange termijn. En als die data dichterbij komen, dan valt het misschien nog wel mee.
0: Precies. Kortom.
2: Kortom. Vandaag broeierig weer. De vraag is of het 30 graden wordt. In verband met al die wolken om ons heen. En sommige van die wolken, en dat zie je nu al. Ik zie nu eigenlijk een verdacht wolkje. Waarvan ik denk, dat kan ook al een buitje worden.
0: Ja, ja.
2: Dus er kunnen vanaf nu, maar vooral in de middag, kunnen er lokale buien vallen. Maar er zijn plekken die helemaal droog blijven. En er zijn plekken die kletsnat worden. En na die buien daalt de temperatuur al een graad of 5, dus van bijna 30 à 25 graden. En dan vanaf zondag gaan de regensluizen wijd open met veel lagere temperaturen.
0: Goed zo. Singing in the rain dan. Klaas Bijker, mag ik jou danken. Prettig weekend en tot maandag.
2: Tot maandag.

0: Dick Perry, saxofonist van Pink Floyd, overleed deze week. En dit was Money van
1: Pink Floyd. Hoe oud is hij geworden?
0: 83.
1: 83, oei. Mooie leeftijd. Ouderorganisatie Anbo PCOB heeft onderwijswijzer of onder ouderenwijzer.nl gelanceerd. Een nieuwe online plek voor krachtig en gelukkig ouder worden. Het platform biedt inspiratie, betrouwbare informatie en mogelijkheden om actief mee te doen. Bezoekers vinden er een brede mix van onderwerpen zoals financiën, gezondheid, digitalisering en wonen. En degene die er alles vanaf weet is Simon van Herpen. Hij is woordvoerder van het Anbo PCOB. Simon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de ouderenwijzer. Dat is een nieuwe online plek voor krachtig en gelukkig ouder worden. Dus je kan eigenlijk niet meer zonder die ouderenwijzer. Want ik wil ook gelukkig ouder worden.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat kunt inderdaad niet zonder. Het is een ouderenwijzer, maar eigenlijk zeggen wij altijd ouder en wijzer. Ja. Want dat is ook de naam van ons tijdschrift. En voor een deel is dat ook dus nu ook online allemaal te vinden. Dus je vindt er allerlei... Het biedt light entertainment, hè, dus je ziet leuke interviews. Maar het zit ook informatieve dingen bij. We hebben bijvoorbeeld recent een groot onderzoek naar mensen die mantelzorg of zorg voor hun ouders verlenen gepresenteerd. En dat staat ook helemaal te lezen. Dus alle informatie die daarvoor interessant is, kan je daar vinden. Er zijn inderdaad, zoals je al zei, podcasts te vinden die je kan luisteren. Het is vrij divers. Je kan inderdaad niet zonder. Iedereen zou eigenlijk gewoon even moeten kijken.
1: Ja, en hoe kunnen de mensen het allemaal bekijken? Want het is allemaal gratis, hè? Ik bedoel...
2: Ja, nee, het is een gratis website. Het gewoon te vinden ouderenwijzer.nl of ouderenwijzer.nl. Want ja,
1: ik vind het een beetje ongelukkig gesteld, dat ouderenwijzer. Het is net dat cursiefje. Waarom zouden er geen streepjes tussen moeten staan? Ouder en wijzer, want dat is juist de grap.
2: Ja, dat kan ook. Nou ja, wij vinden het eigenlijk wel fijn dat het zowel ouderenwijzer als ouder en wijzer is.
1: Oh, okay.
2: Het bekende is natuurlijk, het gezegd is dat mensen natuurlijk worden die ouder en wijzer. Hè. Dat ervaren wij allebei denk ik ook elke dag. Maar het is ook een beetje een wijzer die je als ouder kan helpen.
1: Ja. Het is waardevol om alles over goed ouder worden op één plek te bundelen. En dat is ook ouder en wijzer. En nu heb ik het goed gezegd.
2: Ja, helemaal goed, ja. Ja, nee, absoluut. Nee, en nou goed, ik zou iedereen zeggen, ga dus naartoe. Er zijn leuke quizzen te doen. Nou ja, je zei het al zelf bij de intro, het is interactief. Mensen kunnen reageren op bijvoorbeeld artikelen. Er wordt wel even gecheckt, maar gewoon leuke informatieve reacties kan je erop geven. Er komt ook op termijn nog een echte soort chatmogelijkheid. We gaan straks naar het WK toe. Dan hebben we een heel leuk interview met bijvoorbeeld Hans van Breukelen, de oud-keeper van het Nederlands elftal uit 1988. Daar gaat het ook weer een beetje over voetbal, dus het speelt af en toe ook in op de actualiteit. Momenteel zijn er bijvoorbeeld artikelen te lezen ook over de hitte. Dus mensen die denken, nou, hoe kan ik het hoofd koel houden? Nou, dan kun je er ook even naartoe. Het is heel divers.
1: Ja, en dat is ook gewoon ook geschikt voor je telefoontje, want al die ouderen hebben natuurlijk een telefoontje bij de hand of een... Dat kan allemaal.
2: Het kan allemaal.
1: Maar goed, het is niet allemaal luchtig en inspirerend. Er is ook aandacht voor zwaardere thema's, hè?
2: Ja, zeker. Dus ik noemde net al even natuurlijk het onderzoek naar zorg voor je ouders.
1: De mantelzorger natuurlijk. Die kan af en toe ook eventjes hier opkijken.
2: Zeker. We hebben ik noemde al dat onderzoek, hè, naar zorg voor je ouders. Daar blijkt bijvoorbeeld dat mensen die zorgen voor hun ouders in meer of mindere mate... Die ervaren daar soms best wel wat stress van, hè, omdat sommige mensen hebben nog een gezin of hebben nog werk en dan komt dat er allemaal bij. Dus daar is ook een tipgids voor hoe je daar misschien wat meer lucht in zou kunnen krijgen of om je daarbij te helpen. Maar bijvoorbeeld, er staat ook nu een artikel over de onrust op de beurs, wat dat betekent voor mensen hun pensioen. Er wordt informatie gegeven bijvoorbeeld over wonen, als mensen willen gaan verhuizen of willen weten wat allemaal hoe je nou dat het beste kan regelen. Dat is ook allemaal te vinden. Dus het gaat over heel veel thema's die bij ouderen spelen.
1: Ja, bij de ontwikkeling van ouderenwijzer hebben jullie natuurlijk wel gekeken naar A, de behoefte, B, naar gebruiksgemak.
2: Ja, dat hopen we wel. Maar dat moet zich ook natuurlijk nog ontwikkelen. Het is een nieuwe website. We zien nu wel dat mensen het allemaal best wel goed kunnen vinden.
1: Hoeveel zijn het er nu? Hoeveel staat de teller?
2: Hoeveel mensen...
1: Ja, op hoeveel staat de teller nu?
2: Dat moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dat even hier niet paraat heb.
1: Oh, okay.
2: Maar dat gaat wel. Ja, we hebben veel meer dan 100.000 leden, 120.000 leden. Een groot deel die bezoekt niet dagelijks deze website, maar het loopt wel in de duizenden. In
1: ieder geval. Mochten de mensen niet uitkomen, kunnen ze altijd naar de helpdesk?
2: Er staan gewoon contactinformatie op de website, dus daar, dat kan altijd, zeker.
1: Ja, is er al veel gebeld?
2: Nee, er is niet veel gebeld. Nee, want het is heel overzichtelijk.
1: Heel overzichtelijk, goed zo. We kunnen eigenlijk niet meer zonder, hè, die ouder en wijzer.
2: Ik zou het in ieder geval niemand adviseren om zonder ouder en wijzer verder te gaan.
1: Ja, zijn er soortgelijke websites?
2: Er zijn natuurlijk een aantal tijdschriften die zich ook op ouderen richten. Plus Magazine is zoiets. Maar dit wisselt natuurlijk in zoverre dat wij zijn een belangenorganisatie voor ouderen. Dus er zit wel bij ons, dat maakt het wel verschillend. Mm-hmm. Maar er zijn we zijn niet de enige die helemaal dit doen. Maar in de breedte denk ik wel dat het uniek is.
1: Precies, uniek. Simon van Herpen, woordvoerder van ANBO PCOB. Hij vertelde over de nieuwe online plek voor krachtig en gelukkig ouder worden. En we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Ik ga snel kijken. Simon, prettig weekend.
2: Dankjewel. Dankjewel, jij ook. Dag.

0: America met Ventura Highway. Prachtig nummer. En het is een beetje een zomers gevoel altijd. Hè?
1: Nou, ik voel de temperatuur hier binnen in de studio al doorkomen.
0: Geproduceerd door George Martin.
1: Heerlijk.
0: En het is ook opgenomen in de Apple Studio in...
1: Abbey Road Studio. Abbey Road, precies. Yes, ja.
0: BLTC en Alta die starten Eredivisie gemengd dubbel of gemengd met dubbel programma. De competitie in de Eredivisie gemengd gaat dit weekend van start met direct een druk programma. Zowel BLTC als Alta werken twee wedstrijden af in het openingsweekend. Voor BLTC begint het inmiddels aan een vijfde opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau. En dan heb ik het over de Barendse ploeg. Die speelt beide ontmoetingen op beide banen. Zaterdag is de tegenstander Bosheim, terwijl zondag de ontmoeting met Zandvoort op het programma staat. Coach Misha Dimitropoulos beschikt over een selectie met een mix van ervaring en talent. Opvallende naam is Abel Forger uit Soes, die zondag zijn eerste ITF-titel veroverde in het Spaanse Alcala. De Hernandez. In de finale versloeg hij Cyril van der Meers. Dat is een Fransman. Verder rekent BLTC onder meer op Daniel de Jonge, Elgin Koubal. Dat is natuurlijk publiekslieveling. En Demi Tran. Alta begint het seizoen. En dan heb ik het over de Amersfoortse tennissers met twee uitwedstrijden. Zaterdag wacht een ontmoeting met Naaldwijk. Waarna zondag titelverdediger Leimonidas op het programma staat. En de Amersfoortse club kiest dit seizoen bewust voor een herkenbare selectie met veel Nederlandse spelers. Niels Visker en Dax Donders keren terug. Terwijl Ole Brandsteder en Timo de Bakker de mannenselectie versterken. Timo de Bakker die kennen we natuurlijk ook van de Dutch Open. En natuurlijk ook van Roland Garros. En daar is hij ook nog toegetreden tot de kwartfinale. Dat was nog eens een keer de toptijd. Bij de vrouwen rekent Alta onder andere op Nina Kruijer, Britt Dupré en Joëlle Steur. In de Eredivisie gemengd strijden 8 clubs om het landskampioenschap. Na 7 speelronden plaatsen de 4 beste teams zich voor de playoffs, die op 13 en 14 juni aanstaande worden gespeeld op Leimonidas. En dat is de huidige landskampioen. Ja, we wachten nog even op het opnemen van de telefoon door Mick Borsten. Want we gaan het hebben over zweepbandjes, hardloopschoenen en bidons. Want overmorgen is het tijd voor de 15e editie van de Marathon Amersfoort. En dit jaar doen er 9000 mensen mee. Het wordt niet zo warm als vandaag, maar het is in ieder geval 23 graden op zondag. En er zijn veel deelnemers. En hoe gaat het dan met de veiligheid van de deelnemers? Dat gaan we zo dadelijk even horen na het muziek. Yeah.

0: Barge. Volgens mij neef van Michael Jackson met Rhythm of the Night. We hebben het geprobeerd. We hebben nog een sprintje getrokken. Onze technicus zit hier met zwetend voorhoofd. Maar helaas konden we Mick Borst niet meer bereiken voor een overzicht voor de marathon van Amersfoort aanstaande zondag.
1: Ja, jammer. Doe jij mee?
0: Ik doe niet mee.
1: Nee, Martijn heeft wel de halve marathon gelopen. Dat is onze techniker. Hoe was dat? Nou, hij heeft geen microfoon natuurlijk. Het was zwaar.
0: Ja,
1: hij zweet nog. Nou, kan je nagaan.
0: Ja.
1: Hey, we hebben nog een heel kort bericht over parkeeuvel in het Leuzenkwartier in Amersfoort.
0: Ja, ondanks de winst van Keihard voor Amersfoort, die heel expliciet tegen betaald parkeren hebben campagne hebben gevoerd in Amersfoort, wordt er toch betaald parkeer in het Soesterkwartier ingevoerd vanaf mei volgend jaar.
1: Is dat sneaky?
0: Dat is niet sneaky. 22 van de 36 aanwezige raadsleden hebben hiervoor gestemd. En dat betekent, dat heeft eigenlijk alles te maken met woningbouw. Dat heeft te maken met de parkeerdruk die daar bij nieuwbouwwoningen, die veel lager mag zijn dan bij bestaande woningen. En dat moet een bepaalde straal om die woningen, die nieuwbouwprojecten die veel rondom het Soesterkwartier liggen. Daar moet het betaald parkeren ingevoerd worden.
1: Ja, nu weet ik waarom ik Borst niet heeft opgenomen. Nou, is natuurlijk falikant tegen.
0: Hij is
1: keihard Amersfoort.
0: Ook raadslid keihard voor Amersfoort. En dat is natuurlijk een interessante kwestie. Nu de meerderheid van de raad hiervoor heeft gestemd. En de coalitieonderhandelingen nog gaande zijn.
1: Precies.
0: Dus welke invloed heeft dit? Dat gaan we zien. Ik denk dat het heel erg van afhangt wat ze met andere wijken willen gaan doen met betaald parkeren. Want het vorige coalitie wil natuurlijk gewoon in de hele stad betaald parkeren. Ja,
1: wat gaat dat worden? Allemaal betaald parkeren?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ja. Ik denk niet dat ze met een concessie, met dit als concessie eruit kunnen komen, eerlijk gezegd.
1: Oké, nou, je wordt gered door de gong. Hoor je op de achtergrond.
0: Nou, dat valt wel mee. Kan jij even ruim parkeren bij jou in de buurt?
1: Absoluut, ja. Dubbel parkeren ook nog.
0: Kijk eens.
1: En de fiets ernaast, alles.
0: Bakfiets.
1: Gratis en voor niets.
0: Prachtig.
1: Je moet gewoon in het dorp wonen, heb je er helemaal gelast van.
0: Dat moet, dat kan, of je wil het niet.
1: Precies.
0: Ja,
1: fijn dat je afgezet bent op Eemland Actueel, een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je de zender of wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons ook op de socials, Instagram, Eemland, Nieuwsplein33, TikTok. Alles kan en alles is mogelijk. Wat een weelde eigenlijk.
0: Dit is geweldig. Al deze middelen waarin we de mensen kunnen bedienen van het laatste nieuws.
1: Ja, je hebt een Hawaii shirtje aan.
0: Nee, dat is Curaçao.
1: Curaçao.
0: Ik ben al in WK-sferen.
1: Ja, geweldig. Staat je erg goed.
0: Dankjewel.
1: Ja. En wat ga je dit weekend doen met dat shirt?
0: Dit heb ik dit weekend niet meer aan. Nee? Maar dan heb ik waarschijnlijk een ander shirt aan. Dankjewel,
1: Arjan. Goed zo. Tot morgen. Oh nee, tot maandag.
0: Tot maandag.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 zes jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service.
2: Autoservice Baarn.
3: Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio, Menno Dekker.

0: Dick Radio. You know. Leuk begin van Dekker Radio, hè? De Chairman of the Board heten ze. En Give Me Just a Little More Time. Nou dan, uurtjes genoeg.
1: Prachtig
0: hoor.
1: Is prachtig.
0: En ik draai ze weer, hè. Die mooie songs van vroeger. En nieuw werk. Dwars door elkaar. Kan mij niks schelen, hoor. Wat dacht je nou hiervan? Terug naar 1985. Broken Wings. De groep heet Mr. Mister.

Daar mag je niet doorheen praten. Dat deed ik ook niet. Carole King, It's Too Late. Bij Dekker Radio ben je. En Briggs & Stark staan startklaar met een nieuwe. En die heet Honey.

Was die mooi of niet? Van Briggs & Stark. Honey, ik had het beloofd, hè? Bekker Radio met de groep Jurk. Ken je die niet? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Die is, ja, dat is samen Jurk. Luister maar. We gaan terug naar 2010. En het gaat helemaal nergens over. Over niemand.

0: Ontzettend leuk!
1: Had je hem? Jurk en niemand! Zo is dat. Denk, laat ik eens een leuke jingle instarten. Het rode mannetje. Dat slaat op mij, hè? Ik heb roze haar.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.

staat niet bij van wanneer. Dat is wel jammer. Marilyn McCool en Billy Davis Jr. Ik denk van 800 jaar geleden ongeveer. You don't have to be a star to be in my show. Nou ja, ik moet een beetje opschieten. Want ik heb Davina Michelle toegezegd dat ik deze zou draaien van haar.

0: Leuk nummer zeg, van Davina Michel. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Deze is uit 2018, duurt te lang. En we gaan schakelen met Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor 2 concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanța. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer. Het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

Muziek van het jaar 1988, des van Aswad, Don't Turn Around, openen in het programma Bond voor vandaag. Fijn dat u erbij bent, Jan Berg is de naam en ik draai voor u de komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Kensington, Living For...

0: muziek van het jaar 2026 is van Kensington Living 4.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee doorgaan in 1968. De broertjes Gibbs. Zijn de Bee Gees. I've gotta get a missus to you.

0: Jawel, de broertjes Kip, terug naar Jenny 168. I've gotta get a message to you, de titel van deze plaat. De mannen hebben heel wat hits in vele decennia voor bij elkaar gespeeld. Hè.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2007 met The Plain White Tees. Hey there, Delilah.

0: uit 2007, de Plain White Tees. Dit was Hey There, Delilah.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2015, Jess Glynn, Hold My Hand.

0: Je klinkt terug uit 2015 met Hold My Hand.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werkje hier zo van Martin Jones. Wat zegt hij? Zet de radio aan. Radio on. Radiomakers kunnen we er alleen maar voor zijn, hè?

0: Ja, zet hem lekker aan, hè, de radio. Radio 1, de nieuwe plaat van Martin Jones. Lekkere plaat.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1999 met Lou Bega. I got a girl.

0: a girlfriend everywhere.
1: Uit 1999, deze van Lubega, I Got a Girl. Lubega natuurlijk bekend van zijn grote hit Mambo No. 5. Ja, dit was natuurlijk ook een mambootje, hè?
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 70.
1: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Sir Cliff Richard uit 1977. My Kind of Life.

0: is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands. Het weer, het is broeierig warm. In het zuiden kan het ook onweren. Vannacht koelt het af.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1983, muziek van The Beat, I Can't Get Used to Losing You, de titel van deze opname. Lekkere muziek hier in de bonte muziekverzameling en daar gaan we ook weer voor. We gaan een hedendaagse muziek voor u draaien, Jennifer Lopez samen met David Guetta. Even wat dance muziek, voetjes van de vloer dan maar, hè. Save Me Tonight.

0: Inderdaad, de hedendaagse muziek die hier voor mij komt. Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight. Nou, dat gaan we zeker doen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964. Marie Laforet. La Vendemia dell'amore.

0: Leuk zo'n ouderwets liedje, Marie Laforette. Dit was La Femme Mindinia, Lella Moor. Terug uit jaar 1964.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Deze uit 2002. Leon Rimes. Life goes on. Het leven gaat door, maar al te waar.

0: De muziek van Leon Rimes, Life Goes On, terug uit het jaar 2002. Dus ook al een dik 20 jaar oud, hè, deze. Wat gaat de tijd alweer snel?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u. We gaan muziek draaien van Juntos. It Moment. Is Fries.

0: Nieuwe muziek van Juntos. Het moment betekent dat zover kan ik het vertalen. Voor de rest spreek ik ook geen Fries hoor. Betaalt ook een Nederlandstalige uitvoering hiervan. Die gaan we een andere keer wat draaien.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen?
0: Jazeker. Liam Payne en Rita Ora. Dit is For You.

van 50 Shades Freed. Uit 2018 deze muziek van Liam Payne en Rita Ora. Nummer met de titel For You. En For You bracht ons aan het einde van het programma. Jazeker, we zitten er weer een uurtje lang rond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop ook dat u met plezier geluisterd heeft naar het programma. Want daar doen we het tenslotte voor. Reageer op het programma, kan janberg.radio@gmail.com, daar staat de rest ervoor. Ik wens u veel een hele fijne dag en ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1973 met die Indisputable Truth and the Law of the Land. U gaat dat herkennen, het nummer. 2026 staan er Paula Slow en Big Bad Wolf. En we hebben volgens mij tijd om nog een oude meuk te draaien van Bill Haley en de Comets uit 1957. It's a Sin. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. Je moet niet denken dat ik de tune opnieuw heb ingestart. Nee, dit is gewoon de Indisputable Truth waar ik het muziekje van geleend heb. Law of the Land. Bedankt voor het luisteren nogmaals en graag tot de volgende bond.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het grote wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 22. En in die week, op 26 en 27 mei 1963, zijn in Studio B van de RCA Studios in Nashville, Tennessee, opnamesessies van Elvis Presley. Op deze dagen worden onder andere You're the Devil in Disguise, Witchcraft en Love Me Tonight opgenomen. Wij luisterden naar Finders Keepers, Losers Weepers, geschreven door Dory en Ollie Jones en opgenomen dus door Elvis Presley op 26 mei 1963. Het liedje verschijnt pas voor het eerst in 1965 op een album van Elvis, genaamd For Everyone. Ja, heeft dus 2 jaar op de plank gelegen. Ik had het nummer nog nooit gehoord. Finders Keepers, Losers Weepers. Zometeen tijdens deze rondleiding de 100ste single van een Britse artiest. Hij begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat bracht hij uit in 2022. Zijn echte naam is Harry Roger Webb. Misschien zeg je dat wel wat. En dadelijk ook nog muziek van een band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Mooi verhaal, zou je denken. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40 eentje dus uit week 22. Ik vertel nog niet welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Alicia Beth Moore. Beter bekend als Pink, Amerikaanse zangeres. En Jamie Cullum komt uit datzelfde jaar, Britse zanger en multi-instrumentalist. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje geschreven door Mike Batt voor een animatiefilm en uitgevoerd door een Amerikaanse singer-songwriter. En in de videoclip die bij het liedje zit, zien we konijnen. En het nummer begint met de volgende tekst. Is it a kind of a dream? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is deze keer een cd. Het is het 10e album van een Nederlandse zanger-componist van Nederlandstalige liedjes. Hij maakt 5 decennia met een vaste tekstschrijver muziek. Bijzonder, ja. Een Nederlandstalig album dus deze week. En dadelijk ook nog muziek van een zanger die stopt met live optredens omdat tijdens een van zijn concerten een jong meisje door het gedrang om het leven komt. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1963. Maar we gaan nu naar woensdag 11 september 1968.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: In Los Angeles neemt Frank Sinatra op 27 mei 1965 September of My Years op. Het door Sammy Kahn en Jimmy Van Heusen geschreven liedje is de titelsong van zijn gelijknamige album. Deze LP komt op 21 augustus 1965 de albumlijst van Billboard binnen. September of My Years van Frank Sinatra bereikt de vijfde plaats. Het album wint een Grammy Award als de beste LP van 1965. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de Beatles beginnen op 30 mei 1968 aan de opname van een nieuwe LP in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen. In Studio 2 is het nummer Revolution No. 1, een lied van John Lennon, de eerste track die wordt opgenomen. Julia is op 13 oktober 68 het laatste liedje dat voor het album op de band komt. Op 22 november 68 wordt van de Beatles een dubbel LP uitgebracht die in een witte hoes is gestoken. Het album gaat bij de fans de geschiedenis in als The White Album. Op deze dubbel LP staan onder andere Back in the USSR, Obladi Oblada, Where My Guitar Gently Weeps, Blackbird en Helter Skelter. Wij luisterden naar een nummer van John Lennon, Glass Onion. Het is de eerste opname die vonden plaats op 11 september 68. In de song refereert John naar een aantal liedjes van de Beatles, zoals Strawberry Fields Forever, I'm the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill en Fixing a Hole. De dingen die hij beweert in de song waren voor hem een reactie op alle complottheorieën die over de Beatles de ronde gingen in 1967 en 68. Ja, toen waren er al volop complottheorieën, muziekvrienden. Zometeen de langspeelplaat van de week, een cd uit 2004. Het is het 10e album van een Nederlandse zanger en componist van Nederlandstalige liedjes. Hij maakt 5 decennia lang muziek met een vaste tekstschrijver. Die tekstschrijver heet Lennart Nijg.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 18.
0: Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst kijken naar de Tipparade die gekoppeld is aan die oude top 40, week 22, 1900 nog wat. We vinden daar muziek van een Belgische band. Het is gebaseerd op het liedje In the Navy van The Village People. Eerst maar eens luisteren.

0: Nummer 18 in de tipperaden bij de Rijkswacht van de Belgische band The Strangers. Ja, als je het niet helemaal hebt kunnen verstaan, snap ik wel, want ze zingen in het Antwerps dialect. Deze Antwerpse band wordt al in 1952 opgericht. Het laatste officiële optreden van de groep vond plaats op 14 mei 2002. Het liedje bij de Rijkswacht werd geschreven op de melodie van In the Navy van de Village People natuurlijk. Ik vertelde het, maar je had het waarschijnlijk ook zelf herkend. De single komt op nummer 1 in de Vlaamse hitparade. In Nederland komt het niet in de top 40. Het staat 3 weken in de tipparade. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2004 en het is het 10e album van de Nederlandse zanger en componist Boudewijn de Groot. En het heet Het Eiland in de Verte. Boudewijn is actief in de Nederlandse popmuziek vanaf halverwege de jaren 60. En samen met tekstschrijver Lennart Nijg hebben ze hits met bijvoorbeeld Weltrusten meneer de president, Het Land van Maas en Waal en Avond. In november 2002 overlijdt Lennart Nijg. Boudewijn de Groot had zijn laatste album in 1996 uitgebracht, Een Nieuwe Herfst. Lennart Nijg liet een aantal songteksten na met bij sommigen het verzoek om er muziek bij te maken. En dat was voor Boudewijn een belangrijke reden om een nieuw album te maken. Op deze cd staan 8 liedjes met teksten uit het nalatenschap van Lennart Nijg. De overige teksten zijn van Freek de Jonge, Jan Rot, cabaretier Marcel Verrek en Boudewijn de Groot zelf. Het album is een van de meest bijzondere platen uit Boudewijns latere carrière. Het album ademt een sfeer uit van weemoed, volwassenheid en nostalgie. Belangrijke muzikanten op de plaat zijn Hans Hollestelle, Henny Vriente, Jan Hendricks en Marcel de Groot. De productie en arrangementen zijn van Ernst Jans. De muziek op de plaat varieert van intieme luisterliedjes tot uptempo nummers. Maar het zijn bovenal ingetogen songs. Het Eiland in de Verte van Boudewijn de Groot uit 2004 is een van de beste albums uit zijn rijke carrière van deze Nederlandse troubadour. En daarom is het deze week...
1: De langspeelplaat van de...

0: top 40 uit de geschiedenis van de popmuziek. Eentje uit week 22. Het jaar, daar ga ik nog even niks over zeggen. Daar komen we dadelijk vanzelf al achter. Als we die liedjes horen, ja natuurlijk. Dat frist ons geheugen op. En op een gegeven moment denk je van, oh ja, dat was dat jaar. Wat ik over kan zeggen is dat het het jaar is waarin het Europese parlement voor de eerste keer rechtstreeks gekozen wordt door de burgers van de EEG. Nou, lang geleden zou ik je zeggen. Op nummer 1 staat een liedje geschreven door Mike Betts voor een animatiefilm en uitgevoerd door een Amerikaanse singer-songwriter. En in de videoclip zien we konijnen. En het liedje begint met de volgende tekst. Is it a kind of a dream? Oké, kijk even naar die top 40. Daar zie ik 4 nieuwelingen, 4 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit België, de Verenigde Staten, Engeland, Nederland natuurlijk, Zuid-Afrika, Zweden, Duitsland en Israël.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Onderaan de lijst vinden wij een Amerikaanse soulzanger. Het liedje werd in de tijd geproduceerd door Harry Wayne Casey. Kennen we natuurlijk van Casey and the Sunshine Band. Eerste hit was Dance Across the Floor. Deze staat op 40. Spank, zo heet hij. Jimmy Bohorn.

Chris Difford horen we zingen in het Londense Cockney accent in de band Squeeze met Cool for Cats. En in die band zat op toetsen, keyboard, piano Jules Holland. Nu muziek van Masada. En luister eens goed naar die intro. Het liedje Unknown Destination. Nou ja, een liedje. Ik denk niet dat erin gezongen wordt. Of wel. Ja, er wordt wel gezongen. Maar waar doet die intro je aan denken? Ik denk toch aan deze.

een soort, maar het is toch precies hetzelfde. Massade dus op nummer 38. Eerste hitje van de Dolly Dots. Met z'n zessen. En ze zingen over jongens.

Tweede gedeelte gaan we het liedje nog weer eens helemaal beluisteren. Dean Friedman. Een one-hit wonder, Lydia, zo heet het, staat dus op nummer 36. Dan nu muziek van een Amerikaanse dame. Uit Philadelphia komt ze. En ze zingt disco-muziek. Met vaak een pikant randje. Zijn van die liedjes die we nooit meer terug horen. Even een klein stukje ervan.

Van Pamela Stanley met This Is Hot op nummer 35. Nieuw. De steunplaat in de tijd in het radioprogramma van Frits Spits. En dat was een razend populair radioprogramma, De Avondspits. Daar luisterde eigenlijk iedereen naar. Iedere dag tussen 6 en 7. In ieder geval iedere werkdag. Volgens mij ook op zaterdag. Hij heeft heel lang gedraaid. En hij had een steunplaat. Dus daarmee steunde hij een nieuwe plaat. Nou, dit werd een goede hit.

Een liedje van de band The Nerves. Maar van die band werd het geen hit, maar wel van Blondie. Wat een geweldige uitvoering. Hanging on the Telephone, natuurlijk met Deborah Harry, zangeres. En het leuke van deze lijst is dat we van het ene genre, net de New Wave van Blondie, springen naar het grote orkest van Lee.

De pijp was misschien wel de grootste van hem. 31 dus in deze lijst met kilometervreters. We draaiden al nummer 18 uit de tipperaden bij de Rijkswacht van de band The Strangers uit Antwerpen. En op nummer 30 vinden we ook alweer iets in het Antwerps.

Nou, ik zal hem even door de vertaal-app heen halen, want er is niks van te verstaan. Ja, het Antwerps dialect, dus het Vlaams is al heel erg moeilijk. Paul Boei heet hij. Ik heb de mot in mijn lijf. Maar het staat dus wel in die top 40. Week 22, 19 nog wat op nummer 30. Ja, bijzonder liedje. Stonden wat gekke dingen in, hoor. En wat dacht je van dit nummer? Ik was het vergeten. Er wordt ook niet in gezongen. Instrumentaal nummer van The Inner Circle. Die kennen we het beste van de La La La Song. Maar dat was in 1992. En dit is daarvoor. Het liedje heet, of het nummer, Music Machine.

Het is de band van Ian en Roger Lewis. En ze komen uit Jamaica. En het nummer heet dus Music Machine Inner Circle. Nog weer zo'n liedje waarvan ik denk, wat was dit ook alweer? Funk muziek uit Amerika. Als ze gaan zingen, dan denk ik dat je het wel herkent. Ja,

0: to shine.
1: Het is het eerste singeltje van Rita van Rooij, Monique Hagemeijer en Gemma van Eyck. Bij elkaar gebracht door Peter Koelewijn. Het is hun eerste singeltje. Het heet Please Me, Please Do. Ja, de band Babe. Het was een soort van imitatie, zou ik bijna kunnen noemen, van Luf. Ja, die hadden veel succes. Dus Peter Koelewijn dacht, weet je, ik bedenk ook gewoon zo'n beetje met drie van die meiden. Hartstikke leuk.

Lena Lovitch. Sailwind. Met een beetje een onbekend nummer. Say When, zo heet het. Ja, ze werd eigenlijk bekend omdat ze samenwerkte met Nina Haak en Herman Brood in de film Tja Tja. Oh ja. Dat was het. Bekendste werd ze met het liedje Lucky Number. Op 24 Vrolijkheid van Anita Weijers met een W, dus niet met een M.

Ik ben verliefd op John Travolta. Dat was waarschijnlijk haar eerste hit. Waarschijnlijk, nee, dat was ook zo. Dit was een opvolger tot ziens, Teddy Bear. Sandy noemde ze zich. Anita Weijers dus. 23, liedje van Bob Marley en The Wailers. Wat hij al een aantal jaar daarvoor uitbracht. Op een album in een studio-uitvoering. En dit kwam in de tijd van het beroemde album Babylon by Bus. Een dubbel LP. En het werd gewoon op single uitgebracht. Waarom niet? Het werd een grote hit. Staat bij ons op nummer 23. Ja, ik hoef niet te vertellen hoe het heet.

We zijn nog niet bij het linker rijtje, dus... moeten we er dus nog 12 doen. Als ik naar de klok kijk, zetten we er even meer vaart achter jou. Donna Summer, Hot Stuff. Ze ging iets meer de kant op van de rock. Bijzonder is die gitaarsolo die erin zit. Van de gitarist Jeff Baxter, die vroeger bij de Doobie Brothers speelde. En Steely Dan. Ik zou hem graag het tweede gedeelte helemaal willen horen. Uit België. Ska was razend populair in deze periode. En die New Wave natuurlijk. Lou de Preik, een producer, bedacht dit. Hij zingt het ook. Kingston. Samen met een aantal dames. Kingston. Ja, zo heet het ook.

Peaches en Herb. Ja, de Herb bleef altijd hetzelfde, maar de Peaches die wisselden. Reunited 20 dus. We zijn bij het linkerrijtje. Muziek nu uit Zuid-Afrika. En ik zit er dwars doorheen te praten. Uit Johannesburg komen ze. Ja, pittig beentje. Echt wat anders dan Beep, hoor, zou ik je zeggen. Ja, we mogen het gewoon niet mee vergelijken. Cloud is echt een serieuze band uit Zuid-Afrika. Hadden dus een hit in deze lijst, nummer 19, met Save Me. Nu, die Electric Light Orchestra met Shine A Little Love.

En deze hebben nooit meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Nou, misschien hadden ze wel eens een keertje kunnen inzenden. Dat was eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee geweest. BZN. Die hebben wat hits gehad in Nederland. En toch ook internationaal. Zeker wel. 16 staan ze deze keer.

Oh, even nog vertellen over dat nummer waar Israël het Eurovisie Songfestival mee won. Dat was natuurlijk van Milk and Honey met Hallelujah. Nu even de grootste klassiekers uit de disco/soul geschiedenis. Wat is dit een goed nummer, muziekvrienden? Earth, Wind & Fire samen met die Emotions. En zo heet het ook. Hij schreef het samen met Danny Lademacher, de gitarist van de band van de Wild Romans, Herman Brood. Het was een singeltje om de tijd te overbruggen tussen Cha Cha en Go Nuts. Dat zijn twee albums van Herman Brood. Het heet Never Be Clever en staat op nummer 14. Een grote hit voor Cashmere. Gewoon een studioformatie. Gezongen door Jody Pijper en Peter Hollesteller. We kwamen de naam Hans Hollesteller net al tegen. Broer dus van Peter. Zij zingen het liedje op het thema van Leo Sayer. George, daar is hij nog een keer met zijn selectie. Hij heeft al dit gehad, allemachtig. Ook deze weer. Op nummer 12. Ja, het waren geen kleine hits die hij had, hoor. Nee, echt serieus. Sing for the day. When you have a worried mind. Nummer 11. Klein stukje nog van nummer 11. Amerikaanse band. De muzikanten uit Afrika, Zuid- en Midden-Amerika.

0: En ik zei net, een Amerikaanse band is niet waar. Het is een Britse discogroep. En ze worden geproduceerd door Frank Farian van Boney M. Maar wel duidelijk, toch?
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
2: Chart Countdown.
0: Muziekvrienden, we hebben een oude top 40, eentje dus uit week 22. Het jaar is 1979. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Een cd van Boudewijn de Groot, Het Eiland in de Verte. En ik zeg ook nog eventjes wat we net op nummer 11 hoorden, Eruption met One Way Ticket. Goed, komt ie. Nummer 10, Juliana. Kinderen van Nederland. Dat was de kinderen die het zongen. Ik ga het tweede gedeelte een stuk van laten horen. Niet helemaal hoor. En ik ga het vertellen waarom dat was. Nummer 9, Hooray Hooray van Boney M. Nummer 8, Happiness van de Pointer Sisters. Een klassieker. Nummer 7, Casanova van die andere Beep, genoemd Love. Nummer 6, Popmuziek van M, letter M. Nummer 5, Some Girls Racy. Nummer 4, Does Your Mother Know, ABBA. Nummer 3, When You're In Love, Dr. Hook. 2, I Want You To Want Me van Cheap Trick. Had ook op 1 gestaan. En op nummer 1, Art Garfunkel.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum.
1: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
2: The Music Museum.
3: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoogwater. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: Ketels cassettevoordeelpakket met de beste cassetten van Frank Sinatra. En de beste cassetten van de Drifters. Samen met Loekie de Leeuw in Ketels cassettevoordeelpakket. Tijdelijk met 40% korting. Nu in de winkel.
5: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
5: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 22. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1979. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Bright Eyes van Art Garfunkel. Het is geschreven door de Britse songwriter Macbeth en werd speciaal geschreven voor de soundtrack van de Britse animatiefilm Watership Down uit 1978. Het liedje Bright Eyes stond wekenlang bovenaan de singlelijst in Engeland en werd de best verkochte single in 1979 in Groot-Brittannië met meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren. Ondanks dat de muziek teder en dromerig klinkt, is het centrale thema in het lied de dood. In de animatiefilm zien we dat het konijn Hazel zwaar gewond raakt door een schot van een boer en op het randje van de dood zweeft. Hij wordt op dat moment bezocht door The Black Rabbit, een soort magere heinfiguur in de konijnenwereld. Door dit zwarte konijn wordt Hazel begeleid naar het hiernamaals. De animatiefilm Watership Down gaat over een groep konijnen die hun huis moet ontvluchten en op zoek gaat naar een veilige nieuwe plek om te overleven. Het liedje Bright Eyes van Art Garfunkel staat in Nederland 14 weken in de top 40, waarvan 5 weken op de eerste plaats. Ja, en ik zie ook altijd gelijk die videoclip weer voor me. Ik kan er niks aan doen met die konijnen. Allemaal een beetje zielig, toch? Ja. De hele film trouwens kan je gewoon op YouTube bekijken. Watership Down, moet je maar eens doen. De muziek die we net hoorden is muziek uit een bioscoopfilm genaamd Performance. Deze film gaat op 28 mei 1970 in New York in première. De hoofdrollen worden gespeeld door James Fox, Mick Jagger als Turner en Anita Pallenberg, de vriendin van Keith Richards. Van de soundtrack wordt Memo from Turner als eerste solo-single van Mick Jagger uitgebracht. Het komt op 14 november 1970 de Britse hitparade binnen en komt tot 32. In Nederland komt de single dezelfde week binnen, maar komt in ons land tot nummer 5. Memo from Turner, dat is wat we horen dus. Zometeen tijdens deze rondleiding de 100ste single van een Britse artiest. Hij begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat bracht hij uit in 2022. Hij heet Harry Roger Webb, maar wat is nou zijn artiestennaam? En dadelijk ook nog muziek van een band die op het punt staat te stoppen, maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Nou, mooi verhaal. Lang speelplaat van de week, muziekvrienden. Het is een cd uit 2004. Hij is van Boudewijn de Groot en hij heet Het Eiland in de Verte. Het is een muzikale ode eigenlijk aan de tekstschrijver Lennart Nijg, die daar kort daarvoor overleed. En eigenlijk een beetje het verzoek deed aan Boudewijn de Groot. Ik heb nog een aantal liedjes. Wil je die alsjeblieft op muziek zetten? En dat heeft hij dus gedaan op deze LP. CD moet ik zeggen. Nou, hij is niet op LP uitgekomen. En dadelijk ook nog muziek van een zanger die stopte met live optredens omdat tijdens een van zijn concerten een jong meisje door het gedrang om het leven komt. Afschuwelijk verhaal. En dan vertel ik je nu dat Song for Beginners, de eerste soloalbum van Graham Nash, op 28 mei 1971 in de winkels ligt. Op deze LP staan onder andere Better Days, I Used to Be a King, Chicago en We Can Change the World. De plaat komt op 19 juni 1971 de albumlijst van Billboard binnen en bereikt uiteindelijk de 15e plaats. In Nederland staat de LP 11 weken in de albumlijst met 4 als hoogste positie. Simple Man en Chicago van de plaat worden samen op single uitgebracht. Hoewel Chicago in de Verenigde Staten duidelijk als B-kant staat aangegeven, wordt deze track het meest op de radio gedraaid. In Nederland wordt het gezien als een single met 2 A-kanten en bereikt bij ons de 5e plaats in de Nederlandse top 40. We gaan nu luisteren naar een ander nummer, het openingsnummer van de LP, Military Madness, wat zelfs in Nederland op single wordt uitgebracht en 3 weken in de top 40 staat. Het lied is heden ten dagen nog net zo actueel toen Graham Nash het schreef in 1971. Een nummer over de waanzin van oorlog.

Wauw. Wat een prachtige tekst. Lennart Nijg schreef het, Boudewijn de Groot maakte de muziek erbij en Ernst Jans van Doe Maar natuurlijk schreef de arrangementen en produceerde het geheel. Van de langspeelplaat van de week, Het Eiland in de Verte, luisterden we naar Het Land van Koning Jan. Dadelijk nog één track van die plaat. Een nummer geschreven door Freek de Jonge. De tekst in ieder geval, De Vondeling van Ameland. Maar nu muziek van die band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Het gaat hier om de Britse groep Mat de Hoepel. De band wordt opgericht in 1968 en een jaar later komt zanger Ian Hunter bij de band en bepaalt mede het geluid van de groep. Het commerciële succes bleef echter uit en daarom kondigde de band in 1972 aan te willen stoppen. Fan en vriend van de band, David Bowie, overtuigde de bandleden om door te gaan. Hij bood eerst het nummer Suffer Greta City aan. Hunter wees het aanbod af, David Bowie schreef daarna All the Young Dudes. Het nummer werd in de zomer van 1972 door Mat de Hoepel uitgebracht en werd de grootste hit van de band. Bowie zingt mee op de song en produceerde hem ook. De single komt op 12 augustus 1972 de Britse hitparade binnen en bereikt de derde plaats. In Nederland staat de single 5 weken in de top 40 met 27 als hoogste positie. Daarna heeft de band in Nederland geen hits meer. In hun thuisland scoren ze nog 6 hits. Nu dus All the Young Dudes, geschreven door David Bowie. Het lied heeft opvallend veel openlijke en subtiele verwijzingen naar de Londense gay- en travestie-scene waarin Bowie zich destijds begaf. Als we het naar het nu vertalen, is het een van de vroege queer anthems. Hier is All the Young Dudes van Mat de Hoepel.

Nummer 21 uit die top 40, week 22, 1979. Lou en de Hollywood Bananas. En ze speelden in op de ska-rage die er toen was. Maar als het hebt over ze, gaat het eigenlijk alleen maar om producent en zanger Lou de Prijk uit België. Dan nu muziek van die zanger die stopt met live optredens omdat een jong meisje tijdens een van zijn concerten in het gedrang om het leven komt. Het gaat hier om de Amerikaanse zanger, acteur en gitarist David Cassidy. Hij wordt geboren in 1950 en heeft zijn grote doorbraak in 1970 met zijn rol als Keith Partridge in de populaire muzikale Amerikaanse tv-sitcom The Partridge Family. De serie maakt van David een tieneridool. De massahysterie rond zijn optredens werd zelfs Cassidy Mania genoemd. Tijdens zijn optreden op 26 mei 1974 in de

White City Stadium in Londen loopt het behoorlijk uit de hand. Meer dan 650 fans hebben medische hulp nodig nadat ze zijn flauwgevallen of platgedrukt. De 14-jarige Bernadette Whelan is er het ergste aan toe. 4 dagen later komt ze te overlijden. Door dit voorval is David Cassidy zo aangeslagen dat hij onmiddellijk stopt met live optredens. Korte tijd later stapt hij ook uit de Partridge Family. Op 31 augustus 1974 wordt de laatste aflevering van deze televisieserie door de Amerikaanse omroep ABC uitgezonden. Hierna heeft hij een succesvolle solo-carrière, vooral in Groot-Brittannië, Duitsland, Japan en Zuid-Afrika. Ook speelde hij nog in verschillende films en tv-series. Hij overlijdt in 2017 op 67-jarige leeftijd. We gaan nu luisteren naar zijn eerste solo-hit in Nederland, wat hij had in 1972. Het liedje How Can I Be Sure. Het nummer is geschreven in 1967 door de leden van de Young Rascals. Zij hebben in dat jaar een top 4 notering daarmee in de Verenigde Staten. De versie van David Cassidy staat 9 weken in de Nederlandse top 40 met 12 als hoogste positie.

0: U luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Music and more.
1: Dit is de top 40.
2: Week 22,
0: nummer 36.
3: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Muziekvrienden 1979. Het was een grote mijlpaal voor koningin Juliana. Ze vierde haar zilveren regeringsjubileum. Vandaar dit singeltje in een gelukkig iets gekorte versie.
1: Nummer 5.

0: Listen.
1: The Music Museum.
2: Listen.
0: Listen. Listen again.
3: De langspeelplaat van de week.
4: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. De Vondeling van Ameland. Wat een prachtig lied is dit. Geschreven de tekst door Freek de Jonge, muziek van Boudewijn de Groot. En natuurlijk ook door hem gezongen van de langspeelplaat van de week. Een cd uit 2004, Het Eiland in de Verte. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe. Dan nu als laatste verhaal de 100ste single van een artiest die begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat uitbracht in 2022. Zijn echte naam is Harry Roger Webb en wij kennen hem als Cliff Richard. In 1958 heeft hij zijn eerste hit met Move It. In totaal brengt hij 159 singles uit, waarvan er 130 de Engelse top 40 bereiken. In zijn thuisland heeft hij 14 nummer 1 hits en is hij de enige artiest die in 5 opeenvolgende decennia, de jaren 50, 60, 70, 80 en 90, een nummer 1 hit heeft in het Verenigd Koninkrijk. Op het platenlabel EMI wordt op 27 mei 89 The Best of Me als 100ste single van hem uitgebracht. Op de B-zijde staat dat oude liedje uit 58, Move It. De single komt op 10 juni 1989 de Britse hitparade binnen en komt tot nummer 2. In Nederland komt Best of Me niet verder dan de tipparade. MUZIEK

0: Honderdste single van Cliff Richard, The Best of Me, werd in de tijd geschreven door David Foster. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 6.
0: Britse popartiest genaamd Robin Scott. Hij noemde zichzelf M. Gewoon een letter M, hè? Ja. En zo heet het liedje. Als laatste dus. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Ockhuizen.
1: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
0: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
2: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
0: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
6: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
8: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
9: Yeah, I love you.
10: Ach, wat heerlijk. De 12 inches zijn er weer. Ja, dat betekent dus dat één van ons twee ziek is. En dat is ook het geval. Het is dit keer Peter die ziek is. En wij dachten, joh, we laten hier natuurlijk niet alleen. We gaan gewoon lekkere plaatjes voor je draaien. En dat doen we dus ook. Waaronder deze van Nomad, Give You Devotion. We hebben ook nog The Real McCoy voor je, KLF, Club Niveau, The Pointer Sisters, Stevie Wonder. En nog vele, vele andere. Ik zou zeggen, geniet 2 uur lang, Weekend Jeroen en Peter, de remixes.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
1: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
0: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
5: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
6: Ja, die zijn weer. Ach, het tweede uur van bijna weekend Jeroen en Peter is weer gestart. En we hebben natuurlijk weer hele fijne 12-inch platen voor je. Maar we gaan zo beginnen met Radar Love. Ze denken, Golden Earring, nee, dit is Centerfold. Dat is ook erg leuk. Dan hebben we nog Africa Bambamta en UB40 met Reckless. Komt er ook langs. Boney M, Mike Oldfield, Princess en de Funky Sisters, Kim Wilde. You name it, we got it. En we beginnen nu met lekkere muziek dus. Geniet nog even een heel uur van die heerlijke, lange, extra lange platen. Want hoe langer, hoe beter. Hey, dat zei mijn vrouw ook vannacht. Weekend Jeroen en Peter, het blijft.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Service Baarn.
4: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: geestesoog is aangeschoven. Een gepassioneerd muziekliefhebber en schrijver. En zijn liefde voor de sappige pennenvrucht bracht hem in de journalistiek. Mijn gast van vanavond maakte voor diverse media interviews met onder andere Guru. Ja, wie zou dat niet wensen? Maar ja, hij is inmiddels overleden. Maceo Parker en Bootsy Collins. Welkom Peter Schong.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je hier bent.
1: Ja,
0: leuk om warme weer.
1: Nou, het is hier bloedheet inderdaad.
0: Ja, we moeten er even doorheen. Hè? Ja.
1: Ja, hey, ja, we hebben een airco.
0: Guru, Maceo Parker, Bootsy Collins. Ik heb op jouw website een hele lange lijst gezien. Hoe kom je er allemaal aan?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon muziek waar je van houdt. En dat is eigenlijk wel een beetje de reden dat je dan ook de journalistiek in gaat. Ja, dan kan ik al die mensen misschien wel een keertje gaan interviewen. En ik doe het al heel wat jaartjes. Een jaar of 30 denk ik wel.
0: Met het pasje van AD of een pasje van jazzism kom je overal?
1: Dat heb je wel nodig inderdaad. Ja. Je moet wel natuurlijk voor een blad werken. Want anders zeggen die artiesten, leuk voor je dat ik met jou ga praten. Maar dan ben je ook maar een fanboy natuurlijk.
0: Precies.
1: Dus, en zo kom je door de decennia heen. Krijg je in één keer een enorme lijst met mensen die je hebt gesproken.
0: Ja, hele aardige mensen. Guru is een hele aardige man. Alleen die manager dus wat minder.
1: Ja, nou de producer eigenlijk.
0: Of de producer.
1: Ja, precies. Nee, hij bracht toen die laatste Jazz Matthijs plaat uit. En daar ging het interview ook over. Maar ja, als hij dan met Guru zit, dan wil je natuurlijk ook naar zijn andere groep, naar Gangstar vragen.
0: En die bestond niet meer.
1: En dat lag blijkbaar nog wel een beetje gevoelig. Dus ik kreeg meteen ruzie. En eigenlijk niet zozeer met Guru, maar met die producer Solar. En een jaar of 2-3 later overleed Guru. En heeft die Solar ook nog een hele dubieuze rol rondom zijn overlijden en de erfenis en de voogdij. En weet ik veel wat
0: je meent het.
1: Gespeeld.
0: Jongen, MC Solar.
1: Dat is weer iemand anders.
0: Oh,
1: dus niet anders. Te verwarren met de Franse rapper.
0: Goed, de tweede uur hebben Miles Davis, althans een heleboel Miles Davis. Ja. In het eerste moeten we ons even knagen door de UK Jazz. Is geen straf hoor. Want als je begint met Rachel Luna met Nef Zet, dan zit je natuurlijk gelijk eerste rang. Zullen we ermee beginnen?
1: Ik ben helemaal klaar voor.
0: Ik zeg beginnen.

0: En te zei Horatio Luna Nufset. En Nufset betekent in het Engels ongeveer genoeg gezicht. Het is genoeg geweest. En dat klopt ook wel een beetje. Na 7 minuten 58. Maar het was er leuk.
1: Ja, lekker nummer. Ja, ja. Goeie bas.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, Maceo Parker, ben je ook geweest?
1: Nou, niet geweest. Het was gewoon telefonisch.
0: Dat was telefonisch.
1: Maar ik heb hem wel gesproken, inderdaad.
0: Heb je nooit naar een concert geweest van hem?
1: Ja, zeker. Meerdere keren. Ja,
0: 10 uur durende, ongeveer 7 dagen duurde dat optreden ongeveer. Dat ging maar door.
1: Ja, dat viel bij hem wel mee. Ja. Wel met George Clinton, weet ik wel. Dat waren echt concerten van 6 uur. Ja, fantastisch. Daar hou ik wel van.
0: Ja, bij UK Jazz gaat het toch wel wat anders. Dan, okay, we hebben net 7 minuten 58 moeten consumeren, zoals
1: best
0: we
1: lang.
0: Ja. Maar we gaan nu naar Rafi Bushman, The Leopard. En dat is een moderne jazztrack met broken beat en spirituele jazz-invloeden. En dat is het nieuwste nummer wat is verschenen. Dus we hebben een primeur, The Leopard.

0: Ja, na Horatio, Luna en Rafi Bushman heb je een klein beetje indruk wat de UK Jazz zo'n beetje voorstelt.
1: Nou.
0: Wordt bijna niet, ze treden bijna niet op in Nederland. Ja, bijvoorbeeld Cocoroco wel, die heeft heel Ahoy vol geboekt zo langzamerhand.
1: Ja.
0: En ja, dan blijft het een beetje bij. Nou, niet helemaal, maar...
1: Je hebt altijd in Paradiso dat Soul Sonic Jazz Festival. En daar komen wel vaak van die Londense acts ook.
0: Ja, dus geen Nederlandse helden.
1: Geen Nederlandse. Nee, meestal Londen inderdaad, ja.
0: Ja, het schijnt klauwen met geld te kosten om Engelsen deze kant op te komen.
1: Ja,
0: om Brexit. Te laten komen in Brexit. Ja. Ja, dat is dan het enige obstakel. Maar ja. Voor de rest heb je natuurlijk ook enorm veel kaartjes die je kunt verkopen. Als mensen zeggen van, hey, dus UK Jazz... Daar ga ik naartoe.
1: Ja, het is hartstikke hip.
0: Vooral studenten.
1: Ja.
0: Jongeren. Goed, we gaan naar Moses Juve Trio. En hun sound wordt vaak vergeleken met artiesten als Yusuf Days. Die ken jij.
1: Dus zeker. Nou ja, daar heb je ook een icoon uit de Londense scene.
0: Ik wou maar zeggen. Robert Glasper.
1: Ja.
0: Ken je natuurlijk ook. En Bad Bad Not Good.
1: Ja, fantastisch. Heb ik live gezien in Utrecht. Geweldig.
0: En daar lijkt het een beetje op. Dus we gaan nu luisteren naar Moses Juve Trio. Met het bekende nummer Nothing to Lose.

0: was getekend. Moses Juve Trio House in de gaten. Ze komen naar Nederland dit jaar. Dus ik denk Paradiso of Melkweg. Een van beide. Geldt misschien ook voor Elina Dooney. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nee, die
0: met het nummer
1: niet.
0: Brighton. Prachtig. Mm. Ja, Brighton is een nummer van het album Lost Ships uit 2020. Gemaakt samen met gitarist Rob Luft. Misschien... Nee, het nummer heeft Franse teksten en een dromige maritieme sfeer. Ik denk, nou, dat is een Franse. Nee, het is gewoon Engels. Let op, Brighton.

En nu komt een van de hoogtepunten van het eerste uur. En dat is Joe Webb. En dat is een Britse jazzpianist uit Wales die bekend staat om zijn energieke rock'n'roll benadering van jazzpiano. En hij is vooral actief met het nummer met het Joe Webb trio. Met Will Sack op de bas en Sam Jessen op de drums. En hij heeft zich de afgelopen jaren sterk opgewerkt binnen de Britse jazz scene. Nou, het is echt wat je hoort, denk je van wat is dit nou? En het wordt langzamerhand gewoon een trend in Engeland. Let op. Joe Webb, James P. heet het nummer.

0: doet me altijd denken aan de Comedy Capers.
1: En, ja.
0: En jij ook zo'n beetje?
1: Ja, Lauren Hardy moest ik aan denken. Charlie Chaplin, dat soort
0: associaties. Ja, dit is helemaal terug. Dit is gewoon weer helemaal, dit komt helemaal terug. Leuk is dat, hè?
1: Grappig, ja.
0: Ja. We gaan naar het noorden van Engeland. En dan komen we net over de grens komen we Glasgow tegen. En in Glasgow, als je daar bent, dan is alles, ja, corto alto. En dat is een project uit Glasgow. Rond multi-instrumentalist en producer Liam Shordle. En we gaan van hem horen Don't Listen.

0: prachtig. Uit Glasgow. Had je dat gedacht?
1: Ja, nou, ik ken Glasgow niet, maar het is verrassend goed.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is hele grauwe Glasgow. En dan krijg je opeens zo'n swingende corto alto.
1: Ja. Misschien juist daarom, hè?
0: Ja, we zijn ook een paar keer in Nederland zelfs geweest.
1: Oké.
0: Okay. Ja, mooi hoor. En we gaan naar Lake of Afro. Zal ik dat nog even moeten duiden? Nou, ik kan beter gewoon even lekker luisteren. Het is gewoon een muziekprogramma, vind ik. Dan gaan we luisteren naar de Bezos.

Tijd voor een Britse singer-songwriter uit Londen die vooral bekend staat om haar warme mix van soul, pop, rhythm and blues en jazz-invloeden. Ja, en haar, dat moet een meisje zijn, Olivia Dean. En Olivia Dean, wat zingt ze dan? Touching Tooth.

0: tijd.
1: Nou, dat is toch een heel gezellig liedje, nietwaar?
2: Prachtig.
1: Ja. Zangeressen, heb jij die wel eens geïnterviewd?
2: Ja, nou, Kenny Staten heb ik wel eens geïnterviewd. Oude soul en ook wel disco-zangeres.
1: Ja, daar hoor je eigenlijk niet zo gek veel meer van.
2: Nee, de laatste plaats denk ik ook wel van een jaar of 10, 15 geleden.
1: Zoiets, bij EMI. Dat kan ik nog heel goed
2: dat zou kunnen, ja. Dus label weet ik even niet meer inderdaad. Ja. Ja, die was toen ook al een beetje aan een soort tweede jeugd bezig qua carrière. Die had natuurlijk haar hoogtijd daar in de jaren 70.
1: Ja, en wie heb je nog meer mogen...
2: Mavis Staples, nou dat is natuurlijk echt een soul legende. Ja. Een van de dochters van de Staples Singers.
1: Ja, zit je dan onbewogen tegenover haar? Of was het telefonisch? Of?
2: Dat was telefonisch. Kenny Staten heb ik wel face-to-face geïnterviewd. Ook een heel lief mens.
1: Haar trouwens, ook gewoon in de kroeg? Of,
2: dat was in het Hotel Amerikaan op het Leidseplein in Amsterdam.
1: Ook wel bijzonder.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Jullie werden het journaal werd uitgenodigd? Of?
2: Nee, dat niet. Nee, dat ga ik meestal zelf achteraan. Dat
1: hoe
2: soort
1: doe
2: artiesten.
1: Je dat?
2: Via platenmaatschappij of via de concertzaal. En dan,
1: maar dat gaat vrij lastig, hè?
2: Ja,
1: of moet je een beetje mazzel hebben?
2: Nou, meestal gaat het wel goed. Het grappige een beetje van dat soort oude artiesten die een beetje uit de belangstelling zijn geraakt. Die vinden het juist heel erg leuk dat ineens weer iemand belangstelling voor je toont. En zeker als ze erachter komen dat het ook nog een relatief jong iemand is als ik. Want dat zijn vaak mensen in de 70. En ik ben nog in 50.
1: Nee.
2: En toen was ik in de 30. Ze denken echt, hey, de jeugd vindt mij weer leuk.
1: Ja, ik ken die Staten. Hoe was dat? Dat is natuurlijk een ster.
2: Ja, ja, nou in de jaren 70 wel, nu natuurlijk niet meer. Ze heeft wel een beetje een soort revivaltje gehad een jaar of 20 geleden. Toen hebben ze een compilatie.
1: Maar zei je met knikkende knieën gewoon tegenover of niet?
2: Nee, niet meer. Dat, ja, toen ik heel jong was en het begon, had ik dat nog wel. Inmiddels niet meer.
1: Waar vond het plaats aan de bar?
2: Nee, je gaat gewoon aan tafeltje zitten in dat café. En,
1: krijgt wat aangeboden van de manager? Ook nog niet?
2: Meestal ook niet, als die er al bij is. Vaak zijn managers ook gewoon de echtgenoten. Dat is ook heel grappig. Dus houden ze het allemaal in eigen hand.
1: Ja.
2: Ze hebben natuurlijk maar een klein budget. Want ze verkopen natuurlijk nog nul plaat tegenwoordig. Dus dat is dan gewoon de man of de vrouw van die,
1: is
2: die alles regelt.
1: Ja, is een dubbel of niet?
2: Nee hoor, nee. Ik ga gewoon in mijn normale kleding. Ja.
1: Dat brengt ons bij Dijon. Laten we dan maar gelijk het nummer noemen. Higher.

Ja, het hoort er allemaal bij. Inderdaad. En dan is het bijna afgelopen. We gaan naar Sam Henshaw. En dat is een moderne rhythm and blues soul zanger en producer. En hij heeft in 2026 een nieuwe track uitgebracht. Het Sound and Vibe. En dat is een typisch Henshaw nummer. Warme soul, volle zang en rustige maar groovende beat. Wait Forever.

0: Voordat we de naald zetten in Source van Nubia Garcia, kijken we even naar het tweede uur. En ik kijk dan ook tegelijkertijd naar mijn gast van vanavond, dat is Peter Schong. Wat heb je al in petto, zo ongeveer?
1: We gaan ons verdiepen in de elektrische periode van Miles Davis. Met name de jaren 70. Dus toen hij met woeste experimenten met rock en funk aan de haal ging. Moet je denken aan platen als Bitches Brew en zo. Ja. En daar gaan we naar luisteren. Dus dat
0: belooft nogal wat.
1: Het wordt heel heavy inderdaad. Dus gordels vast.
0: Gordels vast, goed. Nou ja, dat geldt niet voor Nubia Garcia. Maar wel met het nummer Source. Dat is echt prachtig.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
1: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
0: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
2: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
0: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
6: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: 100 jaar geleden is hij geboren, Miles Davis. En hij ligt nu op de draaitafel nog steeds. Bitches Brew. En is dat nou jouw ultieme plaat?
1: Van Miles niet, nee. Het is eigenlijk, weet je wel, we gaan het natuurlijk over de elektrische periode hebben van Miles. En die werd eigenlijk hiermee ingeleid. Dus vandaar dat we hem draaien. Het is niet mijn favoriete plaat. Nee. Die komt ook nog langs.
0: Maar het is wel favoriete periode van Miles Davis.
1: Dat wel, ja. Ik vind het wel zijn interessantste. Ja.
0: Wat is nou zo interessant aan deze plaat?
1: Deze periode vind ik vooral heel erg interessant eigenlijk. Het is met name Bitches Brew natuurlijk een beetje de Big Bang geweest van de jazz rock fusion die daarna is ontstaan.
0: En, nou, iedereen was flabbergasted natuurlijk.
1: Ja, dit was totaal wat anders. En zeker in de jazz scene schrok zich helemaal kapot. Want ineens was dit nog wel jazz natuurlijk. Waren heel lange nummers met elektrische gitaren en zo. En dat werd na deze plaat alleen nog maar veel erger. En dat werd echt door jazzcritici verafschuwd. Ja, Miles die boorde natuurlijk een heel nieuw publiek aan eigenlijk. Die zag ook al in de jaren 60 wat jazz commercieel in de vrije val geraakt. Want de jeugd die ging naar rock'n'roll luisteren. Je had de British Invasion met de Beatles en de Stones. En de zwarte jeugd die ging naar soul luisteren en R&B en funk. En die luisterde helemaal niet naar jazz. Uh-huh. Dus Miles die had ook zoiets van, ja, wil ik relevant blijven, dan moet ik toch een beetje met mijn tijd meegaan. Dat zat toch wel een beetje in zijn aard. Ja, dus dan is het logisch om dit te gaan doen eigenlijk. En ook een beetje onder druk van de platenmaatschappij hoor. Want die hadden bijvoorbeeld Blood, Sweat and Tears. Dat is een beetje zo'n jazz-pop-achtige band geweest.
0: Dat schuurde ook overal tegenaan natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En dat was commercieel een enorm succes. En die zaten ook op CBS. Dus die zaten ook tegen Miles van, ja, is dat niet wat voor je? En Miles die dacht, hey. En hij was ook net getrouwd met een jonge dame, Betty Mabry, en die was goed bevriend met Jimi Hendrix en zo. Dus die zat echt een beetje in die hippie rock scene. Ja, en daar kwam Miles in één keer in terecht. En toen veranderde alles.
0: Ja, wie waren de bandleden hier ook weer?
1: Een heleboel. Herbie Hancock speelt hier op mee. Dave Holland, Chick Corea. Joe Zawinul doet denk ik ook nog wel mee, zo uit mijn hoofd. Dus, een hoop grootheden die daarna dus ook allemaal hele prominente fusion groepen ook zijn begonnen. Dus, Joe Zawinul en Wayne Shorter bijvoorbeeld, die gingen dat naar Weather Report.
0: Ja, dat waren hele jonge jochies.
1: Toen nog wel, ja. En die zijn uiteindelijk ook heel invloedrijk geworden.
0: Ja, en zware sigaretjes geloof ik gerookt, of niet, daar tijdens de opname?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat Maal zelf niet zo van het blowen was. Die hield meer van een
0: pilletje.
1: Een flinke spijt. Lijn kook. Ja. Dat speelt ook mee in deze muziek.
0: Maar goed, we gaan even naar het volgende nummer. En dat wil je eigenlijk inleiden met een interview die je hebt gehad met Billy Cobham.
1: Ja, klopt. Billy Cobham. Hij trad deze maand nog op in Amersfoort of op Lasers. Best wel toevallig eigenlijk. Hij speelde drums op het album Jack Johnson. En dat was een soundtrack voor een documentaire over de bokser Jack Johnson. Dat was de eerste zwarte wereldkampioen boksen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Enorme held voor Miles ook natuurlijk, die zelf ook van boksen hield. En Billy Cobham die drumt ook een beetje in het ritme van een bokser die in de ring staat te dansen. Dat hoor je ook, het is echt heel opzwepende drums. En ik heb Billy Cobham in het kader van dus dat optreden in Amersfoort wat eraan kwam, heb ik geïnterviewd. En daarin vertelt hij eigenlijk een beetje wat hoe die sessie eigenlijk ging.
0: Zullen we er even naar luisteren?
1: Ja.
2: What we played on Jack Johnson wasn't supposed to be played. We had a rehearsal the night before, and it was all. With Miles, rehearsals were really gray area. Things where he didn't want to tell anybody what to play, at all. He never did. Mm-hmm. He would say maybe something like, "That's a nice groove, Remember that tomorrow. We need to play that. That's all." And then, of course, I forget. And I play something else. And he goes, okay, that's not what you played yesterday, but I like that, Okay. And that free, because he had that much respect for us who were in his presence. I mean, he knew we exuded the respect just by being in his shadow.
0: Yeah.
2: To receive, that's cool, or a nod, or a point, and walk. He would say much more. He would talk to him, Jerry Cheek. It's what you played, which was important.

0: Ja, we komen nog even terug op dat interview met Billy Gobham.
1: Ja.
0: Wat die Miles Davis dus doet, dat is al die muzikanten gewoon in hun kracht zetten.
1: Ja, klopt.
0: Het is pure improvisatie. Zet het in zijn kracht en dat komt allemaal goed. Hij wist natuurlijk wat hij in de kuip had. Dat waren geen fanfarekorps trompetters. Ja. Het waren gewoon toch wel gewoon hele goede kerels.
1: Ja, precies. Nou, het waren natuurlijk hele jonge muzikanten. En je zou denken met een grootheid als Miles Davis, die heeft in zijn hoofd. Ja. Dit wil ik hebben en speel het maar. Maar zo werkt het. Het werkt juist omgekeerd. Hij huurde jou in omdat hij wist, jij kan iets speciaals toevoegen aan een ruw idee wat ik heb. Mm-hmm. Maar dat kan een hele andere kant op gaan. Ja, ja. Prima, als dat gebeurt, des te leuker.
0: Ja, precies.
1: Dus het mocht aan toeval overgelaten worden.
0: We gaan naar Sivat. Miles Davis weer. Dat willen we vooraf laten gaan met een interview die je hebt gehad met
1: Gary Barnes, dat was de saxofonist. Wil ik het even inleiden, want deze periode was heel omstreden voor Miles. Heel veel jazzcritici die vonden het echt verschrikkelijk. En helemaal op deze plaat ging Miles ook nog eens keertjes trompet aansluiten op een wah-wah-pedaal. Dus het klonk ook al helemaal niet meer als een trompet, maar meer als een soort elektrische gitaar. Ja, daar was echt heel veel kritiek op. Gary Barnes die legt eigenlijk in de interview wat ik vorig jaar met hem heb gedaan uit wat nou eigenlijk het doel was van Miles.
2: Miles could listen. That's the one thing he taught me is how to listen. And the reason why he kept changing music is because he listened so hard he could hear the future. And that's as a musician, as an artist who's a musician, you want to be able to hear something that no one else can hear. Because hearing is like a fingerprint

0: We gaan nog even terug naar het interview wat hiervoor plaatsvond.
1: Gary Bart, ja. Destijds waren de jazzcritici nou niet echt helemaal te spreken over deze experimenten met rock door Miles. Maar Miles die had zoiets van, ja, weet je wel, jazz dat is gewoon toch een beetje passé. Rock is gewoon de toekomst, daar moeten we wat mee. Mm-hmm. En hij had daarnaast ook nog een beetje dat eigenlijk het geluid van de trompet, gewoon het akoestische geluid, had hij ook zoiets van, ja, daar hebben we eigenlijk alles al mee gedaan. We moeten daar een soort nieuw geluid voor uitvinden. Zij had ook, zoals je hoorde, die trompet, dat leek in het elektrisch gitaar. Die heeft hij dus aangesloten op een wah-wah-pedaal. Ja, dat vonden jazzpuristen natuurlijk verschrikkelijk. En Gary Barth die legde dus in dat interview uit van, ja, wat het eigenlijk is. Miles die kon zo goed luisteren, die hoorde gewoon de toekomst.
0: Ja.
1: En dat is het eigenlijk. En ja, daarom is het ook zijn tijd heel erg vooruit, omdat Miles de toekomst luistert. En daarom resoneert deze muziek veel meer bij mijn generatie. Ik ben nog geen 50. Ik was niet eens geboren toen dit werd gemaakt. Dan natuurlijk bij jazzmensen die op waren gegroeid in de jaren 50, 60.
0: Ja, totaal anders natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat geldt ook een beetje voor Rated X wat er nu aankomt.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon
0: een heel moeilijk doorgrondelijke plaat.
1: Ja, het is bijna psychotisch zelfs. Het is echt...
0: ook wah-wah, veel wah-wah.
1: Ja, en allemaal keyboards die over elkaar heen gaan en zo. Maar het is ontiegelijk ritmisch en... Je hoort dus heel erg, wij zijn natuurlijk opgegroeid met hiphop en met drum en bass.
0: Nou, jij ook natuurlijk.
1: Ik ook, ja. Ik kom uit de hiphop inderdaad.
0: Ja.
1: En dan is die muziek helemaal niet zo buitenaards als dat je het in de jaren 70 hoorde.
0: Nee.
1: Met een bebop achtergrond. Weet je, dan denk je echt, wat is dit nou? Maar ja, met de oren van nu luister je naar, dan denk je, jeetje, wat modern was dat eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, het is nog steeds ontzettend extreem hoor. Dit zal nooit in de top 40 komen. Ook niet naar hedendaagse maatstaven. En ook niet over 50 jaar.
0: En op de hoes zien we natuurlijk ook een hele moderne Miles Davis met een enorme bril.
1: Ja.
0: Denk je van, modern man.
1: Ja, absoluut. Ja, hij hield van grote zonnebrillen inderdaad. Dat kwam ook door die vrouw die in die tijd had. Ja. Die ook een beetje uit het Jimi Hendrix scientje kwam. Ja, in één keer waren de maatpakken weg. En kwam de hippe kleding en de hippe brillen.
0: Oversized bril.
1: Ja.
0: Oversized pijpen. Oversized jekjes. En revers. En je noemt me oversized trompet misschien.
1: Ja. Nou, dat is grappig. Inderdaad over die brillen gesproken. In datzelfde interview met Billy Cobham. In een ander fragment vertelde hij ook van dat Miles voor de eerste keer naar hem kwam kijken. En zei hij ook van, ja, ik zag eerst een zonnebril binnenkomen. En toen dacht ik, oh ja, dat is Miles Davis.
0: Maar zo is het toch.
1: Ja.
0: Maar er kwam wel iemand binnen.
1: Er kwam wel iemand binnen, ja. Die viel wel meteen op in het publiek.
0: Ik zou zeggen, Rated X, Miles Davis, kom maar binnen.
1: Hou je vast.

0: Wat ik wel heel erg knap vind, is het ritme.
1: Dat is ongelooflijk funky,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Maar voor de rest zou ik niet denken van, nou, ga ik een hele avond opzitten.
1: Het is, dit is wel een van de extremere nummers, inderdaad. Ja. Maar het is een zware zit, inderdaad. Maar er zit ook een hoop afwisseling in, hoor, in zijn platen. Het is niet alleen maar dit en Van Dikhout zaag mijn planken. Er zit ook heel veel
0: ik heb hem thuis liggen.
1: In. Ja.
0: Dus ik weet wat dat ongeveer is. Met moeite zet ik hem op.
1: Ja.
0: Maar goed. Jij wilde nog een interview met iemand.
1: Ja. De volgende plaat waar we het over gaan hebben, dat wordt wel de meest gehate jazzplaat in de geschiedenis genoemd. On the Corner. Toen wilde Miles eigenlijk een jong zwart publiek bereiken.
0: Dus geweldige plaat trouwens.
1: Absoluut. Super funky. Het is echt, hij wil eigenlijk een James Brown Sly and the Family Stone-achtige plaat maken. Maar ja, in de handen van Miles hoort dat natuurlijk echt een soort buitencategorie funk. En het is een van mijn favoriete platen. Ik kom zelf uit de hip-hop.
0: Ja,
1: ik was 14 toen ik dit voor het eerst hoorde.
0: Ja.
1: En ik dacht, man, wat is dit? Dit is echt een soort hip-hop en funk in een blender. En dan maal 10, dan maal 100 zelfs in een orkaankracht. Het is echt niet normaal.
0: Ja, we gaan eerst even naar dat fragment te luisteren van je interview.
1: Ja, dat
0: en
1: is.
0: En dan luisteren we even naar de muziek.
1: Ja, precies. Nou, het interview is met Dave Liebman. Dat is de saxofonist die op deze plaat meespeelt. En die vertelt eigenlijk hoe deze sessie verliep. Een wonderlijk verhaal.
2: Het is
1: een
2: story. My mother called me. She was calling from a doctor's office. And she said, somebody just called. Their name is T.O. Macero. That's my mother. She doesn't know anything, of course. So I said, could you repeat that? She said, T.O. Macero. What did he say? He said, come right now, absolutely, 10 minutes ago, to the studio. Miles is recording a bunch of tracks and he wants you to take part. So, you know, in New York, you live in, the studio was in Brooklyn, but of course the recording, not the studio, I was in Brooklyn, and then there was they were in Manhattan, Second Street, I believe, and that was the fastest ride from Brooklyn to Manhattan that anybody ever saw in their life. I'm very glad I didn't get a ticket or something. I left the car right in the middle of the street. This is one of the busiest areas of New York.
1: Mm-hmm.
2: And I got there, and I looked in the window of the studio, and it was like Larry Young, Billy Hart, Jack DeJohnette, Adal Roy, Colin Walker, Don Elias, Larry Young, as I said, amazing cast of characters, all very silent, and only the guys could be heard. The others were not. I didn't get plugged in at all.
1: Because,
2: You know, it's still new to record electric in the studio, especially for Miles. So he made a motion, like he moved his finger, he saw me and he moved his fingers, and I said, I guess that means I gotta play. So he pushes me up a big microphone, and I don't have a sang. I had only acoustic, but almost everybody except the drums were plugged in and had headphones. I came, I was about the last 15 minutes. I know the session ended at 1:00. And this was like the 10 minutes or 15 minutes. So I couldn't hear myself because I didn't have the right equipment. When you listen to that first track and you hear me playing, you hear me trying to find the key.
1: Okay.

0: En zo gaat het nog een kwartiertje door. Hele lange nummers. Wat trouwens wel een heel mooi vraaggesprek met wat je hebt opgenomen hiervoor.
1: Ja, ongelooflijk. Je zit bij de dokter. Je moeder belt van, Miles Davis heeft gebeld of je zo snel mogelijk naar de studio kan komen.
0: Ja.
1: En dan van Brooklyn naar Manhattan in 10 minuten zoiets. De auto midden op straat geparkeerd. Je komt de studio binnen. Eigenlijk is de sessie al klaar. Je krijgt geen koptelefoon, dus je moet zoeken
0: je weet
1: naar...
0: Bij God niet wat je met je klarinet moet doen. Dat weet je niet. Nee, je hoort hem hier wel.
1: Precies.
0: Hij doet maar wat.
1: Hij doet maar wat, inderdaad. En dat komt tot de plaat.
0: Ja.
1: En dan zegt Miles, wil je bij een band komen?
0: Ja.
1: Terwijl je net een zoekende solo hebt.
0: Hij heeft het wel afgewezen. Hij heeft no.
1: Ja, nee, want hij zat in de band van Elvin Jones. Hij was ook niet de minste.
0: Nee.
1: En Miles zei, fuck Elvin.
0: Ja. Slot, punt.
1: Ja.
0: Hij moest er zelf denk ik ook wel een beetje om lachen, toch?
1: Juist.
0: Ja. We gaan naar Maisha, of hoe heet dat, van Miles Davis?
1: Ja.
0: Of nee, Prelude. Prelude, part 1.
1: Moet ik hem nog inleiden?
0: Ja, graag.
1: Ja, dit is
0: Je doet het goed.
1: Dit is echt een heel episch verhaal. Dit is al inmiddels, maken we een sprongetje vooruit naar 1975. Miles die ging op tournee in Japan. Zwaar gekweld door pijn aan zijn heup. Een paar jaar eerder had hij enkels gebroken bij een auto-ongeluk. Waardoor zijn heupprobleem heel erg opspeelde. Hij werd echt gekweld door pijn. Maar hij heeft het op een of andere manier voor elkaar gekregen om 2 dubbel live albums op 1 dag op te nemen.
0: Ja.
1: Met totaal verschillende muziek. En dat is echt ongelooflijk. Als je ook nog eens een keer gekweld wordt door de pijn. Nou, dat is echt een hele woeste soort post-apocalyptische funk. Voodoo funk wordt het ook wel eens genoemd.
0: Had ze draai natuurlijk wel een beetje gevonden nu, hè?
1: Ja, inmiddels wel. Had een fantastische gitarist, Piet Kosi. Want hij was heel lang op zoek naar een soort Jimi Hendrix in zijn band. Die had met Piet Kosi gevonden. Nou, die speelde echt van alles. Die speelt ook dwarsfluit. Dat hoor je dus op Maisha. Dat is een heel mooi nummer. En percussie deden er ook nog een keertje bij. En echt wat hij allemaal op elektrogitaren deed. Met wel 20 versterkers. Dat is echt... De gitaristen in het publiek die stonden echt kwijlend te kijken naar wat hij allemaal uit zijn gitaar wist te toveren.
0: Ja, was dat de Jeff Beck van toen?
1: Ja, maar dan denk ik nog veel extremer. Maar inderdaad, daar kun je het wel ongeveer mee vergelijken.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.

0: Dat was Prelude, part 1. We gaan nu naar een... Dus we blijven op dezelfde plaat.
1: Ja, dat is nog steeds Akarta. Ook van die live plaat in Japan. Dat is heel grappig, want het is hele woeste muziek. En het lijkt heel ongecontroleerd. Maar Miles had de band ongelooflijk strak in handen. Je kon ook echt af en toe, maakt hij een handgebaar en dan bam, valt alles stil. En dan gaat het weer door. Dus dat geeft al aan dat dit niet... maar een ongecontroleerde bak klerenherrie is.
0: Nou, ik vind het wel lekker.
1: Ja, en het is ook heel erg lekker inderdaad, ja. Als je voor je in de mood bent. Maar deze plaat heeft tegelijkertijd hele tedere momenten. Piet Koosje, dat is die gitarist die echt de hele wilde buitenaardse solo speelt. Die was ook een fantastische dwarsfluitist. En die speelt echt hele wonderschone solo's. Bijvoorbeeld op Maisha. Dat is echt prachtig.

0: Ja, dat is een lekker solootje.
1: Zo. Geweldig, hè? Ja. Ja, dit is echt. En het gaat ook maar door. Het is echt gewoon 20 minuten lang. ja.
0: En daarna hebben we echt niets meer vernomen van deze man.
1: Nee, ik weet niet wat er met hem is gebeurd, maar nee, ook niet. En van Miles trouwens ook niet. Die is na dit concert, moest hij een heupoperatie ondergaan.
0: Ja.
1: En hij was eigenlijk gewoon op, hij was gewoon allemaal uitgeblust. Dat heeft hij 5 jaar lang in zijn huis teruggetrokken geleefd met gordijnen dicht. Met heel veel cocaïne en heel veel drank. En dat heeft hij eigenlijk bijna niet overleefd. In begin jaren 80 heeft hij eigenlijk een comeback gemaakt. En toen ging ik weer compleet wat anders doen. Want zo is Miles natuurlijk. Ik ga nooit hetzelfde trucje weer doen. En toen dacht hij, nou, ik ben inmiddels rond de 50. Ik word popster.
0: Ja, ik ga
1: nou cashen. Ik ben al 40 jaar bezig. Ik ga nou eens een keertje cashen. En het was natuurlijk ook het MTV-tijdperk. En het is het lange. En de punk was natuurlijk ook langs geweest. Dus gitaarsolos van 20 minuten en dat soort lange nummers. Dat was passé. Ja, het moest allemaal kort en radiovriendelijk. En ja, Miles die zag er wel wat in. En die dacht, weet je wat? Ik ga Cyndi Lauper en Michael Jackson kofferen.
0: Ja, Human Nature. Human Nature, dat is van
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, hè?
1: Ja.
0: Met Quincy Jones, als het goed is. Human Nature, Miles Davis.

0: Miles Davis, 100 jaar geleden geboren.
1: Ja.
0: En ja, gisteren overleed Sonny Rollins.
1: Ja.
0: Dus we moeten zelf ook nog maar even een special van maken van deze man.
1: Nou, absoluut. Je hebt ook een gigant. Het is eigenlijk ongelooflijk ook dat hij precies tegelijkertijd met Miles 100ste verjaardag overlijdt.
0: Ja, 1,94 en de ander is 100.
1: Ja, precies. Maar ja, Miles is maar 65 geworden.
0: Dus ja, niet oud.
1: Nee, ja, dat is gezondheid.
0: Drugs.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Zonde, zeggen we dan. Goed, we zijn er bijna doorheen. Peter Schone, bedankt in ieder geval voor je bijdrage.
1: Graag gedaan. Een
0: geweldige bijdrage.
1: Dankjewel dat ik
0: mocht komen. Leuke interviewtjes. Oei, met Billy Coben, die ga ik nog eens even terugluisteren. En dat zal denk ik elke jazzliefhebber wel doen, denk ik, als ze beluisteren.
1: Is ook te vinden op de site van Jazzism, overigens.
0: Oké, ja, daar schrijven we alle twee voor.
1: Helemaal integraal.
0: We zijn eigenlijk dubbel.
1: We zijn eigenlijk gewoon collega's.
0: Ja, precies. Ja. Goed, we sluiten af met Black Set. Miles Davis, waarom? Heel kort.
1: Nou, gewoon super funky track. Een van mijn favoriete nummers aller tijden.
0: Gelijk naar luisteren, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Peter, dank je. Jo.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Born to be Blue was dat. Leuk dat je luistert naar weer een aflevering van Blues & Friends hier op de maandag van 9 uur tot 11 uur. Twee uur lang de blues. Het eerste nummer was al goed. Ik ga verder met een ander mooi bluesnummer van T-Model Ford. Een hele andere stijl. Uit Mississippi komt die man.

0: I don't need much, just enough to get by. Just one step above poverty, just enough to survive. That's all I need. That's all I need. I don't need much. That's all I need.
1: That's All I Need van André Williams. Van zijn gelijknamige cd was dat, André Williams, hier bij Blues & Friends. Ik ga verder met een artiest die van lang geleden is. Hij is jammer genoeg al lang overleden, Magic Sam. Het was een van de grote drie in Chicago in de jaren 50. Buddy Guy en Otis Rush waren die andere twee. En met z'n drie hadden ze verschillende guitar battles in Chicago. Ze probeerden elkaar te overtroeven met de gitaar in allerlei clubs. En dat waren echt de grote drie. De architecten van de moderne blues en daarmee ook van de moderne rock and roll en rock. Magic Sam.

Dat was Magic Sam uit de jaren 50. I Don't Want No Woman. Tegenovergestelde van wat hij daarvoor hoorde. Het is wat je daarvoor hoorde van een andere zanger. Nu komt dan Annie Piper. Volgens mij komt ze uit Australië. Van haar nieuwste album The Men Are Like Potato Chips.

Mooi nummer van Betty Fox. Even kijken, Let Go or Be Dragged heette dat nummer van haar, een van haar laatste albums. Verder met een nummer van een hele goede band uit Amerika. Ik ga straks wat meer erover vertellen. Ga eerst maar luisteren. Volgens mij hebben ze maar één live cd uitgegeven. En misschien zelfs maar één cd in totaal. Ik zal toch maar zeggen wie het zijn. Het zijn de Red Devils. I Wish You Would.

Het nummer was oorspronkelijk van Billy Boy Arnold samen met Bo Diddley op de gitaar. En de band The Red Devils die deden dat in de jaren 90 ergens. I Wish You Would. Speelde dat live at King King. Dat is de naam van een bluesclub. De nieuwste van Mississippi Heat. Van Pierre Lecoq. En dat album dat heet Madeline Mississippi Heat. En het wordt een mooi nummer. Blijf luisteren 2 uur lang de blues. Van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

De band Mississippi Heat van Pierre Lecoq. Het album heet Madeline, het laatste album van die band. En die komen uit Chicago. Ze zijn heel erg populair in die buurt, maar eigenlijk over de hele wereld. Mississippi Heat. En het is een mooi voorbeeld van hoe de blues evolueerde. Hoe de blues werd tot modern, zeg maar eigenlijk. Mississippi Heat, dat is echt Chicago blues. En het komt natuurlijk vanuit het zuiden van de Verenigde Staten. En een van die artiesten die daar vandaan kwam is R.L. Burnside. De Mississippi Blues, The Poor Black Matty. Een bekend nummer uit die tijd, R.L. Burnside. Dat is hier op Blues and Friends te horen op Eemland 1. En dat is dus de oudere blues van de mensen voordat die naar het noorden vertrokken, emigreerden om de moderne blues te ontwikkelen.

Uit Mississippi was dat R.L. Burnside. En dat is dus een exponent, een vertegenwoordiger van de echte Mississippi Blues. Zoals dat was voordat de grote emigratie ontstond naar steden in het noorden van de Verenigde Staten. Zoals Chicago, Detroit, St. Louis en ook een klein beetje New York. Ik ga twee moderne bands draaien. Eerst Zach Harmon van zijn laatste album, dat is een live album. En daarna Coco Montoya van alweer een oud album, maar dat is nog steeds een moderne artiest, een hedendaagse artiest. Dus eerst Zach Harmon.

Eerst hoorde je Zac Harmon en het nummer wat je net hoorde was van Coco Montoya van zijn soloalbum met zijn eigen band. Helemaal in het begin in de jaren 80 werd hij bekend omdat hij gitarist was in de band van John Mayall. En die laatste ga ik straks ook nog draaien. Dus blijf luisteren naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Little Willie Anderson komt er nu aan. Everything Gonna Be Alright. En waarom leuk dat je luistert helemaal vanuit Duivendrecht. www.eemland1.nl. Deze is voor jou.

Everything's Gonna Be Alright. Dat was Little Willie Anderson hier bij Blues & Friends. Ik ga nummer draaien van John Mayall en zijn Bluesbreakers. En dat heet Congo Square. Congo Square. Dat is een plein in New Orleans. Tegenwoordig lopen er allemaal toeristen rond. Maar heel lang geleden was dat een plein waar een slavenmarkt was. Er stonden zwarte mensen die werden daar gekeurd en verkocht en... Maar het was ook tegelijkertijd een plek waar ze zichzelf mochten zijn en waar ze wel op bepaalde avonden, meestal zaterdagavond, hun eigen muziek mochten spelen. En dan hoor je natuurlijk allemaal Afrikaanse invloeden, dat hoorde je al van ver af. En in combinatie met de voodoo, dus het volksgeloof wat daar vandaan komt, was dat een hele bijzondere sfeer. En voor de blanken angstaanjagend. Congo Square, John Mayall en zijn...

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Het tweede uur is begonnen. Tweede uur Blues and Friends op Eemland 1. Dit was B.B. King samen met Eric Clapton uit rond het jaar 2000. Toen ging een lange wens van zijn vervulling. Ze gingen eindelijk de studio in met z'n tweetjes om een album op te nemen. Eric Clapton dus met B.B. King, Riding with the King. Een nummer van oorspronkelijk van John Hiatt. Uit Florida komt een muzikant. Zijn naam is Tom Shedd. Hij is een hele goede muzikant. Hij was hier in de studio al een aantal jaar geleden. En ik had met hem samen muziek gemaakt en rondgereden naar een ander radioprogramma. En een hele aardige man en een goede muzikant, Tom Shedd. Van zijn eerste cd komt hier het volgende nummer. Tom Shedd uit Florida.

Hij komt uit Florida. Zijn naam is Tom Shedd. Een hele aardige muzikant en een goede muzikant en een aardige man. Tom Shedd van zijn album Mama's Going Out. Verder met een ander nummer hier op Blues & Friends, maar ook in de blues sfeer natuurlijk. Come On In This Kitchen.

Sam Mitchell was dat met een nummer van Robert Johnson. Zijn uitvoering daarvan, Come On In My Kitchen. En een andere man, een Nederlander, Big Bo Brokken. Die was hier een tijdje geleden in de studio. Die speelde allemaal nummers van zijn nieuwste album. En daarvan ga ik ook een nummer van Robert Johnson draaien. The Terraplane Blues. In die tijd, in de jaren 30, had Robert Johnson echt een grote hit ermee. Het was heel populair, de Terraplane Blues. Dat is een soort auto, een merk auto. Big Bo uit Nederland, hier komt hij aan.

De Terraplane Blues, een nummer van Robert Johnson oorspronkelijk. Dit was Big Bo uit Nederland, Nederlandse gitarist-zanger. Hij was hier kort geleden in de studio, hier op Eemland 1. Hij is een moderne artiest, maar hij speelt in de stijl van de jaren 30, 40, die stijlen. Een andere artiest is Lexi Blue en zij speelt juist hele moderne blues, blues rock, hoe je het ook noemt. Van haar laatste album komt hier het volgende nummer en als je goed luistert en je hoort een beetje die invloed en zo, dan ontdek je de Catfish Blues. Dat is een heel oud nummer, maar zij en haar band, die spelen dat in een nieuw jasje. Lexi Blue.

Het Chicago Blues Festival. Dat was een belangrijk blues festival. Het trok ook naar Europa. En ook in Chicago zelf natuurlijk, door het hele land. Dit was Luther Johnson met zijn versie van het nummer Rock Me Baby uit 1972. Een tijdje geleden waren Sugar Ray en zijn band, de Blue Tones, in Nederland. Daar waren ze in een studio beland en ze namen het volgende nummer op. En het komt van de CD Blues from Sepkulo. En ik had het net over Big Bo. Big Bo Brokken, dat is de bluesmuzikant die dat nummer van Robert Johnson speelde. En dat is zijn studio. Daar speelden ze het in Sugar Ray, Norcia en de Blue Tones.

No More Crying. Dat was Michael Burks uit 2008, was dat geloof ik. Buddy Guy nou, van zijn comeback album. Buddy Guy was erg populair in de jaren 60 en verder. Tenminste, in de jaren 60 zat hij bij Chess, ietsjes eerder. En daar was hij erg populair, maar hij wilde spelen als Jimi Hendrix. Maar dat mocht niet, want Buddy Guy is een van de voorbeelden voor Jimi Hendrix van later. Pas in de jaren 70, eind jaren 70, 80 deed hij dat. Toen werd hij wat minder populair en dus in 1990, 91 zoiets had hij zijn comeback album, waarvan het volgende nummer komt. Het heette trouwens Damn Right I Got the Blues.

1992 comic album van Buddy Guy. Right Sally, Right Mustang Sally heet het nummer. Van Wilson Pickett oorspronkelijk. En Buddy Guy werd geholpen door Jeff Beck. Ook zo'n fantastische gitarist met heel veel invloed op anderen. En zelf ook natuurlijk. Onder andere Jimi Hendrix, waar ik het net ook over had. En Buddy Guy zelf. Stevie Ray Vaughan. Ook een grote bluesheld.

Uit 1985, de Soul to Soul Sessions. Dat was Stevie Ray Vaughan. Een grote vernieuwer van de blues. En hij zorgde ook dat de blues weer daarmee dus weer bekend werd. Want de blues was in de jaren 80 een beetje dood aan het gaan. Maar gelukkig dankzij Stevie Ray Vaughan, maar ook Robert Cray en een paar anderen werd de blues weer helemaal levend. Little Charlie. Ik denk dat het zo'n beetje het laatste nummer is van deze twee uur blues. Little Charlie komt eraan. Even kijken, hoe heet het nummer ook weer? You Got Your Hooks, Emmy. En leuk dat je luisterde natuurlijk naar Eemland 1, naar Blues & Friends. Elke maandag live van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

0: Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar.